0: Elia. De man van 52 kwam onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestaat uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leven in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen, bij 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand in Dinxperlo is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. En een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed vorig jaar. Ze was 91 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lieve

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

laatste zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: deze dag ooit nog een keer zou komen.
1: Nou, dat is ook... Even voor de mensen die zich afvragen, hoe zat het ook alweer met Hives? Dat was een soort voorloper van Facebook.
0: Ja, je had Facebook, zeg maar, en dat kwam pas later dan Hives. En op een gegeven moment ging Hives ter ziele, omdat de dansende banaan ineens dacht, nou, ik ga niet meer verder dansen. En dat was in eerste instantie altijd waar je krabbels kon schrijven, waar je mensen kon trillen naar de stoelje, waar je kon respect geven als je
2: pollen.
0: Een pollen, ja, inderdaad. Pollen. En dan, nu is het gewoon terug. En ik ben helemaal enthousiast als millennial.
2: Ja, maar en waarom dan? Ja, waarschijnlijk waarom? Ja. omdat mensen klaar zijn met de haat op sociale media?
0: Ja,
2: is
0: ik
2: het
0: denk
2: weer
0: dat,
2: terug naar vroeger?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die nostalgie gewoon nu wint van alle zooi die we op dit moment op Instagram en algoritmes, waar we echt, zeg maar, alleen maar haatreacties op kunnen krijgen. Dit is gewoon leuk. Dit is gewoon goed.
2: Gewoon lekker nostalgie ook,
0: ja,
2: denk
0: dat,
2: ik.
0: Ja. Ja.
1: Je hebt ook een respectknop, toch? Ik bedoel, het is allemaal veel liever, inderdaad. Het was ook zomaar ineens verdwenen.
2: Wie heeft dat dan weer opgestart? Gewoon de oude eigenaren van toen?
1: Ja, precies. Ja, de
2: ik vind het... En is het populair, jongens? Want jullie hebben, denk ik, al een account aangemaakt?
3: Ja.
0: Wat denk je zelf?
3: Ja.
0: Vanmorgen vroeg was het eerst, maar dan gaan we niet de druif maken. Maar we gaan gewoon even huis gebeuren.
1: Okay.
0: Ik denk dat het een microfoonstuk is, jongens.
1: Ja, ik geloof het ook,
3: ja. Dat klinkt wel, ja.
1: Het hapert.
0: Het hapert.
1: Oké, nou, mooi natuurlijk. Ik ben benieuwd of deze doorstart een succes wordt. Heel erg benieuwd. Doet de microfoon het weer?
0: Ja, ik heb hem even hopelijk gemaakt. En als het op zometeen heel stil wordt, heb ik denk ik heel veel mensen blij gemaakt.
1: Oké, anders dan ligt er wel tape hier in de kast. Dus dan kun je het aan elkaar
2: maken. Maar jouw tuin is ook terug, Bert.
1: Ja, mijn tuin die is natuurlijk... Die is helemaal af, inderdaad. Hè? En Sammy die mag er nog niet helemaal in lopen. Want dat is een beetje afgesloten. Omdat de mest ligt op de planten. En die mest moet helemaal worden opgenomen. Voordat zij erin mag. Het is op zich wel een heel belangrijke, bijzondere dag voor Sammy vandaag. Ja. Want ze gaat vandaag naar de kapper.
0: Oh.
2: Eerste keer?
1: Ja. Eerste keer, ja.
2: Maar je hebt toch een golden retriever?
1: Ja.
2: Moet hij naar de kapper?
1: Ja, en die heeft allemaal... Karin noemt het fluff aan de billen. Fluffharen aan de billen.
2: Ja.
0: Nog een keer? Ik vind het zo'n leuk woord als jij het zegt.
2: Dus dat is niet 4 uur lang bezig daar. Dat is gewoon snel gedaan waarschijnlijk.
1: Ik vind het een vage zaak, zeg ik eerlijk bij. Want ik heb dit gevonden op het internet. Dus ik een afspraak maak met die vrouw.
2: Nooit geweten dat golden retrievers ook naar de trimmer moeten.
1: Ja, maar dat gaat allemaal gebeuren vandaag. En misschien komt ze wel heel hip als een hip beestje weer terug.
2: Ja, waarschijnlijk.
1: Het is een beetje aparte zaak, wil ik zeggen. Want ik heb het gevonden op het internet en gebeld met de dame in kwestie. Nou, die nam nooit op. Toen heb ik haar... toen kreeg ik zo'n automatisch sms'je terug. Ik kan nu niet opnemen. Ik dacht, nou, weet je wat, stuur ik een sms'je terug. Ik zeg, nou, we gaan een afspraak maken met Sammy, bijna 2 jaar oud, dit en dat. Nou, en toen zei ze, nou, kom dan maar langs op dinsdag 22 september. Dan heb ik plaats, is al 2 maanden geleden, dit verhaal ongeveer. Maar let op, u kunt niet pinnen. U kunt niet pinnen, u kunt alleen gewoon cash betalen. Die vrouw doet dat zo zwart als ik weet niet wat natuurlijk.
0: Oh,
2: ja, mijn trimmer volgens mij ook.
1: En het is op een wat verborgen plekje in Utrecht. En ter voorbereiding ben ik afgelopen weekend daar al eens heen gegaan. Ik dacht, in wat voor wijk kom ik terecht?
0: Ja.
1: Nou, het zag een beetje...
0: Achenebbers uit?
1: Ja.
2: Durf je het wel aan dan, Bert?
1: Nou ja, dat vraag ik me dus af. Wat gebeurt er? Ik breng Sammy daarheen en moet ik er dan bij blijven? Of word ik weggejaagd?
2: Nee, je wordt weggestuurd. Anders wordt de hond onrustig.
3: Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Ik zal morgen vertellen hoe Sammy eruit ziet. Eerst maar eens even kijken wat er verder in het nieuws zit vandaag.
2: Nou, dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven willen dat er zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komt op PFAS. Omdat het steeds meer in ons drinkwater terechtkomt. En ja, ik weet niet hoe jij een vol dienblad zo snel mogelijk naar de overkant zou brengen. Maar in Terneuzen waren de allereerste kelnerrace. En iedereen had zijn eigen tactiek.
4: 1 hand en gewoon gaan, verstand op 0 en gaan.
2: Nou,
1: dat is het. Een mooie ober.
2: Zou kunnen, hè? Misschien reed je het daarmee. Anders, als het valt, dan heb je verloren natuurlijk.
1: Horen we zo meteen meer over. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: Met de O van ober.
1: Juist. Yes.

0: Dag Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: In de vrachtwagen. Maar begreep je, even kijken voor de mensen die zich afvragen, waar rijdt hij dan rond op dit moment?
1: Tussen Oosterhout en Waalwijk. Ik ben net begonnen.
0: Oké. Okay. En wat zit er in de bak?
1: Boter.
2: Boter?
1: Ja.
0: En is dat boter echte boter of is dat margarine?
1: Ja, nee, gewoon roomboter.
0: Dus het zijn allemaal pakjes boter?
1: Ja, grote verpakking.
0: Juist. En die gaan naar supermarkten toe of?
1: Deze gaan naar de bekende horeca groothandel in Veghel.
0: Oh, oké. Okay. Zeg, je hebt ook een hond, hè?
1: Ik heb ook een hond, ja.
0: Gaat die voor jou ook wel eens naar de kapper?
1: Ja, 1 of 2 keer per jaar.
0: En wat voor hond heb je?
1: Friese stabij.
0: En heeft hij ook van die fluffharen zo aan de kont hangen, waar ik net over had?
1: Ja, dat noemen wij dan een broek.
0: Een broek?
1: Ja. Maar dat wordt echt van een, als je daar niks aan doet, wordt dat echt een hele grote hond. En dan, dan moet echt regelmatig moet dat even geknipt worden. Ja. Anders gaat dat vervilten.
2: En dan blijven er dingetjes in hangen en zo ook, hè, geloof ik.
1: Ja, ook dat. Ja. Ook als je hebt zitten poepen en zo, dus dan moet je dat allemaal zelf weer schoonmaken. Dus dat kun je beter even bij laten bijwerken.
2: Lijkt me heel smerig als je dan zo met je hand zo langs die broek dan moet en dat moet schoonmaken. Doe je dat niet, Bert? Laat je dat gewoon gaan?
0: Nou, een hond is ook wel behoorlijk zelfreinigend, hoor. Maar ik vind het wel goed om te horen, want Carolijn die zei net tegen mij van... je hebt toch een golden retriever, die hoeft toch niet naar de kapper? Maar dat is dus wel degelijk nodig, hè, Peter?
1: Nou, ja, vachtverzorging kan nooit kwaad.
0: Ja. En hoe reageert het beestje op zo'n behandeling? Want het is voor Sammy haar vuurdoop.
1: Ja, hij heeft er schurftekel aan, maar ja, hij ondergaat het maar gewoon. Ja. Maar hij staat te trillen en te doen als ze weggaan. Maar dan is je ook weer blij als ze terugkomen.
0: Ah, okay. Dus, nou, dan ben ik in elk geval enigszins goed voorbereid. En het gaat niet alleen om die fluff, om die broek, zoals jij het zo mooi zegt, Peter. Maar het gaat natuurlijk ook om de nageltjes en alles wat daartussenin zit.
1: Ja, allemaal klieren.
0: Oké. Okay. Zeg, we gaan even een literbed halen.
3: Alfabet.
0: Noemen we het vandaag met de letter O. Bijvoorbeeld te vinden in Oxygen. Part 4 van Jean-Michel Jarre. Die komt binnen via Kees Pronk. Hankies for One van U2. Op fietsen van Skik, dankjewel Maruska. Only You van de Flying Pickets via Mark. Op fietsen van Skik komt nog eens binnen, maar dan via Peter Bakker. One Day I'll Fly Away van Randy Crawford via Anna. Op de step Wim Sonneveld via Wim Walravens. Over de muur van het Klein Orkest via Wouter Hess. On the Road Again van Kenneth Heat. Dankjewel Hans Mulder. Only the Lonely van Roy Orbison. Via Anneke. Overkill van Man at Work via Nico. Ger Hinsing kiest voor One Way Win van de Cats. Only You van de Platters. Kom binnen via Hanny Kruijer. Our House van Madness. Dankjewel Mirjam Clemens. Over en over van de George Baker Selection via Ron. Oma Ari, Connie van den Bos, Ton van Heugden. Bert kiest voor Oh Wakadoo Wakade van Gilbert O'Sullivan. Only Time zie ik hier nog binnenkomen van Enya. On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers. Maar de mooiste, ja, die komt via jou, Peter. Vertel, waar heb jij voor gekozen?
1: Ik denk, we gaan rustig aan beginnen vandaag. One More Try van George Michael.

was een van de prijsnummers op het allereerste soloalbum van George Michael, Faith. Die ook gepaard ging met een wereldwijde tournee. En onlangs zijn er opnames van die tournee teruggevonden. Die zijn gerestaureerd, geremasterd. En daarvan verschijnt binnenkort een mooie documentaire. Een verslag van die tour.

0: half zeven, tijd voor het nieuws. Dag Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil dat er zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komt op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
2: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
1: Milieuorganisatie Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van het bierfeest om het leven gekomen. Dat gebeurde toen hij onder de gondel van een kermisattractie terechtkwam. Het was een vrije valtoren, zo'n gondel aan een paal die snel naar beneden komt. Volgens de Duitse politie was de medewerker mogelijk op een plek waar hij niet mocht komen. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Gisteravond vloog een afvalberg met hout en snoeiafval van 20 bij 30 meter in de fik. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De brandweer kreeg hulp van collega's uit Duitsland. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. En het was gisteren prima weer om een terrasje te pakken en voor de allereerste kelnerrace in Terneuzen. Omroep Zeeland zag dat obers daar met een vol dienblad zo snel mogelijk een parcours moesten afleggen. Slalom het om barkrukken en bierfusten heen.
3: Hoe is het gegaan?
4: Ja, wel oké. Okay. Ik ging gewoon voor alle volle bekers terugzetten. De snelheid miste een beetje, maar ik vond het wel oké gaan.
3: Nou, jij pakte dat ze hem weer anders aan. Jij ging toch voor de snelheid.
4: Ik denk toch die ervaring, één hand en gewoon gaan, verstand op nul en gaan.
5: Stop de tijd.
6: Het is de eerste keer en het is één grote gezellige bende bij elkaar, dus het is fantastisch.
1: Ja, de jury braadt zich nog. Ze kijken naar de tijd, het aantal bekers dat de finish haalde en hoeveel drank er dan nog in zat. En vanmiddag wordt de winnaar bekendgemaakt. Niet op Hives, maar op Facebook en Instagram. En waar iedereen het al wel over eens is, volgend jaar weer.
0: Okay. Heb jij ooit in de horeca gewerkt?
1: Nee. Jij wel?
0: Ja, ik wel.
1: Uiteraard, in Groningen?
0: Nee, op een camping. Land van Bartje. Werd dan Land van Bertje genoemd natuurlijk.
1: Ja,
0: hè, dat
1: uiteraard. Ja.
0: Nou ja, maar dat kon ik allemaal niet aan. Echt, nee ja, ik heb wel volgehouden, maar dat zou ik nooit meer doen.
1: Want de glazen vielen om?
0: Of? Nou, ik moest van alles tegelijkertijd doen. Ik moest koffie zetten, ik moest ijs scheppen, ik moest bier tappen, ik moest ondertussen ook nog een frituur bedienen. En dan kwam ik daar soms ochtends om 10 uur. Ging die kantine daar open van die camping. En dan kwam er al zo'n kind aan. En die wilde dan meteen een ijsbolletje en een friet erbij. Dan kwam er een andere dame aan. Die moest een kop koffie hebben in een bepaalde variant. Dat kon ik gewoon helemaal niet combineren.
1: Ja, error bij Bert.
0: Ja. Dus vandaar. Het weer dan voor vandaag.
1: Het bewolkt met in het noorden kans op motregen. En verder droog. En het wordt 16 tot 21 graden.

0: was een Nederlandse band, kwam uit Haarlem. The Sherman Brothers, en dit was een bescheiden hit in 1976. Smile, baby, smile. Ja, nog een paar dagen en dan is het zo.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
1: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: zitten natuurlijk een Lick Gel extra in het haar. En dan ben ik weer helemaal terug in de jaren 80. En deze plaats, Chaka Khan, I Feel For You. Het is 13 minuten voor 7. Afgelopen zondag ging de musical Titanic in première, ja, in het Chassé Theater in Breda. Jij was daarbij, Stefan.
1: Absoluut.
0: En vandaag de recensies in de verschillende ochtendkranten. Telegraaf schrijft: enthousiasme spat af van Titanic. Krijgt zomaar de volle 5 sterren. Het AD schrijft: Titanic, hilarische en hondsbrutale parodie-musical. 4,5 ster. Kortom, een bejubelde voorstelling. Ja. Kun je je vinden in dat oordeel?
1: Ja, heel erg. Ik heb ook zelf 5 sterren gerecenseerd. Het was zo'n onwijs mooie avond. Ik heb echt van begin tot het einde gelachen. Ik had gewoon echt oprecht buikpijn van het lachen. Zo goed was het. De enige dingetjes wel had ik dat ik af en toe had van: hé, ik moet wat meer ademruimte krijgen in de musical om dingen te verwerken. Het gaat zo snel. De acteurs zijn zo goed. De stem van René van Wegberg is zo onwijs kloppend met Celine Dion.
0: Zij speelt, ja, want zij speelt de rol van Celine Dion.
1: Ja, hoor. Zij speelt eigenlijk gewoon de musical, is heel simpel gezegd. Je komt binnen in het Titanic Museum. Daar word je rondgeleid. En ineens komt daar binnen Celine Dion. En die zegt: ja, maar ho, wacht even. Het verhaal zoals wij hem kennen, dat klopt helemaal niet, want ik was daarbij. Dan denk je, ja, maar dat kan helemaal niet, want Celine Dion heeft alleen de soundtrack geschreven. Nou goed, dan gaat ze uit haar perspectief, gaat ze dan het verhaal van Titanic vertellen. En dat is zo grappig. Die Jack en Rose worden op de hak genomen. Er zit superveel improvisatie in. De hele zaal zat vol met BN'ers, want elke BN'er die in de zaal zat werd op de hak genomen in de musical.
0: Oh, ja.
1: Dus dat was heel grappig. Dat je gewoon merkte dat de grappen die de BN'ers hoorden door zichzelf werden gemaakt. Dat was echt heel leuk.
0: Heb je daar een voorbeeld van, een bekende Nederlander?
1: Nou, ja, er zaten Tineke Schout zat in de zaal. Richard Groenendijk zat in de zaal. Gerard Joling zat in de zaal. Het was echt, Hans Klok zat in de zaal. Er waren zoveel mensen die in de zaal zaten waar dan grappen over werden gemaakt. Heel veel zelfspot en alle hit van Celine Dion natuurlijk.
0: Het is hier bijna tegenwoordig elke dag Celine Dion dag in de vroege ochtend.
1: Ja, precies daarom. We kunnen gisteren ook al vandaag.
0: Maar wat mij opvalt, je zegt van: het gaat allemaal zo snel. Het valt over elkaar heen van grappen en zo.
1: Ja, het is echt allemaal sommel van grappen, ja.
0: In die zin vind ik het echt een heel groot contrast ten opzichte van de film. Die vond ik echt eindeloos. Ik
1: vond
0: geen eind aan. Nee,
1: ja,
0: precies.
1: Nee, ja, het enige wat ik leuk vond in die film was zeg maar de laatste seconde dat zwart werd. Het was maar die musical is echt een paradigma musical. Dus verwacht niet dat je daar een heel mooi verhaallijntje krijgt met echt van zang naar het spel. Nee, het is echt, je gaat van een sketch scène naar sketch scène. Je moet een beetje denken aan de Lama's of naar Tafkal. Zo moet je een beetje nadenken van hoe dat zeg maar qua humor gaat. Ja, en ik hou ervan. Het is wel hele erge, om het zo te zeggen, platte humor. Dus je moet er wel echt van houden. En je moet ook wel soms jezelf niet te serieus nemen. En dan ga je echt een waanzinnige avond hebben daar.
0: Een reizende voorstelling, hè? Ja. Dus hij gaat door het hele land heen. Dus nou, gaat dat zien, Titanic.
1: Absoluut.
0: Jij hebt ons overtuigd, toch? Hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wil je er gewoon heen? Dan gaan we gewoon met z'n allen heen.
3: Je vrolijke vriend in de morgen. Goeiedag, Hendrik Man.
0: Ja, maar als jij dan meegaat, ga je alle grappen van tevoren vertellen.
1: Dan ben ik nog grappiger dan de voorstelling. Dat zou misschien leuk zijn.
0: Even kijken, het komend uur. Wat gaan we doen, mensen?
1: Ja, zo meteen gaan wij bellen met Wilbert Mussart. Hij is natuurlijk een van de beste U2-kenners van Nederland. Want het is goeiedag, Hendrik Man. De hele septembermaand is U2-maand hier.
0: Juist, want komende vrijdag is het zover. Dan bestaat de band een halve eeuw. Dat gaan we, ja, dat vieren wij dus al een maand lang groot. En wij komen wekelijks in de buurt. Voor mensen die nog dichter in de buurt zijn gekomen van U2 dan wie ook. En Wilbert hoort daar.
1: Ja,
0: hoort daar
1: absoluut. En we gaan het ook hebben over David Bowie. Want die heeft nieuw werk uitgebracht. En daar moeten we het even hebben over met de grootste coverband van Nederland die David Bowie werk speelt.
0: Juist, oké. Okay. Maar eerst gewoon uit eigen land. Een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, denk ik, in Nederland.
1: Oh ja. Zo mooi.
0: Wil ik al, Bert.
1: Ja, de moeder.
0: Van?
1: Nou ja, alle gays.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ook een beetje voor jou deze.
1: Nou ja, dit vind ik echt al de mooiste. Even janken met z'n allen.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
6: Goedemorgen, Bert. Een forse celstraf voor een Nederlandse vader die zijn zoon van 14 liet sterven. Hij is in België veroordeeld. 5 jaar geleden weigerde hij medische hulp voor zijn zoon die corona had. De jongen kon bijna niet meer eten en drinken en werd uiteindelijk doodziek. De vader is streng christelijk en geloofde dat zijn zoon zou herstellen door voor hem te bidden en door hem paracetamol, rust en vloeibare voeding te geven, zei de rechter.
7: Zijn blinde, dogmatische geloof in God maakte het leven van zijn kind ondergeschikt aan zijn radicaal religieuze overtuigingen.
6: Ja, het lichaam van de jongen werd pas na 8 weken gevonden in de villa in Turnhout en de vader moet nu 23 jaar de cel in. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes stijgt nog steeds flink, maar de hulpverlening is er volgens de veiligheidsregio's niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. In een maand tijd is er al tientallen keren ingebroken bij kazernes, was gisteravond te horen bij Opsporing Verzocht.
8: De teller stond vorige maand op 50 inbraken dit jaar. We hebben net de laatste stand doorgekregen en dat is best wel schrikken. De teller staat nu op 85 inbraken tegenover 18 in heel vorig jaar 2025.
6: Ja, ze stelen vooral knipscharen dus en ander zwaar gereedschap om rolluiken en geldautomaten mee open te breken. Veel ouders met jonge kinderen volgen EHBO-cursus. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Ouders willen weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind, bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. De cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekering. En in Parijs heeft de veiling van persoonlijke bezittingen van actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Bijna 20 keer meer dan vooraf werd gedacht. Deze Franse verslaggever zag dat er duizenden mensen wilden meebieden.
9: It's over 3000 registered, but almost 5 times as many present. And 2 rooms have been opened for an auction.
10: It's a portrait of Brigitte Bardot, dated 1959. Well, I collect original movie posters from that era, and she is an artist that I appreciate. Yes, it really makes me happy.
6: Ja, de opbrengst van de veiling gaat naar haar zoon en haar dierenstichting. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar, ze was 91. Het weer, het is bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het wordt 16 tot 21 graden.
4: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: mensen die ook bezeten zijn van de band, er heel veel van af weten. In de buurt kwamen van de band. En een van de mensen die daarbij hoort is de directeur van concertorganisator Agents After All. En dan heb ik het over Wilbert Mutsaars. Dag Wilbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat herinner je nog van de allereerste keer dat je kennis maakte met U2?
1: De eerste keer dat het echt binnenkwam was toen ik in 1985 op Torhoutwerchter was. En als pubertje. En daar sloten zij af. Nou, dat is niet helemaal waar. Daarna kwam Joe Cocker nog, maar U2 was de hoofdact. En dat was een week voor Live Aid. Dus dat was heel gek om die band te zien. En dan een week later U2 op Live Aid voor de hele wereld te zien. Daar heeft het concertvirus mij ook wel gegrepen. En U2 in mijn armen gesloten eigenlijk voor eeuwig.
0: Ja,
1: dat was zo'n indrukwekkende dag toen.
0: Even gezocht voor een kentering als het ware, begrijp ik een beetje, hè, voor jou.
1: Ja, zeker. De combinatie van zelf jong zijn en dan naar zo'n groot festival voor het eerst gaan. En dan, op die dag speelden overigens ook R.E.M. en de Ramones en de Staukaus. Die Depeche Mode was een krankzinnige line-up voor die dag.
0: Ja.
1: Maar om dan U2 te zien, die ik al natuurlijk heel vaak had gehoord, gewoon op het radio of op de LP's die ik had. Maar voor het eerst bij zo'n grote show te zijn, ja, dat. Zij waren toen ook. Ja, wat ik net zeg, een week voor Live Aid. Live Aid was wel een legendarisch optreden van de band. Dus ik heb een beetje mazzel natuurlijk gehad. Dat ik dan net een week daarvoor live heb kunnen zien.
0: Ja, een soort generale repetitie van Live Aid. Leek het daar ook op een beetje?
1: Wel, ja.
0: Ja. Bijzonder. En had je toen kunnen vermoeden dat je ooit jaren later zo dicht in de buurt van de band zou komen?
1: Nee, totaal niet. Maar ik heb nog moeite gedaan om foto's te maken. En nog bij het Brabantse Dagblad foto's op te vragen van die show. Ik dacht, dichterbij dan dit kom ik nooit meer. En dat liep wel heel anders in mijn leven daarna inderdaad. Maar dat kon ik toen niet weten.
0: Nee, want later ben je de concertwereld. En je bent altijd in de muziekwereld actief geweest. Maar later zeker in die concertwereld tot op de dag van vandaag. En dat betekende dat je ook nauw betrokken was bij concerten die U2 in ons land gaf.
1: Ja, nee, zeker. Ik heb lang bij het label gewerkt waar U2 op zit. Altijd al zit. Dus daar heb ik heb ik er veel mee te maken gehad. Ik heb hem ook best wel geregeld ontmoet. En bij heel veel concerten inderdaad. En ook New York tot in Portugal en van Duitsland tot op de meest gekke plekken.
0: Ja.
1: En luistersessies en allemaal juist best wel intensief, ja.
0: Ja, nou ja, je zegt het bijna op ontnuchterende wijze. De band vaak ontmoet. Dat is een droom van velen natuurlijk. Hoe is dat dan om zo'n grote act, zo'n grote band, zo'n vriendengroep te ontmoeten?
1: Wel een beetje intimiderend. Dat zijn zij zelf overigens helemaal niet de super aardige kerels. Maar ik werk veel natuurlijk dus in de muziek en ook veel met artiesten. Dus ik op zich. Weet je dat wel een beetje hoe dat dan is, dat je vooral zelf rustig moet blijven en gewoon normaal moet doen. Want ze krijgen al genoeg te maken met mensen die een beetje anders gaan doen dan dat ze normaal zijn als bekend iemand tegenkomen. Maar het was bij hun wel best wel in your face. Een keer gehad dat de eerste keer toen dachten we naar een nieuwe plaat te gaan luisteren met een paar mensen. Ik dacht met een hele grote groep mensen. Maar dat bleken maar 8 mensen te zijn. En er was ook niet bij gezegd dat Bono en die Edge in dit geval er zelf bij zouden zijn. Dus die kwamen opeens in de studio in New York erbij zitten. En toen ging Bono naast mij op de bank zitten. Dus we gaan de plaat luisteren. En toen dacht ik, oh.
0: Wauw.
1: Om dan een uurtje of anderhalf heel ontspannen een heel nieuwe plaat gaan luisteren met de beste man naast je.
0: Ja.
1: Die vraagt of je wat wil drinken. Ja, dat was wel, apart. Ja.
0: Wow. Ja, bijzonder. Kun je dan, je bent wel eerlijk geweest, denk ik, toen over die plaat, of niet?
1: Zeker, ja, dat ben ik altijd. Het proberen. Ja, ik vond het een hele goede plaat.
0: Ja.
1: En ik denk altijd bij dit soort dingen, je bent altijd beleefd. Maar zij wilde ook echt weten wat we ervan vonden.
0: Welke plaat was dat trouwens?
1: Dit was de. Ik zit even te kijken, want hoe lang is echt ver terug? Even kijken. Oh ja, de Line door, No Line door.
0: Oh, nou, ja, met die mooie witte hoes, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Zeg, en heb je ze ook wel eens advies gegeven? Als ze dan naar Nederland komen, jij bent de concertorganisator. Misschien dat je zegt, van je kunt het beste daar het podium neerzetten of weet ik veel wat. Hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik heb wel eens een keer iets geks meegemaakt. Het was eigenlijk, toen organiseerde ik het concert zelf helemaal niet. Maar toen was ik uitgenodigd, omdat ik toen voor 3FM werkte, denk ik. Dat het toen was, op bij Spotify. Nou, in ieder geval in een rol als in de muziek. En toen zeiden ze, nou kom even bij de soundcheck. In de Ziggo Dome was dat. Ik, nou ja, oké. Okay, en toen tijdens de soundcheck, ze waren een oud nummer aan het uitproberen. Ze kwamen niet meer uit de tekst. Super weird, eigenlijk een heel gek verhaal. Want op een gegeven moment moest er een laptop aan te pas komen om de tekst terug te zoeken. Want het was een tour waarin ze dus elke avond probeerden inderdaad een oude nummer wat ze al heel lang niet meer gespeeld had te spelen. En ik dacht, ja, ik ken die tekst wel, maar daar maar niet mee bemoeien. Want we stonden in een soort lege zaal. En toen ging Bono tijdens de soundcheck, liep hij het podium af om een soort van, ja, te luisteren hoe het in de zaal klonk. Ik weet dat ik niet hoe het kwam, maar hij kwam echt naar mij toe lopen. Dus ik, en het ging over in, zo'n echte gitaarscheurstuk. Dus toen ging de Edge, die ging soleren. En toen, ja, vroeg Bono aan mij, hey, hoe vind je het klinken? Weet je, dus met de mic van de zaal, dus aan de andere kant bij zijn oor, zeggen we, wat vind je het? Dus ik zeg, nou ja, wat kan je anders zeggen dan, heel goed. Ja, really, really? Dus,
0: toch een adviseur in de rol, Wilbert, hè? Toch,
1: ja, ja. Ja, wat moet ik dan zeggen?
0: Je kent de tekst niet.
1: Klinkt slecht. Nee, ja, mooi, ja, nee, ik heb nog wel een grapje gemaakt daarvan. 20 jaar van de Two Hearts. Ik zeg, daar ken ik de tekst al van. Oh ja, dat was, had wel geholpen. Ik zeg, ja, nou ja. Dus ja, dat was een heel raar
0: toestand. mooie anekdote, Wil. Tot slot, jij als concertorganisator weet natuurlijk wanneer de band weer naar Nederland komt. Dus vertel.
1: Nee, nou ja, ik organiseer een concert er nu niet. Maar de rumor has it wel. Er wordt natuurlijk niet voor niks allemaal gehint op. En ik geloof aanstaande vrijdag de band soort van 50 jaar bestaat dat ze echt ooit elkaar hebben begonnen te zien. Ja, ik denk dan, daar zal toch wel weer eens een tour aankomen volgend jaar. Maar dat kan ik natuurlijk niet bevestigen.
0: We hopen het. Ik wil nou tot slot bedanken voor je mooi verhaal, Wilbert. En tot slot, wat is je favoriete nummer van U2? Wat kan ik nu voor je draaien? Waar heb je nu zin in?
1: Ja, All I Want Is You. Dat vind ik zo'n magisch nummer.
0: Dankjewel.

0: waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
1: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
0: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen en daardoor zullen producten in de supermarkt duurder worden. In ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden gluurbrillen verboden moeten worden. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens, die ook waarschuwt dat beelden die met zo'n camerabril gemaakt worden niet zomaar gedeeld mogen worden. Ook mensen die toevallig in beeld komen hebben recht op hun privacy. Mensen moeten er volgens de toezichthouder op kunnen vertrouwen dat ze niet ongemerkt gefilmd worden. De Canadese provincie British Columbia sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. De provincie stelt dat een dodelijke schietpartij daar voorkomen had kunnen worden. Een vrouw schoot 8 mensen dood en daarna maakte ze een einde aan haar leven. En ze bereidde zich voor door ChatGPT om hulp

0: vertrouwen dat ze niet ongemerkt gefilmd worden. De Canadese provincie British Columbia sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. De provincie stelt dat een dodelijke schietpartij daar voorkomen had kunnen worden. Een vrouw schoot 8 mensen dood en daarna maakte ze een einde aan haar leven. En ze bereidde zich voor door ChatGPT om hulp te vragen. Haar account werd gedeactiveerd, maar de politie werd niet ingelicht en ze kon met een ander account alsnog haar plannen maken. Ja, het is toch weer een momentje als de strandhuisjes worden weggehaald. Een verslaggever van Omroep Zeeland zag ze op transport gaan naar de opslag in Biggekerken.
1: Maar we mogen niet klagen, want we hebben natuurlijk een prachtig seizoen gehad. Het is bijna gebeurd, het seizoen.
2: Ja, inderdaad. Weemoedig worden ze van, maar ja.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja, ik kom van kleins af aan, kom ik hier. Met heel veel plezier.
1: Ik zie zelf wel traantjes. Ja. Het is zelfs, is het emotioneel om dit te, ja.
2: Ja, ik kom hier heel graag en ja, altijd een cadeautje.
0: Ja, zij en haar man komen uit Brabant, maar hun strandhuisje hebben ze Zeeuws-Meske genoemd.
3: Ach, ik moet altijd denken aan dat prachtige liedje van Bluff, samen met Gijke natuurlijk. Hè?
4: Ja, Zoutlanden. Ja,
3: dan zitten we hier in het oude strandhuis, wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken, ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent.
0: Ja, ja. Ik kan het niet afmaken, maar is heeft ontzettend veel zin in het volgende seizoen alweer natuurlijk.
3: Ja.
0: Het is nog best lekker buiten. Het wel bewolkt vandaag en het blijft op de meeste plaatsen ook zo. In het noorden is wel wat kans op wat lichte motregen. En 16 tot 18, 21 graden, sorry.

0: terecht. En toen ik een afspraak maakte, kreeg ik toch wat vage berichtjes via de sms. Dat ik bijvoorbeeld alleen cash kan betalen, niet met een pinautomaat. En dan denk ik van, wat gebeurt er allemaal? Een beetje schimmig.
1: Ja.
0: Gebeurt alles daar zwart? Het zou zomaar kunnen. Toen reageerde Monique Mandos, vriendin van de show. Heeft een eigen trimsalon in Rotterdam. Dag Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb het allemaal weer ongenuanceerd gebracht, geloof ik. Hè?
2: Nou, ik dacht, ik moet even reageren, want het is een heel mooi beroep. En je bent met het toch liefste bezit vaak van de hondeneigenaren bezig. En daar wil je goed voor zorgen. En dan denk ik, ja, moet dat zo een beetje negatief neergezet worden? Ik vind het eigenlijk van niet.
0: Nou ja, ik heb het niet negatief neergezet, maar ik vond het opvallend dat je in deze tijd, ik bedoel, het is 2026, dat je alleen nog maar cash kunt betalen.
2: Ja, kijk, dat is niet voor niks. Want als je een pinautomaat hebt, dan moet je daar een soort abonnement op afsluiten. Dat geld wat je dan krijgt, dat gaat voor een voor je abonnement wordt dat er weer afgehaald. Dus je houdt wat minder geld over. En dan gaat er ook nog een keer 21% btw gaat er vanaf. En bij mij kunnen mensen ook gewoon met een tikkie betalen. Maar gewoon een pinautomaat voor een eenmansbedrijf is gewoon een hoop geld.
0: Ja.
2: Dat is gewoon echt een investering.
0: Maar hoe zit het dan met die BTW? Want,
2: Je bent gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dan ben je verplicht om BTW af te dragen over de prijs van het.
1: Maar dat reken je toch pas door in je prijs die je betaalt, zeg maar, voor het trimmen, toch? Want ik doe ook ZZP-klussen. Dat betaal ik allemaal, de rekening allemaal door.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar dat maakt het allemaal wel extra duur.
1: Ja, maar ik snap je.
2: Kijk,
1: maar
2: weet je wat het is? En niet iedereen heeft zo'n goed salaris dat ze gewoon een hoge prijs voor een hondentrimbeurt kunnen betalen. Dus ik vind dat eigenlijk. Kijk, die honden hebben er niet om gevraagd waar ze terechtkomen. En mensen met een wat lager inkomen, die moeten ook kunnen zorgen dat hun hond goed verzorgd
1: wordt. Ja, dat vind ik ook zeker.
2: Dan ben je gewoon toch geneigd, tenminste dat ben ik dan, om te zeggen van nou, we vragen niet overal de hoofdprijs voor. En dat is dan helemaal zo. Maar dat heeft dan wel consequenties met het betalen.
0: Ja, ik moet trouwens, ik pak even het sms erbij. De kosten zullen rond de 80 à 90 euro zijn. Is dat een normaal bedrag of word ik getild vandaag?
2: Nee, je wordt niet getild. Nee, je wordt niet getild.
0: Okay.
2: Nee. Okay. Nee, kijk, weet je, het is gewoon een hoop werk. Want je komt je hond brengen. En meestal zijn de honden toch braver als de eigenaren er niet bij zijn. Dat is gewoon zo. En dan ga je ermee aan de slag. En een Sammy is gesteriliseerd, neem ik aan.
0: Ja, bijna. Volgende maand wordt ze gesteriliseerd.
2: Oh, volgende maand. Ze heeft nog zo'n originele vak. Want die cold retrievers die kunnen enorm veranderen wat vak betreft na sterilisatie. Dat je dan toch iedere 3 maanden naar de hondentrimsalon moet.
0: Och,
2: en dan heb je daar gewoon veel werk aan.
0: Ja, dat snap ik. Want nu moeten de haren rond de billen worden gedaan vooral. En de oortjes even netjes gedaan.
2: Achter de oor zit vaak wel wat klitjes. Die borst wordt een beetje netjes bijgewerkt. Dat het niet zo'n zwabberding is aan de voorkant. En dan tussen die tenen, daar zit natuurlijk ook altijd haar. Dus dat moet je dan ook weghalen.
0: Ja. En hoe zorg ik ervoor dat ze niet gestrest raakt?
2: Gewoon heel lief zijn voor haar.
0: Okay. Dat gaat wel lukken dan.
1: Het komt toch?
0: Okay.
2: Ja, en weet je, zo'n hondentrimster. Ik doe het al. Ik heb vanaf 88 mijn diploma, dus zo lang doe ik het al. En daarvoor heb ik vanaf 74 bij een dierenarts gewerkt. Dus ik ken wel het klappen van de zweep. En de honden zijn over het algemeen toch het liefste als de. En het makkelijkste als de eigenaren er niet bij zijn. Want vreemde ogen dingen, dat is nou helemaal zo.
0: Oké, nou, dan neem ik dat allemaal mee. Ik vind het jammer dat je in Rotterdam woont. Want ik vind een hele rit met Sammy naar Rotterdam.
2: Het is niet zo ver weg met de auto, hoor.
0: Ja, dan ga ik volgende keer naar jou toe.
2: Dat is goed.
0: En ik betaal cash.
2: Ja, als een tikkie, dat mag ook.
0: Ah, oké. Doe ik ook een fooitje bij, hoor.

0: Heb Joke Bos hoort daarbij. Wordt 81. Ali van der Heijden uit Bodegraven 72. Martien Jansen uit Zwolgen 67. Jacqueline de Reijger 65. Anja Roodhart uit Rotterdam 67. Marieke Oudendijk uit Bovenkarspel 80. En Theo Smits uit Schavenhagen 81. Louis Leijzer uit Westervoort 63. En dan Maaike van Groeningen uit Antwerpen. 37 jaar jong.
1: Goedemorgen,
0: Maaike. Dag Maaike, je vrolijke vriend van 5-4. Bij Omroep Max, waar de vlag al hoog in top wappert voor jouw 37e verjaardag.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het feest al in volle gang?
1: Bijna.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Eigenlijk heel weinig. Ik ga heel relaxed vandaag naar het strand met een boek, niks doen.
0: Ach, wat heerlijk. Want je woont in Antwerpen, vlakbij de kust.
1: Klopt. En... Maar ik ben een weekendje in Zuid-Hollanden.
0: Oh, nou, dat is toevallig. Hadden we het net over strandhuisjes, hè, in het nieuws.
1: Ik hoorde het.
0: Ja. Heb je daar een eigen strandhuisje in Zuid-Hollanden?
1: Nee, dat niet. Maar als ik hier ben, dan huur ik er vaak eentje. Dus ik had gisteren al even geïnformeerd of dat kon voor vandaag. En dat kon. Dus ja.
0: Oh, wat lekker. En is dat strandhuis dan ook gevuld met drank, zoals we dat kennen uit dat beroemde lied van Bluff?
1: Ja, daar kan ik mij helaas niet over uitlaten.
0: En met wie zit jij in dat strandhuisje?
1: Heerlijk alleen.
0: Oké, lekker. Maar wat doe je verder in het leven dan? Of,
1: ik woon en werk in Antwerpen, zoals je al zei. En ik geef daar training bij een bedrijf met boekhoudsoftware, dus dat is allemaal heel saai. En zo nu en dan ga ik even naar de Nederlandse kust.
0: Oké, en zeg je dat dan ook als je die training geeft van ja, het is allemaal heel saai mensen, maar ja, ik moest ook een beroep doen in mijn leven, dus ik geef uitleg over boekhoudsoftware.
1: Nee, uiteraard niet. Dan doe ik alsof ik daar heel gepassioneerd door ben.
0: Oké, heel goed. Heel goed. En wat maakt dat vak dan toch zo leuk, ondanks dat het saai is?
1: Ik werk bij een bedrijf met superleuke collega's en dat is eigenlijk al, ja, meer dan de helft van wat het leuk maakt.
0: Ja.
1: Ja. En okay. Verder heb ik dan de mogelijkheid om mensen iets bij te leren. En dat is toch eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja. Nou, ik hoop dat je verjaardag niet zo saai wordt als het boekhoudsoftwareprogramma.
1: Nee, vast niet. Maar dat heb ik gelukkig zelf in de hand.
0: Wij kunnen daar een handje bij helpen natuurlijk. Middels het grote Evergreen Top 1000 had. En ik ben heel benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt.
2: 326.
3: En dan zitten we hier nou. In het oude strand.
2: Dit is niet te geloven.
3: Wat je vertelt, heb ik
2: nou, alsof het zo moet zijn.
0: Ah nee. Dit heb jij in hand.
2: Ja, nou, dat is
0: een beetje landen. Van Bluff samen met Gijken. Nou, zeg het maar. Wil je die helemaal horen of nog een slinger?
1: Goh, kiezen is verliezen, heb ik altijd geleerd. Dus misschien moeten we hier gewoon voor gaan.
0: Ja, dat is een tekst voor op een tegel, joh.

haar 37e verjaardag gaat doorbrengen in een standhuis. En dan stuit op deze plaat in het Evergreen Top 1000. Want ja, ik vind het mooi. Onderweg naar het nieuws van 8 uur. En doen we samen met deze. Vergeet geen jaar. Ring, ring.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 8 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
17: Goedemorgen. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat wil de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace.
18: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
17: Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. Toch raden zowel de waterbedrijven als Greenpeace aan om gewoon kraanwater te blijven drinken. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt, een bloedende wond heeft of last heeft van koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen daarom een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag de afgelopen 3 jaar het aantal aanmeldingen flink toenemen van 9 tot 15.000. Ook deze ouders deden voor de zekerheid mee aan een cursus.
19: Crude oil.
17: Oh. Die ga ik er nu even bij pakken. Mijn systeem weigert weer. Komt hij aan?
3: Crude oil.
17: Nee. Die ouders die doen mee. Die zeggen, nou ja, we hebben een klein kindje. En we hopen dat we meteen in actie kunnen komen als er iets misgaat. De cursussen zijn op meer dan 20 plekken in het land. En soms worden ze vergoed door de zorgverzekering. In Udenhout in Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Het gebeurde na een politieachtervolging. En daarbij liep de snelheid op tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen daarna op de vlucht. Ze renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Twee van de drie inzittenden werden opgepakt. Ja, en dit gaan we de komende tijd waarschijnlijk wel vaker horen.
19: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there. So obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
17: Ja, de Amerikaanse president Trump stond voor een vliegtuig vlak voordat hij instapt, maar dan zonder dat hij de pers te woord kon staan. Want ja, die waren er niet. Grote nieuwszenders zoals ABC, CBS, NBC en Fox News verklaarden zich solidair aan andere nieuwsorganisaties. CNN, MSNBC en Politico. Die mogen van Trump geen verslaggeving meer doen. Ja, waarop bijna alle pers wegbleef. Het weer, het is bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Verder droog, het wordt 16 tot 21 graden.
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

ietsje goedkoper. Het scheelt niet enorm, ongeveer een cent. Maar ja, met de brandstofprijs van nu is ieder beetje meegenomen. Of je kunt nog altijd naar Duitsland of België, waar het zomaar 60 cent om een liter kan schelen. En 10 jaar na het overlijden van David Bowie is er nu nieuwe muziek van de

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ja, we zouden even bellen met de voorman van de tribute band, de coverband Starman.
1: Ja.
0: Die het werk van David Bowie op geweldige wijze weten te vertolken. Dat allemaal in het licht van nieuw werk, dat afgelopen vrijdag postuum verscheen van Bowie. Maar volgens mij ligt de beste man nog bij een oor, hè?
1: Ja, ik denk dat hij nog half, dat hij zeg maar tot laat het album heeft geluisterd en denkt, ja, ik slaap even uit. Ja, Rias, we proberen je te bellen, maar je neemt niet op. Maar goed, we wilden wel heel graag het over Bowie hebben, want het is toch wel iconisch dat er 10 jaar na overlijden iets uitkomt waarvan eigenlijk niemand had bedacht, dit ligt er nog.
0: Ja. Nou, we hebben het album eens even doorgespitst. Even een paar tracks doornemen. Dit bijvoorbeeld, Take My Tip. You can't.

0: je hoort duidelijk dat dit echt uit de begintijd komt, hè, van Bowie.
1: Toen, rol.
2: Toen... Ik vind het wel heel gaaf, hoor.
0: Ja?
2: Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Gewoon, ja.
0: Maar ik herken die helemaal de latere Bowie nog niet.
1: Nee, ik merk een beetje dat het zeg maar het gevoel heeft dat je denkt van, nou, heeft hij een soort van Elvis na proberen te doen of zo, een beetje. Ik hoor heel erg Elvis in.
2: Ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Dan even deze track, I Want Your

0: als ik dat hoor, heb ik toch het idee dat ik ergens in een oefenhok aanwezig ben. Waar het eerste werk wordt gedaan. Ja. Ik heb gisteren ook al gezegd, ik had me daar heel erg op verheugd afgelopen vrijdag. Dat oude werk, wat dan nu, jaren na zijn dood, het licht ziet. Maar ik vind het allemaal niet zo heel bijzonder, eerlijk gezegd. Ja, en daarom had ik me verheugd op het verhaal van Rias Baarda, de voorman dus van de David Bowie Tribute Band. Hoe hij hier naar kijkt. En of ze het ook opnemen natuurlijk in het repertoire.
1: Ja, we blijven proberen te bellen. Misschien dat we zo meteen nog even te pakken krijgen.
0: Ik vind het wel goed nu.
1: Ja, vind het wel goed.
0: Ja, ik vind het wel goed. Even nog, want die Tribute Band zou zich ook voorbereiden op Heroes. Dat volgend jaar zijn 50ste verjaardag viert. Beroemde album natuurlijk van hem uit 77. Nog even een rondje langs de velden. Wat is jouw favoriete plaats van Bowie?
1: Ja, Let's Dance vind ik nog steeds echt onwijs goed. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, die komt volgende week natuurlijk ook voorbij tijdens de Evergreen Week van de jaren 80. Dat weet ik zeker. Dat is wel een highlight uit dat decennium. En voor jou?
2: Ja, die van mij is toch wel echt Heroes.
1: Ja, Heroes? Ja, toch wel?
2: Ja, en die van jou, Bert?
0: Samen met This Is Not America, inderdaad deze.

En meteen barst op de NPO Luister even een discussie los over de vraag: wat is nou eigenlijk het beste nummer van Bowie? China Girl komt hier nog binnen via Beb. Ik zie Tonight samen met Tina Turner. Dat is ook een mooie natuurlijk. Blue Jean

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: beetje in die Evergreen Week van de jaren 80, hè. Huey Lewis samen met The News and The Power of Love. Zometeen een spelletje vroeger of later. Meike, vertel, wat zit er in de prijzenkist vandaag?
1: Als je meedoet, krijg je sowieso onze deurhanger. En als je dan ook het spel nog eens goed speelt, maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Ja, in het licht van David Bowie dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon jouw aanmelding is eigenlijk jouw favoriete David Bowie track sturen. Dus stuur met de NPO Luister-app. Wat is jouw favoriete Bowie track?
0: Oké, dat vind ik wel leuk.

0: Choose in Texas. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wilde je nog iets zeggen?
1: Nee hoor.
0: Oké.
1: Ja, het nieuws dan.
0: Oh ja, het nieuws natuurlijk. Het nieuws van half negen.
1: Er komt steeds meer verzet tegen gluurbrillen. Zo worden de camerabrillen van onder meer Meta genoemd, waarmee je mensen vrijwel ongemerkt kunt filmen. De autoriteit persoonsgegevens vindt dat ze in ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen verboden zouden moeten worden. De toezichthouder zegt bij RTL dat je die filmpjes ook niet zomaar op sociale media mag zetten.
2: Denk aan een festivalbezoeker, maar ook iemand bij een rechtbank of in een ziekenhuis. Daar moet je ervan uitgaan dat je niet in het geheim op camera komt. We vragen ook aan organisaties om specifiek hier beleid op te maken en dat ook in de huisregels te gaan verbieden.
1: Ja, ook het CDA en de Consumentenbond willen dat die brillen verboden worden. Dus de vraag is hoe dat nu verder gaat.
0: Ja, want er zit dus een camera in dat brilletje.
1: Ja, en je ziet wel een lampje branden, maar dat is echt piepklein. En dat kun je ook afplakken en dan filmt hij nog gewoon door. Ja,
0: maar dus wat is de lol daarvan om alles maar te filmen wat je om je heen ziet?
3: Maar het wordt toch al gedaan? Er wordt gezegd van ja, je mag hem dan niet in religieuze gebouwen. Maar er staan overal camera's en wij worden toch al ongemerkt gefilmd. Overal zijn camera's bij gebouwen, bij winkelcentra. Je wordt al ongemerkt gefilmd.
1: Die gluurbrillen, die kunnen jou in je gezicht, die kunnen elk puistje bij wijze van spreken zien.
3: Ook.
1: En ze filmen je. Ja, maar die beelden worden toch niet op socials
3: Dat weet je helemaal niet. Je weet niet waar die terechtkomen.
1: Als jij in het ziekenhuis loopt en je hebt een afspraak op de afdeling oncologie, dan zijn daar geen beelden die daarvan worden gemaakt die op Facebook worden gezet.
3: Eens, maar het is een beetje een soort van gekkigheid om te zeggen, ja, we vinden het gek dat het zeg maar met privacy te maken heeft. Maar overal staan camera's. Hier ook, als je naar buiten loopt, zijn er 4 camera's die mijn gezicht registreren. En dat je denkt, dat is toch een beetje een gekke maatregel ineens. Vind ik per ongeluk.
4: Maar dit is ongecontroleerd natuurlijk.
3: Ja. Ja. Ik vind dat zo. Dat is raar.
0: Laten we verder even gaan, want ik bezie uiteindelijk alles door een roze bril.
1: Dat is waar. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen. Dat gebeurde toen hij onder de gondel van een kermisattractie terechtkwam. Het was een vrije valtoren, zo'n gondel aan een paal die snel naar beneden komt. Volgens de Duitse politie was die medewerker mogelijk op een plek waar hij niet mocht komen. Op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden straks hun eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt staatssecretaris Aarts van Digitale Economie.
5: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: Het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten als Google. En we hadden het er vanmorgen vroeg al over. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal platform zonder die verslavende algoritmes en dat ook draait op Europese servers. Nou, deze vrouw uit Enschede was er destijds echt kapot van dat Hives stopte.
6: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. Ik had heel veel weg. En heel veel mensen op Hives. Ik stuurde elke dag een krabbelje in. Op Hives kun je allemaal glitterplaatjes, je kunt hele lange credits plaatsen. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
1: Ja, volgens Hives kunnen 7000 mensen nu weer een krabbel sturen omdat ze een account hebben aangemaakt.
0: En deze mevrouw was waarschijnlijk de allereerste die een account weer aanmaakt.
1: Ze zat echt dag en nacht bijna achter die computer om glitterplaatjes. Ja.
0: Maar gaat het weer zo'n succes worden, denk je? Want we hebben natuurlijk al lang Facebook en Instagram wat ongekend.
1: Ik kan me

0: zou me voorstellen dat er weer een soort revival komt van dit soort sites waar je niet meer te maken hebt met al die haat en algoritmes waar je eigenlijk niet meer uitkomt.
1: Nee, en die krantenuitgever, die blaast het niet voor niks nieuw leven in, want die hebben toch ooit destijds gekocht, waarna volgens mij dat hele Hives implodeerde of failliet ging, weet ik het. In elk geval verdween.
0: Ja.
1: En daardoor was er eigenlijk een kat in de zak die ze hadden gekocht.
0: Klopt.
1: Dus hopen dat natuurlijk ooit weer winstgevend te maken.
0: Wat denk jij?
1: Nee, ik denk niet dat het ooit nog weer terugkomt. Maar ik gun het ze vanuit. Prima. We wachten wel af en ik zal anders...
0: Ik ben wel benieuwd naar jouw glitterplaatjes van Sammy.
2: Oh, ja. Die gaan we vast even posten. Voor het huis even een account aan maken.
0: Buiten is het bewolkt en in het noorden kans op wat lichte regen. In het zuiden kan de zon ons soms even doorbreken. En het wordt maximaal 21 graden.
3: NPO.

était loin déjà. Que ma vie me semble vide.

0: Lieve Leida.
1: Vroeger of later.
0: Dag Ad, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ad Voets, 78 jaar, uit Hezen.
2: Correct, ja.
0: En je hebt een goede dag voor de boeg,
2: ja,
0: hè?
2: Nee. Ja, het is goed, maar op tijd op, kopje koffie en dan kunnen we de dag weer aan.
0: Want wat staat er op het programma?
2: Ik ga eerst even sporten. Of althans, ik ga vanmorgen sporten. En nou ja, vanmiddag zien we wel hoe het zich ontwikkelt. Er zijn geen verplichtingen voor vandaag. Dus ik kan gaan vissen, ik kan gaan fietsen, ik kan gaan wandelen. Ik kan een boek lezen. Allemaal.
0: Ja, oh, heerlijk zeg. Een zee van vrije tijd. Maar dat kan natuurlijk als je 78 bent. Lekker van je pensioen geniet. En elke ochtend lekker gaat sporten. Hopelijk wel met NPO Radio 5 in je oor, Ad.
2: Nou, dat klopt, want wij hebben Radio 5 altijd aanstaan.
0: Hartstikke mooi. Nou,
2: pas
0: dat geef
2: met de leeftijd.
0: Je, dat geef je met, wat zei je?
2: Ik zet dat pas met de leeftijd, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Nou, dat geeft meteen een pluspunt. Zeg, wij gaan een mooie reis maken. We beginnen in 1991, het jaar waarin ziekenhuizen in ons land een bijzonder handboek krijgen.
3: Het eerste handboek voor patiëntenvoorlichting werd vanmiddag gepresenteerd op de eveneens eerste jaarvergadering van de vereniging Patiëntenvoorlichting vanmiddag in Ede. Een nieuwe club van beroepsvoorlichters. Voor elke medische ingreep is een folder beschikbaar. In een wetsontwerp dat het parlement nog moet goedkeuren wordt de arts of hulpverlener verplicht de patiënt te informeren en toestemming te vragen.
0: Vanuit 91 reizen we verder.

0: ken je ook nog wel, denk ik, hè, Ad?
1: Ja, ja.
0: Arno en Gratje. Zeg, was dat vroeger of later niet dan 1980?
1: Nou, ik denk vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1978. Nou, Stefan, één foutje.
2: Ja.
0: Ja, wat is er nog over in de prijs?
2: Er is nog genoeg over, hoor. Je krijgt sowieso de deurhanger, de sleutelhanger en de Max sokken.
0: En het mooie is, vanwege ja, die bonusopmerking... vergeef ik je die ene fout en dus doe ik die boodschappentas er ook bij. Hoe mooi is dat?
1: Oh. Nou, hartstikke mooi, ja? Dankjewel. Ja,
0: oké. Okay. Veel plezier ermee en dan kiezen wij voor deze plaat van Jefferson, The Color of My Love.
1: Helemaal goed, prettige dag.

0: Wat was nou precies het verhaal, Caroline, allereerst?
1: Dat die gluurbrillen, dat die niet in rechtbanken, ziekenhuizen of in kerken gebruikt mogen worden. Het gebeurde ook al op festivals, worden mensen onder hun rokje gefilmd of wat dan ook. En die worden gewoon, die beelden worden op de socials geknald.
0: Ja, nu zeg jij, Steven, ja, maar overal waar je ook gaat of staat, overal hangen al camera's. Dus wat maakt zo'n bril nu nog uit?
2: Ja, dat gaat mij vooral om de bril zelf. Kijk, dat je het online plaatst met de beelden die jij filmt, dat is iets heel anders. En dat mensen daar dan in een ziekenhuis of in een zwembad of op het strand dat gaan plaatsen of dat meenemen, daar ben ik fel tegen. Dat is iets heel anders. Maar het gaat mij meer om dat ik denk, joh, overal zijn al camera's. Je hebt de Ring doorbells, je hebt de camera op je telefoon wat je mee kan filmen. Openbare weg mag je sowieso filmen wat allemaal voorbij komt. Dan is het toch een hele gekke gewaarwording dat je dan weer regel op regel op regel op regel doet, wat niet te handhaven is.
1: Wat nu zo is, is dat als jij met jouw telefoon van mij nu een filmpje gaat maken, ja, vraag je mij daar toestemming voor. Mensen die die bril op hebben, die filmen stiekem. Dat is het hele ding. En je hebt dus gewoon helemaal niet door. Je ziet ook niet dat er gefilmd wordt, omdat mensen met een zonnebril op naar je toe komen en die beelden vervolgens online plaatsen. En dat gebeurt nu volop. Meta controleert daar ook niet op.
2: Ja.
1: Dus het staat op de socials.
2: En dat is heel slecht, hoor, dat het inderdaad niet gecontroleerd wordt. Dat is absoluut ook gewoon iets wat niet kan. Het ging mij vooral om dat ik denk, joh, overal staan al zoveel camera's. Waarom moeten daar dan ineens die camera's, die spiekbrillen, om het zo te zeggen, dan weer een regel voor me gemaakt worden? Dat is dan het enige waar ik over val. Ik denk, ja, ik kan ook filmen met mijn camera op telefoon.
1: Maar dan zie ik dat jij dat doet met die bril.
2: Dan
1: heb
2: zie
1: je dat niet in de gaten.
0: Zometeen hier op NPO Radio.

0: Samen Max.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: Goedemorgen Hans. Politieke partijen in de Tweede Kamer hopen dat premier Jette zijn tanden laat zien aan Amerika op de jaarlijkse VN-jaarvergadering in New York. De vrees is dat president Trump daar zal dreigen met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Trump voert de druk al een tijdje op en zou het liefst zien dat het strafhof de deuren sluit. Partijen als D66 en Pro vinden dat het Westen dat niet kan accepteren. Ze willen dat er Europese regelgeving komt die bedrijven en instanties verplicht die Amerikaanse sancties te negeren. Door een futuristische uitvinding uit Enschede kunnen chirurgen in het ziekenhuis straks op afstand hulp krijgen van artsen over de hele wereld. De chirurg die opereert kan een draadloze headset met camera opzetten die verbonden is met een laptop. Daardoor kunnen artsen elders meekijken, zegt het bedrijf die deze techniek bedacht.
19: Het aangeven van waar exact precies de naald of het mesje geplaatst moet worden, dat is er niet op de markt. En dat is wat wij geavanceerd brengen.
20: En dan zeg ik van ja, ik wil eigenlijk dat je hem iets meer hier krijgt. Want anders dan kom je te dicht bij een bepaald deel. Nou, dan zeg ik van oké, dankjewel en dan ga ik dat proberen. En ik zie dat allemaal gewoon gebeuren in mijn ogen.
18: Ja, want de chirurg met die headset op kan gewoon zijn patiënt zien. Eind dit jaar komt het op de markt, meldt RTV Oost. De droogte neemt weer toe. Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in ons land, meldt Weer Online. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon ook vaker door, waardoor vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort weer groter wordt. 3 doodgereden huisdieren, een afgereden buitenspiegel en een aan flarden gereden bestelbusje van de buurman. Louis uit Heense Molen in Brabant is helemaal klaar met automobilisten die op de provinciale weg achter zijn huis meer dan 100 km per uur rijden. Hij dook zijn schuur in en knutselde daar een oplossing in elkaar.
21: Een mooi flitspaal voor de hardrijders. De stalen kast, een glasplaatje erin gemaakt, zodat je de camera niet ziet. Regelmatig remmen ze. En als ze ingremt, remmen ze allemaal natuurlijk. Dan is het toegestaan. Dit kunnen ze niks van zeggen, is eigen grond.
18: De paal staat net voor de schutting achter zijn huis. Die grenst aan die provinciale weg. Het weer bewolkt en in het noorden kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon soms door en het wordt maximaal 21 graden.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: need is love. All is love. Love is all. De zingende kikker met zijn luid kwam er vrolijk mee weg op het gemaskerde butterfly ball. Het was eigenlijk een zachtmoedige boodschap van gitaarjongens die hem tot leven schiepen.
1: Radio 5,
0: en die stem is dus niet van Roger Glover, zoals iedereen altijd dacht, maar van Ronnie James Dio. Nou ja, goed, lekker belangrijk. We gaan andere dingen doen. We gaan lekker muziek draaien. En de aanvragen komen van Transmission Distributie in Geldermalsen, vanochtend in Gelderland. Transmission is een samenwerkingsverband van zelfstandige transport- en distributiebedrijven. En met een rood-blauwe bus rijdt Wim van Waldeveen door de Bommelerwaard en Altena. Hij heeft een lijstje opgesteld met nummers die op het moment van opstellen al een tijdje niet op de radio waren. En soms terecht, zegt Wim, maar ik hoop dat er een hoop herkenbaarheid bij zit. Binnen Hamstra uit Leeuwarden uit Friesland, die bedankt Fysius MC afdeling logopedie voor de goede verzorging. In de wetenschap dat muziek meer zegt dan bloemen. En hij hoopt dat de luisteraars ook kunnen genieten van...

0: Het is zwoel en hij voelt zich inderdaad een hele vent hier. Ja, dat moet je dan wel doen als zo'n plaat Feeling Good heet. Dan kom je er alleen maar mee weg als het echt zo is. De 30-jarige Bublé lukte dat met The Brotherhood of Man en daarvoor in Angelo. Eerste singeltje was dat van Sammy, geloof ik, die daarover appt hier. En Martha Reeves en de Vandellas hoorde je met Nowhere to Run in de arbeidsvitamine. Waar je ook zo nu en dan Ramse Shaffi tegenkomt. Met het mooie bidlied.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Zolang een man träumen nog leven kan, dat is het origineel. En Andrew Powell is de man die ook het London Symphony Orchestra aan classic rock hielp destijds. En die werkte dus samen met die Duitse band. Vrijheid aan Keeping the Dream Alive. En dat werd natuurlijk een internationale productie. Baby Won't You Leave Me Alone, dat is een curieus geval. Want het is van een Britse groep, The Web. Maar iedereen zingt natuurlijk in gedachten dat liedje Nasi Goreng Bami Saté. Neemt toch eens een lumpia mee, want een Chinees doet veel meer met vlees. Dat was destijds ook een hit hier. En er zat die Kloes van Mechelen achter, weet je nog? Die later bij Ron Flon Flon bijzondere dingen deed allemaal. En voor de Ramse Shaffi hier. Maar nu de mamas en de papa's.

deze Mark Hamilton. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Omdat ik altijd zin heb om je lief te hebben, laten we het zo zeggen. G-Race met Manhattan hoorde je ook nog met Gerda van Oudenaar. Dat is lang geleden dat zij een hit had. Eerst heette ze Jennifer, maar G-Race was veel leuker. Toen heette volgens mij de band trouwens al. En Mamas en Papas hoorde je met I Saw Her Again. En hier is The Love Affair.

0: Altijd een zoektocht naar een betekenisvolle tekst. Neil Diamond met Morningside. Over wat een man nalaat aan zijn kinderen. Ja, heel bijzonder hoor. Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy hoor je. En The Love Affair met Everlasting Love.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
1: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
2: That's the power of love.
1: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
7: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
9: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
10: Ja, kun je even staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen Hans. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS een boete opgelegd van €5 miljoen. Credit Suisse, dat 3 jaar geleden werd overgenomen door UBS, heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan hulp aan zwartspaarders. Vooral mensen met veel geld die het in Zwitserland op de bank zetten, zodat ze er geen belasting over hoefden te betalen. De kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt en daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Met die goksites verdienden de gokbazen naar eigen zeggen honderden miljoenen euro's. Follow the Money weet meer over die hacker.
16: Het is een hacker die al heel lang onderzoek doet naar misstanden in de gokwereld. En ja, die had doorgekregen dat heel vaak, als zij goksites tegenkwam waar iets mee was, die illegaal opereren, bijvoorbeeld in Duitsland of andere Europese landen, dat die een Curaçaose licentie hadden en op Curaçao waren gevestigd. Dus die is toen op zoek gegaan naar een plek waar ze meer informatie kon krijgen over wie er achter die goksites schuil gingen. En dat was de Curaçaose toezichthouder.
15: Maar die is niet zo actief op Curaçao, dus er was weinig controle. De hacker zegt binnenkort de buitgemaakte informatie openbaar te maken. Steeds meer ouders met jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Ze willen vooral weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind.
17: Wij krijgen veel vragen van ouders, ook heel concreet over de veiligheid. Dus ouders zijn echt op zoek naar handvatten.
18: Alleen water is voldoende, geen desinfectiemiddel, dat is niet nodig.
17: Voor als er thuis ongelukjes gebeuren, dat zij weten hoe te handelen.
19: Ja, ze heeft wel een keer breathing spells gehad. Dat is dat je dan huilt en dan blijf je zeg maar hangen in het huilen en dan ga je adem je even een minuutje niet.
20: En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
21: Ja, ik vind het een beetje spannend, ja.
15: De cursussen van het Rode Kruis worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekeraar. Van een typemachine tot balletschoenen en filmposters. De veiling van spullen van de vorig jaar overleden Brigitte Bardot was een groot succes. Er is ruim €1 miljoen opgehaald, zo'n 20 keer meer dan verwacht. Mensen konden van tevoren komen kijken naar de items die in nagebouwde kamers van Brigitte Bardot stonden. Deze man vond vooral haar meubels prachtig.
0: C'est incroyable, toutes ces peintures et les objets de son intérieur.
1: J'ai été charmé par les poupées russes avec l'effigie de Brigitte Bardot.
15: Ja, een deel van het geld van die veiling gaat naar haar zoon. De rest naar haar dierenstichting.
22: Incroyable.
15: Incroyable. Verstaat iedereen wel, toch?
22: Ja, dat zeker. Ja. Ongelooflijk. Ja, maar veel mooier.
15: Het weer bewolkt met lokaal wat zon. En in het noorden kans op wat motregen. Verder droog bij 16 tot 21 graden.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Hij moest het Heart of Glass worden, maar het kreeg een spaghetti western sausje. Deborah Harry schreef de tekst schrijven terwijl ze luisterde naar hoe dat liedje tot stand kwam. Met Oh, your hair is beautiful en zo schreef de rest zichzelf. Atomic. Duivenvitamine op Radio 5 van 9 tot 12. En de aanvragen zijn vanochtend van Frisius MC, afdeling logopedie. En dan met name van Binnen Hamstra uit Leeuwarden, die daar dankzij mee zegt aan zijn verzorgers. Hopelijk genieten de luisteraars van waar hij mee komt, schrijft hij. Andere aanvragen komen van Transmission Distributie in Geldermalsen, voor wie Wim van Walderveen een rood-blauwe transmissionbus door de Bommeler

0: Dit liedje speelden wij destijds altijd op de gitaarschool van Otto Wolthuis in Voorschoten. Dus Hans zegt erover. Nou, dat lijkt me knap en leuk ook trouwens om daarmee bezig te zijn. Dit moet haast ook de Bengals inspiratie hebben gegeven later voor Walk Like an Egyptian. Deze Egyptian reggae van Jonathan Richman en The Modern Lovers. Daarvoor Elaine Page met If You Don't Want My Love. En we hoorden ook nog Cliff Richard in zijn rol als Bachelor Boy.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Nou, puzzel is er helemaal in en bij ons ook. We hebben een puzzelboek van de arbeidsvitamine hier klaar liggen voor je. Dat kun je alleen maar winnen door aan het spelletje mee te doen en de juiste oplossing te geven voor een puzzel die vandaag ook weer op een hele leuke, originele manier beschrijft wat de betovering van een vrouw is namens de Hollies. Cast the spell upon me one more time. I want to feel your magic woman touch.
1: 1. 2. Cast your spell upon me. 3. I wanna
0: feel
1: 4.
0: Oeh, dat zijn hele korte stukjes vandaag. Nou, laat eens weten wat je denkt. Via de NPO Luister-app kun je reageren. Dit is de Q uit Den Haag.

0: Ik moet er altijd enorm om lachen. Het heeft heel veel losgemaakt in Paradiso in Amsterdam. En zelfs tijdens het daaropvolgende optreden van de Golden Earring, daar was die hele zaal nog aan het meezingen. Het is een kwestie van geduld. Dat hele optreden van de Golden Earring is verdwenen eigenlijk uit onze geschiedenis. En daarom is het waarschijnlijk ook uitgebracht destijds. Another Somebody Done Someone Wrong Song van BJ Thomas, een mooie tongbreker. En The Life I Live hoorde je van Q65.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Maar geef het helemaal ooit. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij dacht, ik ga eens meedoen aan die puzzel.
2: Nee, het lijkt een gokje wagen. Ja, ik rijp pas nooit. En ik ben gelijk in de uitzending.
0: Hartstikke leuk, toch? Ja, je kunt het puzzelboek van arbeidsvitamine hier altijd winnen. Was het een moeilijke puzzel? Of ik weet niet of je vaker meedoet? Of was het de eerste keer ook?
2: De eerste keer dat je hier met meedoet. Ja, dat klopt. Ja, ik doe altijd mee, maar ik doe verder nooit...
0: Nee, je bent wel bekend met het spelletje dus uiteraard.
2: Ja, dat wel. Ja, klopt. Dus ik dacht nu van, nee, voor mij zit de code. Ik denk, nou, weet je wat?
0: Ja.
2: Stuur een appie.
0: Doe eens gek. Nou, hartstikke goed. Dat is leuk om dat in het leven af en toe te doen. Weet je wel, even een andere weg inslaan. Laat eens horen wat je hebt.
2: Ik heb 2, 1, 3, 4.
1: 2. 1. 3. 4.
0: Het lijkt zo simpel, maar ik vond het best wel een lastig puzzeltje met die korte stukjes allemaal. Maar je hebt het mooi gedaan.
2: Ja. Ik vond
0: dat
2: je juist makkelijk
0: daarom
2: dacht
0: je
2: van,
0: hey. Ja, nou zo zien we allemaal niet hetzelfde. Hè. Je krijgt van mij een mooi puzzelboek opgestuurd. En vind je het plaatje leuk om te draaien?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Gaan we even lekker genieten hier van de Hollies.
2: Fijne dag. Muziek heb je wel tijd. Ja,
0: prima, ja leuk. Ja. Dat vind ik ook altijd. Ja, daar ben ik ook trots op.
2: Hey, dankjewel hè. Oké, joe.

Nou, er zullen best veel luisteraars zijn die het toch herkennen nog. Advisser met Daniel Sauleka in een project dat heette Sobrietas. Hij schreef ook een heel boek bij Advisser over een interstellaire avontuur waarin de hoofdpersoon verzeild raakt. En niemand beter dan Daniel Sauleka om dat in Gidea Pagogo te vertolken. Madonna hier.

Zal die Gary Marsden zich gerealiseerd hebben wat hij eigenlijk aan het zingen was in de studio toen ze dit opnamen. Dit You'll Never Walk Alone en de Pacemakers, de pijn natuurlijk. Ja, dat werd een ongelooflijk voetbal anthem waarover alles al gezegd is. Kenny Loggins.

0: Een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 11 uur, Caroline Bari met het NOS-journaal.
21: Goedemorgen, Hans. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen gedood. Moskou spreekt van een grote land-, lucht- en zeeaanval op de chemische sector en metaalindustrie van Oekraïne. Ook zouden schepen zijn aangevallen. Oekraïne viel vannacht ook Rusland aan. Volgens Oekraïnse media is een grote olieraffinaderij in Samara geraakt, 1000 kilometer over de grens met Rusland. Bewoners hebben ondanks een verbod beelden online gezet waarop grote zwarte rookwolken te zien zijn. Bij een schietpartij voor de deur van een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur bij de ingang van de school in Manisa in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietincidenten op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. De geur van suikerbieten trekt weer over de stad Groningen en omgeving. En in Hoogkerk gaat de suikerbietencampagne weer van start. En nu kun je ook zien of en waar je dat kunt ruiken op de site bietenradar.nl.
22: We hebben een AI-bedrijf en ze zaten een beetje te sparren. En op een gegeven moment kwamen we op van, nou, wat is iets wat vaak terugkomt? Ja, en dat is toch die bietengeur in Groningen. En toen dachten we van, nou, laten we een bietenradar maken. Met AI uiteraard.
21: In het bietenbericht op die site staat dat je het vandaag goed kunt ruiken. Vooral in Hoogkerk kun je maar beter het raam dicht houden. En ruim 10.000 mensen zitten weer op Hives. Dit Nederlandse sociale netwerk is na jaren terug, omdat uit onderzoek bleek dat er weer behoefte is aan een platform zonder verslavende algoritmes. Alles staat op Europese servers. Je kunt nu weer krabbelen op Hives en iemand weer een dansende banaan sturen. Al zegt niet iedereen dat wat, merkt Hart van Nederland.
23: Chiquita, iets achter banaan, ik heb geen idee. Nee.
24: Dat je naar elkaar kon krabbelen volgens mij.
23: RNN is back, een krabbel, filmpjes posten, het Nederlandse Facebook.
25: Hives is weer terug.
24: Leuk. Ja.
25: Dansend banaantje versturen.
23: Aangetrokken, ja, dat is wel lachen, maar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
21: Hives had ooit 10 miljoen gebruikers en werd uiteindelijk overgenomen door Telegraaf Media Groep. Kort daarna verdween Hives omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook.
0: Verbazingwekkend dat het dansende banaantje weer vergeten is eigenlijk. Ja, dat had ik niet gedaan.
21: Het zit nog vers in jouw geheugen.
0: Ja, ja, we hebben heel veel met Hives gedaan ook destijds. Met een ander radioprogramma. Toen hadden we nog een dag top 5 en zo die we elke dag draaiden. En dat Hives was mega populair toen in die tijd.
21: Dus, ah, je kunt weer een account aanmaken.
0: Ja, nou ja, wie weet wel, ja.
21: Het weer, het is vrijwel overal bewolkt, plaatselijk af en toe zon. In het noorden af en toe lichte motregen en het wordt maximaal 21 graden.
20: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het is niet leuk, deze Everly Brothers single, want het is entertainment dat eruit bestaat. Het paar maar buiten het complot worden gehouden. En Little Susie verhoudt ook nog eens een enorm leeftijdsverschil tussen de geliefde. Radio 5, Arbeidsvitamine. Goedemorgen, welkom bij Arbeidsvitamine. Deze ochtend draaien wij aanvragen uit Geldermalsen en Leeuwarden. De aanvragers zijn Wim van Waldeveen en Binne Hamstra. Wim voor Transmission, voor wie hij werkt. En Binne voor de afdeling logopedie van het Frisius MC, die met

0: Ja, er werd een flink bad met strijkers bijgehaald hier bij Art Sullivan en Kiki. Kiki was Kiki van Oost-Indië. Die was bekend als de dame van alle 13 goed. Een hoezenpoes, zoals je dat destijds noemde ook. En ze had nog een hitje met Patrick Moncherie, als je dat nog wat zegt. Ook wel daarvoor weer. Bachelor Boy, nee niet Bachelor Boy, wat hadden we ook meer? Dat was Alan Price inderdaad, met de Jarro Song die je hoorde. De organist van The Animals was dit. En dit is ook een vrijgezel, een bachelor boy. Maar wel uit zelfverkozen beslissing. Armand.
1: Ben je blij?

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Paul Humphries en Andy McCluskey van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Alles is daar een beetje raar aan. Ze kwamen uit Liverpool. En dit hoorde allemaal uit het doosje waar ze de muziek mee maakten destijds. Wel een wonder dat ze toch met die Made of Orleans toen die Joan of Arc zo'n enorme hit hadden. Die alle grenzen overging. De Monkees zijn hier.

Een prachtige muziek toch eigenlijk, hè? Van die Angelo Badalamenti. Badalamenti heette die, geloof ik. En David Lynch, die dat Twin Peaks mysterie helemaal filmde. En er hoorde deze muziek bij van Julie Cruise destijds. En dan ook nog de Monkees daarvoor met I'm a Believer. Dit zijn Simon & Garfunkel.

Wat is dit met Lala Lucy? Ze hadden eerder hits met Tiger Feet en Dynamite. En waar de Suite op een gegeven moment oorlog ging maken met hun producers... waren ze toen blij dat Mud kwam, want die deden alles wat ze wilden. Maar die kregen uiteindelijk ook wel de zin om hun eigen ding te doen. Dus dat Lala Lucy is ongeveer het laatste wat ze deden met de producers. En daarna werd het ook weer een beetje een vergeten verhaal. Maar wel leuk om dit weer eens te horen uit die tijd. Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile.

The Lover Speaks met No More I Love You's. Het gekke is dat 9 jaar later Annie Lennox ermee kwam. En toen werd het ineens wel een hit. Maar dit was een obscure plaat die zomaar ineens uitkwam. En ook weer heel snel verdween. Omdat die toch niet heel veel op de radio te horen was. Ja, wel bij mij en mijn collega's trouwens, kan ik me herinneren. Maar een geflopt nummer eigenlijk, zou je het kunnen concluderen. Transmission Distributie, Geldermalsen vandaag. En Fysius MC, afdeling Logopedie. Bij monden van Binnen Haamstra. Dat waren de verzoeken vandaag. Mocht je mee willen doen met het programma, weet je ons hopelijk te vinden. Dat is dan via arbeidsvitamine.nl, waar je ook een leuke puzzel kunt oplossen. Dit is ook nog best wel stemmig, maar we eindigen met Annie Schilder vandaag. And You Are My Hero. Nou, dat zijn jullie zeker. Tot morgen.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. maaltijdthuis.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
5: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
17: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.
18: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1,800 subsidie. Dewarmte.nl.
20: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur nieuws met Carlijn Bari. Goedemiddag, Carlijn.
21: Goedemiddag, Daniel. De Algemene Rekenkamer komt vlak na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij veel ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. En als er al een doel is, dan blijft het vaag of dat wel gehaald kan worden. Zoals bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs.
19: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld. Wordt er ingezet voor ons onderwijs.
22: Ja.
19: En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
21: Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar celstraf geëist tegen de hoofdverdachte van de dodelijke explosie aan de Schammekamp in Rotterdam. Ruim 1,5 jaar geleden ontplofte een bedrijfsruimte op de begane grond van een appartementencomplex en kwamen 3 mensen om het leven. Volgens het OM had de verdachte in zijn bedrijfsruimte een drugslaboratorium waar hij cocaïne zou hebben verwerkt. Het fregat Zijne Majesteit de Ruiter is na bijna 1,5 jaar op zee weer aangekomen in de haven van Den Helder. Het oorlogsschip was onderweg naar Hawaii toen het opeens naar de straat van Hormuz werd gestuurd. En dat was even schakelen, zegt de commandant.
23: Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. We zouden een mooi programma tegemoet gaan nabij Hawaii, maar ook daarna nog. Ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want ja, dat is ons werk.
21: En nu is de 200-koppige bemanning weer terug in Nederland. Een fijn moment.
23: Mooi en vooral blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
21: En in Shanghai zijn de wereldkampioenschappen voor vakmensen bezig. World Skills, dat is een internationale wedstrijd voor mbo-studenten. Voor Nederland is de 21-jarige Wouter Kamphorst afgereisd naar China. Hij won het EK broodbakken en mag nu meedoen voor de wereldtitel.
24: Ik krijg vanuit de organisatie een opdracht, bijvoorbeeld stookbodem maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven. En daar moet je dan de beste in worden. In China volgen mensen een opleiding van 4 jaar. Als ze winnen, dan krijgen ze een baan voor het leven en een zak met geld. En wij doen het hier naast ons werk en doen het in onze vrije uurtjes. Dus dat is wel een verschil. Dus als we dan mee kunnen draaien op wereldniveau is dat des te knapper.
21: En Wouter straat straks gewoon weer in de bakkerij van zijn familie. En als hij wint, kan hij daar weer een mooi plakkaat op hangen. Het weer bewolkt, in het noorden soms motregen en het wordt 16 tot 21 graden.
19: Dankjewel, Carolijn. En tot zo meteen maar weer.
21: Tot zo weer.
20: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Ragtime Lover draaide. Daar gaan we niks van horen eind volgende maand in de Ziggo Dome in Amsterdam. Want dan staat dat optreden van Stevie Wonder dat hij in Nederland komt geven helemaal in het teken van Songs in the Key of Life. Welkom allemaal aan de Omroep Max lunchtafel en hartelijk goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen een bijzonder verhaal van Winifred Noorlander, oftewel Winnie's Waves. Want die heeft even een stukje geswommen. 50 kilometer van Engeland naar Frankrijk. Daar is een mooi boek over verschenen. En aan de lunchtafel vandaag Melanie Jong van Mel VF. Mooi nieuw liedje hebben ze uitgebracht. Dat heet Missing You. Dat gaan we natuurlijk laten horen straks. Dinsdag 22 september. Dit is Lunch Lekker.

0: heerlijke Franse muziek van Charles Aznavour. En dat kwam uit de jaren 70 en daarvoor nog Bobby V. Legendarische muziek uit de 60s, dat was de Rubber Ball. Nogmaals, eet smakelijk en welkom aan de Ongemak Lunchtafel. In 2021 kwam Winifred Noorland na een dubbele hersenschudding thuis te zitten. Ja, Winifred, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat leuk om met jullie aan te schuiven.
0: Nou, dat is helemaal wederzijds. Maar wat was dat, de dubbele hersenschudding? Hoe kom je daaraan?
1: Ja, was eerst lullig gevallen op het ijs op 14 februari 2021 met schaatsen. En toen 3 maanden later aangereden door een auto.
0: Zo, hoeveel pech kan je hebben, hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar 4 jaar later zwom jij 50 kilometer van Engeland naar Frankrijk.
1: Ja, 17,5 uur non-stop. En zo. Ik denk wel dat dat niet gelukt was als ik niet die hersenschudding had gehad.
0: Hoezo dat dan?
1: Ja, je leert gewoon eigenlijk heel erg veel over... Nou, je leert jezelf beter kennen, maar het is ook zo'n moeilijke periode. Het is by far de moeilijkste periode in mijn leven geweest, dat je er ook veel sterker van wordt. Dus dat het kanaal eigenlijk een soort peulenschilletje was in verhouding met 3 jaar thuis ziek op de bank.
0: Zo, nou, dat is inderdaad wel wat. Ja, daar is nu een boek over verschenen. Hoofd boven water, vandaag uitgekomen, dus gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, heb je een drukke dag dan, behalve dat je met mij zit te bellen?
1: Nou, ik sta nu in het theater in Veldhoven voor een lezing bij Defensie. En dan hebben we vanavond de boekpresentatie in de boekhandel. Dus het is 1,5 feest vandaag.
0: Ja. Je hebt wel een hele lange revalidatie gehad, hè? Realiseer ik me nu wat je net vertelde. Dat heeft wel een paar jaar geduurd dus ook.
1: Ja, dus 3 jaar. En dat, als je dit hoort, denk je zo, wat bizar. En nou, het zal wel een soort freak accident zijn. Alleen eigenlijk zien we dat 100.000 mensen in Nederland jaarlijks een hersenschudding oplopen. En dat 30.000 daarvan, een heel voetbalstadion vol, langer dan een half jaar klachten houden.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk komt het vaker voor dan je denkt.
0: Ja, en het wordt vaak een beetje verwaarloosd, hè? Dat je denkt, nou, dat gaat wel over.
1: Ja, wordt heel vaak gezegd rust houden of klachten accepteren. Het wordt niet meer beter. Dat was bij mij ook. Ik was 27 toen een arts tegen mij zei, ja, je bent nu 1 jaar ziek. Dus ja, eigenlijk hoef je niet echt meer te verwachten dat het veel beter wordt dan dit. En ik kon toen echt helemaal niks. Ik had constante hoofdpijn. Ik had tinnitus, een piep in mijn oren. Ik was de namen van mijn beste vrienden vergeten. En ik kwam eigenlijk niet meer dan 30 minuten verkeerde deur uit. Geen werk meer.
0: Oh, wat erg.
1: Ja.
0: Maar Winifred, heb je ook een beetje zorgen gemaakt in die tijd, of niet?
1: Ja. En niet alleen ik, mijn hele omgeving natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar ik heb op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, nou, als een arts zegt dat het niet meer beter wordt, dan veel slechter dan dit kan het niet worden. Dus ik ga gewoon alles op alles zetten om te kijken of ik in ieder geval ietsjes beter kan worden. En ik wist niet of ik helemaal beter zou worden, maar ik dacht, ik kan in ieder geval proberen om iedere dag een klein beetje beter te worden.
0: Ja. Nou ken ik jou helemaal niet natuurlijk, maar als jij dan bij mij zou komen met een idee van ik ga nu een zwemtocht doen van het Engelse Dover naar het Franse Calais zonder wetsuit, dan zou ik zeggen, nou, ga jij nog maar even liggen, want het is nog niet helemaal over. Ja, toch?
1: Het grappige was ook dat ik op een gegeven moment kon ik wel 8 uur zwemmen, maar nog niet 8 uur werken. Dus dat was een heel apart proces ook. Maar wat het was, is ik was toen op een gegeven moment al een klein beetje gereïntegreerd, zo'n 20 uur per week als receptioniste. Ik was daarvoor ondernemer en ingenieur, dus er zat nog wel een stapje tussen, zeg maar, waar ik heen moest. Maar dat ik kreeg toen deze kans en het was voor het eerst dat ik na kon denken over iets anders dan alleen maar beter worden. En toen dacht ik, het maakt me eigenlijk niet zozeer uit of ik het wel of niet haal. Want ik ben hoe dan ook een beetje fitter dan de dag van vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb voor het eerst weer een beetje levenslust. Dus ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, nou, maar je hebt gelijk ook. Maar had je dat al eerder gedaan, zo'n lang stuk gezwommen?
1: Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, toen ik zo ziek was, kon ik nog geen 25 meter zwemmen toen ik ja zei op dit idee. En ik had ook nog nooit verder dan 3 kilometer in buitenwater gezwommen. Dus het was echt wel een... de kans dat dat ging lukken was gewoon heel klein. Maar ik dacht, ik zeg gewoon ja. Ik ga het gewoon proberen.
0: Nou, ik vind het ontzettend knap en stoer dat je dit gedaan hebt. En dat je daar een boek over hebt geschreven is natuurlijk niet meer dan terecht. Want het is natuurlijk leuk om te lezen ook hoe je dit allemaal hebt gedaan. Want je hebt 17,5 uur 50 kilometer door de Woeste Zee gezwommen.
1: Ja.
0: En ik las ook al dat je ook lange tijd, nou dat lijkt me helemaal afschuwelijk, met een kwal in je badpak hebt doorgezwommen. Hoe kom je daar nou bij?
1: Dat stond niet op de planning. Ik dacht niet, oh leuk, kwal, laten we dat doen. Alleen die schoten in mijn badpak. En je hebt, als je van Engeland naar Frankrijk zwemt, heb je gewoon hele sterke stroming. Vlak voor de Franse kust is die stroming heel heftig.
0: Ja.
1: En dat betekent dat je eigenlijk alleen op het moment dat de stroming van eb naar vloed gaat of andersom, dan heb je eigenlijk even heel weinig stroming. Dus dan kan je dan aan land. Maar dat is dus maar één keer per 6 uur, één keer per getij.
0: Ja.
1: En de kans dat ik dat zou missen was zo'n 50%. En het maakt niet uit of je nou met 30 seconden mist of 10 minuten. Gemist is gemist. En ik dacht, als ik nu die kwal uit mijn badpak ga halen,
0: ja,
1: dan is er dadelijk de kans dat ik dat getij mis omdat ik 5 uur extra moet zwemmen.
0: Oh ja, ik snap het
1: dus,
0: nu.
1: Dus daarom heb ik hem laten zitten. En voor mij zit daar een soort les eigenlijk voor heel veel dingen in het leven. Ja. Want wij mensen zijn geprogrammeerd om korte termijn ongemak uit de weg te gaan. Maar vaak leef je daar dan dus eigenlijk lange termijn je doel halen voor in.
0: Ja. En er ging wel een bootje met je mee en zo, om jou een beetje te begeleiden met mensen aan boord die daar wat meer verstand van hebben. Ja, ik vraag maar even. Ja, toch?
1: Er ging zeker een bootje mee, maar dit was mijn eigen team, helemaal getraind. Niemand van ons had ooit het kanaal overgestoken. En toch waren we het meest professionele team in 3 jaar tijd. En ja, dat kwam omdat we echt heel, heel veel getraind hebben met z'n allen. En alle soort moeilijke scenario's hebben doorgenomen. Dus we hebben in de meest extreme omstandigheden getraind, zodat het kanaal eigenlijk een soort makkie zou worden. Dat was het idee.
0: Ja. Het boek is uit. Vandaag officieel Hoofd boven water. Nou, betere titel kun je niet verzinnen natuurlijk. En wat we niet moeten vergeten te noemen is dat je ook nog eens een keer bijna 60.000 euro hebt opgehaald voor de Hersenstichting, hè?
1: Ja, dat is gegaan naar onderzoek tegen overprikkeling. En dat is ook waar ik me voor in blijf zetten. Ik heb ook in mijn boek speciaal een hoofdstuk gemaakt voor hersenschudders. Helemaal met alles wat ik gedaan heb. Zodat die 30.000 mensen die jaarlijks langer dan een half jaar klachten hebben, gewoon sneller herstellen dan ik weet.
0: Wat mooi allemaal. Nou, Winifred, ik begreep dat je ook alweer bezig bent met de volgende zwemtocht.
1: Ja,
0: wat ga je doen?
1: Blijft wel lekker gaan.
0: Wat ga je doen?
1: Ik wil de eerste Nederlander worden die de Ocean 7 zwemt. Dat zijn de 7 zwaarste zeezwemoversteken wereldwijd. Beetje vergelijkbaar zoals het beklimmen van de 7 grootste bergtoppen. En ik heb er nu 2 gedaan. Ook nog van Spanje naar Marokko. En er zijn 40 mensen die het wereldwijd helemaal afgemaakt hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe mijn aankomende jaren eruit gaan zien.
0: Nou, ik ga je er in ieder geval heel veel succes mee wensen. En tegen die tijd moeten we nog een keertje bellen. He?
1: Graag. Dat lijkt me een goed idee.
0: Vind ik hartstikke leuk. Nou, mooie dag en gefeliciteerd nogmaals met je boek, hè?
1: Dankjewel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik ga gourmetten, dus ik vroeg net aan jou. Wat moet je doen om die geur kwijt te raken in je huis? Dat weet ik echt niet.
2: Ik zou gewoon niet gaan gourmetten.
1: De luisteraars die misschien mij kunnen adviseren.
3: Je hebt toch wel een raam? Zit je gewoon open?
1: Al je kleding, het is één grote gourmet shit geur die je hebt.
3: Dat wel, ja.
0: Dit ook.
2: René Vroger is erbij, die gaat zingen. En dat wordt allemaal...
3: Gaat René ook op een paard?
4: Ik weet niet of ze zulke dikke ponies hebben waar hij oppast.
3: Daar gaan de toppers.
1: Ja. Die ga jij niet meer bellen, hoor.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch.

soulmuziek uit de jaren 70 van The Imperials. And Who's Gonna Love Me? En daarvoor Babette. En Wat Doe Je Nou? Nu is lekker. Goedemiddag.

0: Zaterdag de Evergreen Week van de jaren 80. En misschien dat deze knaller dan ook weer voorbij komt van Tracy Ullman. They don't know. Het is 12:30. Dat betekent het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden dan overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook zou volgens hem de enkelband beter ingezet kunnen worden als alternatief voor een celstraf. Wielrenner Tijmen Eysing heeft na het NK Gravel afgelopen zaterdag een hartinfarct gehad. De 35-jarige renner won brons en voelde na de finish druk op zijn borst. Hij ligt in het ziekenhuis en heeft besloten om zijn wielercarrière per direct te beëindigen. We importeren steeds meer gekoelde groenten en fruit. De afgelopen 10 jaar verdubbelde de aanvoer van groenten, fruit en nam met bijna de helft toe. En vooral bananen en avocado's gaan massaal deze kant op, zegt het CBS.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: Je mag kiezen.
0: Je mag kiezen?
1: Ja, ik heb hondjes met een korte snuit mee. Of paarden.
0: Paarden.
1: Paarden?
0: Ja, ik ga voor de paarden dan.
1: Prima.
0: Hondjes hadden we gisteren al, toch? Of eergisteren?
1: Ja, maar ja, zodra ik het woord paard zeg, dan begin jij te stijgen eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Maar we hadden wel een week lang dierennieuws over paarden. Dat vond ik een beetje te veel.
1: Oké, dus nu mag het weer wel.
0: Ja, nu mag het weer wel. Nou, ja, het is weer een nieuwe week, hè?
1: Daarom. Nou, ik heb harddravers en sulkies die denderen met hoge snelheid door het centrum van Medemblik. De 184ste harddraverij werd groots gevierd. En je kon natuurlijk bij die wedstrijden ook inzetten, wedden op paarden, zoals op Aad. En ga ik Aad er even bij halen?
0: Ja, Aad er even bij.
1: Komt-ie aan.
3: Wat ga je doen als Aad vandaag gaat winnen?
4: Ja, we gaan helemaal uit ons dak vanavond. We gaan gek.
3: Ja, gekkigheid in Medemblik. Wat ga je doen als Aad wint?
4: Helemaal uit mijn naad.
3: Ja, 100%.
4: Met de Aad uit mijn naad.
0: Nou.
1: Ja, jouw keus.
0: Dus ja, ja, nee, inderdaad, ja. Nou, goede keuze, toch?
1: Ja, zeker.
0: Achteraf. Ja, zeker.
1: Het weer dan bewolkt met in het noorden kans op wat motregen. En in het zuiden kan de zon gaan schijnen heel af en toe. En bij amper wind wordt het 17 tot 21 graden.
0: Ik vond weer een hoogtepunt. Dankjewel, Carolijn. Tot morgen. Carolijn Bari, onder andere bij de Dierennieuws. Altijd.

0: J.J. Cale and Eric Clapton. Samen met Roll On. Daarvoor nog ABBA en Does Your Mother Know. Het is alweer 13:15 en dat betekent... Als quiz spelen zometeen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed, dan wil je de lunch lekker kaas gaan van vandaag. We spelen vandaag met het nummer Can't Take My Eyes Off of You. En het gaat tussen de Boys Town Gang en Frankie Valli. 1. En dit was Boys Town Gang.
1: 2.
2: You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
0: Dat is de versie van Frankie Valli. Heb je enig idee? Ook als je het niet hebt, heb je altijd 50% kans natuurlijk. Als je ons hebt hier in de studio, het gaat het makkelijkste via de NPO luisteren. Doe dan dubbeldekker 1 voor de Boys Town Gang. En dubbeldekker 2 voor Frankie Valli als je denkt dat die het eerste was met Can't Take My Eyes Off Of You.

0: Ja, als het om de gitaar gaat, vandaag zitten we wel goed met JJ Cale, Eric Clapton en nu dan Carlos Santana. Dit legendarische nummer, The Black Magic Woman. Daar is hij weer, de dubbeldekker quiz van vandaag met aan de telefoon Paul Pastoor uit Breukelen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Zat je al aan de lunch of nog niet?
1: Ja, de lunch duurt voor mij eigenlijk altijd de hele dag wel. Van ontbijt gaat hij over naar de lunch. En dus ik eet de hele dag wel een beetje door.
0: Hoeveel weeg je? dit doet nog niet mee voor de quiz hoor. Maar,
1: nee, gewoon een keurige 85 kilo voor iemand van 1,86 meter. Dus dat is netjes, denk ik.
0: Oké, ja, zeker. Nou. Paul, ja. We gaan hem weer spelen. We beginnen natuurlijk waar we moeten beginnen. Dat is wie was er het eerst met Can't Take My Eyes Off You? Was dat Boys Town Gang of Frankie Valli?
1: Nee, Frankie Valli.
0: Ja. In de jaren 60 al, hè?
1: Dus, ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Er komen Omroep Max ook in jouw kant op.
1: Superleuk.
0: Met op de enkel het trotse Omroep Max logo. En ja, dat staat goed, zit er warm. Het zijn gewoon kwaliteitssokken natuurlijk.
1: Nou ja, ik ben heel erg benieuwd.
0: Nou, ze komen. Dus ik weet niet of de brievenbus... Ja, past dat? Of moet de postbode aanbellen? Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Proppend gewoon door de brievenbus. Hoe heette die Amerikaanse popgroep waar Frankie Valli deel van uitmaakte? Waren dat de Four Tops, de Four Seasons of de Temptations?
1: Ach, joh. De Four Tops.
0: Nou, ga jij maar weer verder eten, want... Dat waren natuurlijk de Four Seasons. Jeetje, ik denk dat weet je wel. Nou ja,
1: nee, ik weet wel veel, maar deze wist ik even niet.
0: Nee. Nou ja, jammer Paul, dan strandt jouw deelname hier. Ik moet je laten gaan.
1: Ja, nou, de volgende keer probeer ik het weer.
0: Volgende keer bij jou thuis, ja?
1: Ja, gezellig.
0: Welke kan ik gaan draaien? De Frankie Valli versie of de Boys Town Gang?
1: De Boys Town Gang.

Het is dinsdag vandaag, dus dat betekent dat we in ieder geval iets van Elvis Presley, de King of Rock and Roll, gaan draaien in het kader van de Elvis Encyclopedie. Die hebben we een paar jaar geleden hier opgezet bij Lunch Lekker. En dit liedje, dat kennen we natuurlijk ook van Elvis, maar ook van UB40. Can't Help Falling in Love with You. Dit was het even voor dit moment.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 1 uur nieuws met Lieselot Thomas. Goedemiddag, Lieselot.
19: Goedemiddag. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende, zegt de baas van de dienst Justitiële Inrichtingen in het AD. Het tekort kan de komende jaren oplopen tot 1700. De dienst wil steviger maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
20: Ja, en daarmee schuwt de DI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt DEI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
19: Vooral coalitiepartij VVD is er tegen dat elektronische enkelbanden vaker worden ingezet. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen door bijvoorbeeld met een hamer op hun kin te slaan om strakkere jukbeenderen te krijgen. Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. In Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit de illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat volgens correspondent Lennart Swolfs onder meer om dadels, avocado's, mango's en verse kruiden.
4: Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaanhoeven worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
19: Ook in Frankrijk en Groot-Brittannië zijn producten die van de westelijke Jordaanoever komen niet meer te koop. Dieven hebben in Italië 3000 flessen peperdure wijn gestolen. Vier mannen namen de drank mee uit de opslag van een wijnhandel in de regio Piemonte. Het gaat om Barolo en dat is een van de duurste en meest geprezen Italiaanse wijnen. Sommigen noemen Barolo ook wel de koning van de wijnen of de wijn van koningen. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plaatsen ook wat zon. Het blijft overal droog bij 17 tot 20 graden. Morgen meer zon en wat warmer.
17: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Vanaf zaterdag de Evergreen Week van de jaren 80 met ook deze muziek van Mink de Vil. Straks Melanie Jonk hier gezellig aan de lunchtafel. Er staan veel leuke dingen in de agenda van haar band Mel VF. Jawel. We gaan het zo uitgebreid over hebben. Je gaat die nieuwe single horen, die heet Missing You.
1: De beleggingstips.
0: En nu we het toch over muziek hebben, het is altijd leuk als jullie er een beetje mee bemoeien na 1 uur. Het is vandaag de Werelddag zonder auto. Er zijn ook mensen die hebben wel nog een auto, dus die hebben iedere dag een Werelddag zonder auto. Wordt iedere jaar gehouden op 22 september en is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit. Mensen, steden en organisaties worden hiermee gestimuleerd om de auto wat vaker te laten staan. Te kiezen om te gaan lopen, hangt er wel een beetje van afstand af bij mij. Te fietsen, hangt er een beetje van afstand af bij mij. Of andere manieren van vervoer gebruiken. We doen er muzikale mee vandaag, want ik zoek liedjes over lopen, fietsen. Kom maar weer door met skik. Mag vandaag weer hoor. Of andere vervoersmiddelen. Ja, alles is eigenlijk aan jou om een mooie suggestie te doen. Dat kan het beste via de NPO Luisteren.

0: Ja, hier ken ik de tekst ook goed van. De Cats waren dit en Be My Day. Oh, je bent nog niet binnen of je opa is al op de radio, hè?
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja, dat is toch lekker?
1: Ja, ik hou ervan. Dan kom je helemaal thuis.
0: Ja, nou, ze is er, hoor. Melanie Jong.
1: Ja, ja.
0: Mel VF, 10 Years Strong. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Ja, zeker.
0: Want het 10-jarige jubileum zit er gewoon al aan te komen. Je blijft de tijd toch, hè?
1: Ja, we zijn echt al, zijn al 10 jaar bezig. Het is ongelooflijk.
0: Ja, nou ja, wel. En still strong.
1: En still strong. Nou ja, ik denk dat er heel weinig bandjes zijn met eigen muziek. En zonder hele grote labels erachter die nog steeds spelen.
0: Met zo'n goede zangeres ook. Ja, die bestaan ook bijna niet. Ja, en Missing You is uitgekomen. Dat liedje gaan we zo meteen draaien natuurlijk.
1: Ja.
0: Nieuwe single. Een beetje vertraging zat erop.
1: Ja, jezus. Ja. Wat een slecht verhaal.
0: Nou, wat is er aan de hand?
1: Nou, ja, we hebben het doorgestuurd. En dat is op een of andere manier niet aangekomen. En hij kwam uit, maar hij kwam niet uit. Dus we hadden onze release day op 18 september. En hij stond niet online.
0: Hè?
1: Ja, dus ik kreeg natuurlijk de vlek in mijn nek.
0: En, ja, wie heeft dat verstuurd?
1: Ik heb het verstuurd. Oh. En het is op een of andere manier niet aangekomen. Wat er allemaal is misgegaan, maakt niet uit. Maar hij is nu in ieder geval overal te beluisteren. Maar het duurde eventjes een dagje langer.
0: Ja, de laatste keer dat ik jou tegenkwam, was je ook niet meer helemaal helder.
1: Nee, dat was ik ook weer heel gezellig.
0: Ja, heel gezellig, dat wel. Dus het verbaast me niet dat je dan, als je dit soort dingen doet, ik weet niet onder welke...
1: Onder welke omstandigheden? Ja. Nee, ik was hier nuchter.
0: Okay.
1: Ik was niet op een concert bij Jan Smit.
0: Oké, heel goed. Nou ja, Missing You, hij is nu uit. Dus afgelopen vrijdag heb ik hem live gespeeld bij S.N. Evers,
1: ja,
0: bij Radio 538.
1: Ja.
0: Dat ging goed, hè?
1: Ja, dat ging best wel goed. Ik was heel blij. Het was namelijk de eerste keer dat we hem echt live aan het spelen waren. En ik heb het even teruggeluisterd, maar dat was best oké, vond ik.
0: Ja, maar jullie natuurlijk een fantastische band eigenlijk ook.
1: Ja, het is echt, echt heel gaaf. Echt heel leuk.
0: Ja.
1: Met Martin en met Tom. Dus heerlijk.
0: De laatste show was, dat is alweer een tijdje geleden, de Echoes of My Mind theatershow.
1: Ja.
0: Dat was eind mei, was het volgens mij voor de laatste keer.
1: Volgens mij wel, ja. We hebben Caprera gedaan.
0: Ja, toen hebben jullie nog, dat was in juli nog.
1: Ja,
0: mij.
1: Klopt. En toen hebben we er nog eentje gedaan. En dat was volgens mij ook een openluchttheater. Ik weet het niet meer.
0: Kampvuurconcert hebben jullie gedaan.
1: Ja, hebben we ook nog gedaan.
0: Moet ik nou alles bijhouden?
1: Ja, dankjewel.
0: Wel.
1: Ja, mijn hoofd, het is verschrikkelijk. Ja. Korsakoff, denk ik.
0: Nee. Nou, wel goed dat je even weer bij ons langs bent.
1: Ja.
0: Want het gaat gewoon hartstikke goed met jou.
1: Het gaat ontzettend goed bij mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik ben denk ik een van de meest gelukkige personen op deze aardbol, denk ik. Op dit moment.
0: Dat werd ook wel eens een keer tijd.
1: Ja.
0: He, vind je niet?
1: Ja, zeker.
0: Is je zo gegund?
1: Ja, ik heb een relatie, voor de mensen die het niet weten, met echt een fantastische kerel. Hij heet Dennis.
0: Maar ik heb Dennis nu ontmoet.
1: Je hebt hem ontmoet.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Ja.
0: Ik val niet op mannen, hoor. Maar ik dacht wel van, nou, dit is wel een heel leuke gast.
1: Ja, hij is fantastisch.
0: Maar komt hij uit Volendam ook?
1: Nee, hij komt uit Nieuwegein.
0: Oh.
1: En we kennen elkaar al 12 jaar. We zaten namelijk samen in The Voice in 2014.
0: Oh.
1: Dus we kennen elkaar echt al heel lang. Heel lang vrienden geweest ook. En ik had altijd wel een gevoel van, ik vind jou heel leuk. Maar dat was nog niet het moment. En nu zag ik iets voorbij komen op Instagram van hem. En ik dacht, ja, ik vraag hoe het met hem is. En het bleek dat hij weer vrijgezel was. Dus ik dacht, kip ik heb je.
0: Ik wou het zeggen, ja, kip ik heb je. Ja. Maar zingt hij ook nog?
1: Hij zingt ook, zeker. En nu wel weer iets meer. En hij wordt ook wel getriggerd door natuurlijk, omdat ik natuurlijk nog steeds vol in muziek zit.
0: Ja.
1: En dus hij schrijft zelf ook weer. En we zijn samen wel dingetjes aan het schrijven. En,
0: oh, wat leuk,
1: ja. Ja, hij heeft echt een fantastische stem.
0: Maar is hij ver gekomen in de voice, hè? Ik kan me niks zeggen.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft het bij de derde live shows, geloof ik.
0: Zo.
1: Ja. Ja, hij heeft echt een geweldig geluid. Dus ga het checken. Echt. Hij is heel goed.
0: Hoe heet Dennis?
1: Dennis Kroon.
0: Dennis Kroon?
1: Ja.
0: Nou ja, daar kunnen we altijd even naar kijken natuurlijk. Je had
1: zeker
0: hem wel even mee kunnen nemen, gezellig.
1: Ja, hij is aan het werk.
0: Oh.
1: En hij zit nu wel te luisteren. Dus, okay.
0: Dennis, dank voor de groeten. Schat, bij deze de groeten vanuit de studio.
1: Zeker. Ik
0: ga deze nog een keertje draaien.
1: Dank je.
0: Mel VF. Zometeen een nieuwe single. Dit blijft mooi. Dit is Rooftop. Zonder de stekkers in de...

0: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: Blijf mooi, die van Melvi F. Die mooie rooftop unplugged. Zonder de stekkers erin. Ja, dat was echt prachtig. En dan deze weer eventjes bewegen. Tijdens dit radioprogramma. Tijdens de lunch met de Tramps en de Disco Inferno. Melvi F. bestaat volgend jaar 10 jaar. Melanie Jonk is hier. Je bent toch het boegbeeld van de band, hè?
1: Het boegbeeld. Ja. Klinkt heel zwaar.
0: Nou, dat is het ook.
1: Ja. Kijk, heel serieus.
0: Kan maar beter benoemen. Toch? En wie is Dennis, joh? Ik bedoel, er komt allemaal spam binnen. Van ik hou van je, lieverd.
1: Oh, heerlijk. Ik hou ervan. Ik zeg, we zijn echt goorgelukkig. Dat iedereen er gewoon dat denken van, jezus. Goorgelukkig. Ja, lekker, hè?
0: Ja, ja, zeker lekker.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Nou, voordat het 10-jarig bestaan wordt gevierd van Melvi, hè, volgend jaar. Dat gaat gestart vanaf 15 januari in Odeon in Zwolle. Dan gaan jullie een mooie tour doen. Eerst nog even de kerktour, klein akoestisch. Dat moet ik me voorstellen. Het intieme shows zijn het.
1: Ja, het zijn echt. We gaan echt het soort van helemaal terug naar waar de liedjes misschien wel begonnen zijn. Dus echt met een gitaartje, keys en niet het hele drumstel, maar een kick en een snaretje. En ja, gewoon op een hele kleine manier het in een kerk akoestisch brengen.
0: 10 oktober in de Oostkerk in Middelburg, zie ik. 23 oktober in de Wilhelminakerk in Dordrecht. En dan naar het noorden, naar Sneek, in de Noorderkerkzaal.
1: Ja, jij weet het beter dan ik.
0: Ja, ik hou het allemaal bij, hoor. Maar Mel, wat gaan jullie spelen dan? Ook kerstliedjes en zo?
1: Nee, de kerst is dan weer vanaf december.
0: Oh.
1: Dus eerst hebben we de akoestische soort van klein kerkentoertje. Dan gaan we met Lo van Gorp ook sax en Zingt Fantastisch. Ja. Gaan we weer een kersttour doen.
0: Oh, die komt er ook nog apart achter.
1: Die komt er ook nog bij. En Edwin de Groot is er ook bij, bassist. Helemaal te gek.
0: Ja, en die jongens hebben ook fantastische stemmen, hè?
1: Ja, echt niet normaal. Dus dat wordt ook weer leuk. En dat is dan in december. En vanaf januari gaan we dan de theaters in met ons. En gaan we natuurlijk door de afgelopen 10 jaar heen. Maar gaan we ook nieuwe muziek laten horen.
0: Oh.
1: Want er komt echt een nieuw album aan, jongens.
0: Ja, is het bijna afval?
1: Ja, we zitten nu in de mixen.
0: Ik weet nog wel, de vorige keer dat je hier was samen met Ton Dijkman, hadden jullie het er ook over, toch? Dat gingen jullie net weer terug naar de studio.
1: Ja, we hebben 2 dagen in de studio gezeten, Tripool. En hebben we 2 dagen opgenomen. 12 liedjes opgenomen binnen 2 dagen.
0: Zo.
1: En ik durf wel te zeggen, het wordt helemaal te gek.
0: Nou, als het een beetje de stijl heeft van Missing You, die we zo meteen gaan laten horen, dan zit het wel goed, hoor.
1: Ja, nou, Missing You is wel weer echt een ander ding. Want die hebben we namelijk geschreven met Gordon Groothede. Ja, sorry, schat. Ik probeer het allemaal uit te leggen. We doen gewoon heel veel. Ik kreeg een dikke zucht ook naast.
0: Dan denk ik het net even allemaal te snappen en dan kom je daar weer mee.
1: Nee, ik weet het. Het is heel verwarrend allemaal. Ja. Maar we hebben met Gordon Groothede zijn we gaan zitten om toch een beetje toch meer die radiokant op te gaan. En Gordon is daar natuurlijk echt een king in om dat zo te doen. Dus dat hebben we met Gordon gedaan. Ik ben er heel blij mee. En dan komt daarna de nieuwe plaat. Dus jongens, er komt echt van alles aan.
0: Oh, ja.
1: En draait deze in ieder geval kapot.
0: Ja, dat gaan we ook nog doen. Missing You van Mel VF komt zo meteen voorbij.
1: Zeker.

0: Een jaartje wacht geleden verscheen een album van Jason Mraz, waar dit ook op stond, Have It All. Het is 2:30 geweest en dat betekent het laatste nieuws met Lieselot. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nederlanders geven weer meer geld uit aan internetaankomen. Ruim 170 miljoen euro in de eerste 6 maanden van dit jaar, meldt de brancheorganisatie voor thuiswinkelen. Gemiddeld werd per online aankoop 100 euro uitgegeven. Dat is dan wel weer iets minder dan een jaar geleden. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte Jalal O. huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. Een tandarts in Belgisch Limburg wordt verdacht van fraude omdat die 2 werknemers allerlei behandelingen liet uitvoeren waarvoor ze helemaal geen diploma's hadden. De werknemers zeggen dat ze onder druk werden gezet en stapten zelf naar de politie. En een opmerkelijke bestelling bij een donutzaak in de Amerikaanse staat Ohio. Meestal verkopen ze daar een paar honderd donuts per dag. En de verbazing was dan ook groot toen er een order binnenkwam voor 6000 donuts. Met chocoladeglazuur en hagelslag. Bij die winkel dachten ze, nou ja, dat is wel veel, maar we gaan het gewoon regelen, zegt de medewerker.
2: That was flabbergasted. I don't know, I've never seen that many donuts before.
1: Maar ja, het was een foutje van de vrouw die ze had besteld. Ze wilde er 60, dus misschien is haar vinger op de nul blijven hangen of zo.
0: Ja.
1: Toen de donuts klaar waren en die vrouw vertelde dat ze er maar 60 nodig had, heeft de donutzaak de rest gratis uitgedeeld.
0: Kijk, dat kunnen we ook wel eens doen. Dat we gewoon iets bestellen.
1: En zeggen dat het een foutje was.
0: Ja, dat daar gratis ophalen.
1: Een rondje voor de hele stad, ja.
0: Een beetje nadenken.
1: Het weer in het noorden bewolkt, op andere plaatsen ook wat zon. En het blijft overal droog bij 17 tot 20 graden. Morgen meer zon en wat warmer.
0: Dankjewel, Lieselot.

0: NPO Radio 5. Eens even kijken hoe het staat met...
1: De beleggingstips.
0: Zocht er liedjes over vervoer. Het is wereldautoloze dag of zo. Mensen laten de auto wat vaker staan. Dat is een beetje... Ja, World Car Free Day, hebben ze dat dan genoemd. Was van gehoord?
2: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Nee.
0: In 2000 is het al in het leven geroepen, 26 jaar.
2: 2000, dus het is al 26 jaar.
0: En we waren weer lekker 26 jaar gemist. Ook knap eigenlijk, hè? Vandaag worden verschillende steden over de hele wereld activiteiten georganiseerd, zoals autovrije straten, fietstochten, wandelroutes.

0: Zo blijft het ook leuk.
1: Geweldig.
0: Maar alle andere suggesties zijn nog een paar minuutjes welkom. Gebruik de NPO Luisterapp. Nou, Melanie Jonk is bij ons. Mel VF, volgend jaar een jubileum. 28 shows door het hele land.
2: Ja.
0: 10 Years Strong heet de tour.
2: Ja, zeker.
0: Dat wordt leuk. En ik draai net een liedje dat ooit meedeed met het Eurovisie Songfestival. Heb ik nou begrepen dat jij een winnend liedje hebt geschreven in de tussentijd? Klopt dat nou?
2: Een liedje voor het Songfestival?
0: Ja.
2: Nee, we hebben wel een Songfestival liedje geschreven, zeker. Maar voor Junior Songfestival?
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja. Voor de winnaar, die, het is het liedje Stronger Together.
0: Heb jij geschreven?
2: Heb ik samen met Ton geschreven.
0: En ze heeft gewonnen ook?
2: Ze heeft gewonnen.
0: Dus zij gaat Nederland vertegenwoordigen?
2: Zij gaat Nederland vertegenwoordigen in Malta. Dus dat is echt helemaal te gek natuurlijk.
0: Wat leuk joh.
2: Ja, ze was 9 jaar oud. Ze is, volgens mij was ze vandaag jarig of gisteren was ze jarig. Maria, dus gefeliciteerd schat. En ik bedoel, een kind van 9 die op deze manier zingt, het is idioot. Dus we wilden heel graag het liedje voor haar schrijven. Ja. Heel leuk meisje. En ze doet het fantastisch, dus ik ben heel trots.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En we gaan ook heel veel succes wensen natuurlijk. Wanneer is het eigenlijk?
2: 24 oktober heb ik begrepen.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dan gaan we kijken hoe ver Maria komt met Stronger Together.
2: Ja, toch.
0: Nou, verder, ik had nog iets waarvan ik dacht, dat moet ik toch even aan je vragen. Want meestal lopen hier dan de deur uit en ik heb het niet over gehad. Iets met een paard. Wat was dat?
2: Iets met een paard?
0: Ja, je ging op een paard zitten ook of zo.
2: Oh ja, inderdaad. Met paardenmannenpraat.
0: Paardenmannenpraat?
2: Ja, dat is een ontzettend leuk online programma waar ze van alles doen met paarden. En dat is en de man van Britt Dekker en Jan Capelle. En Jan Capelle die heb ik leren kennen bij de Beste Zangers.
0: Ja.
2: Dus die zei van, vind je het leuk om een keertje tussen de paarden in een liedje te zingen? Nou, ik zal je vertellen, ik was vroeger echt een paardenmeisje. Dus ik vond dat fantastisch. Ik denk, nou, dat heb ik nog niet gedaan. Dus laten we dat in ieder geval proberen.

0: die beesten die, ja, die waren echt zo aandachtig aan het luisteren. Dat was heel bijzonder. En toen heb ik ook nog een stukje paard gereden. Dus dat was een
1: en dat kan jij natuurlijk best goed.
0: Dat kan ik dus ook. Ik kan zuipen. Ja. Ik kan een moppie zingen. En paardrijden kan ze ook.
1: Maar we hebben alles al afgevinkt. Ja. En het leuke met Dennis natuurlijk. Vergeet het niet, hè?
0: Ja, zeker.
1: Missing You. Nou, ik ga hem draaien. Wil je nog iets over vertellen? Of zeg je van nou...
0: Nou, ik vind het vooral gewoon... Ik vind het een hele te gekke plaat. En ik hoop dat iedereen hem gewoon lekker in zijn playlist zet. En ons blijft steunen met dit liedje. Want het zou heel leuk zijn... als we ooit een keertje toch ergens een soort van top 40 halen of zo. Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Ja, maar je moet niet... Dit lat ligt hoog.
0: Ja.
1: Nummer 1 hit. Ik weet niet of dit hem is, maar ik vind het wel heel erg goed.
0: Nou, dankjewel.
1: Mel VF, Missing You. Oh, zo leuk om je te zien.
0: Dankjewel.
1: Goedjes thuis, hoor.
0: Doei.

0: Mooi hoor. Het liedje, dat gaan we nog wel vaker horen tijdens de lunch.
1: Dat, is, ja, dat vind ik heel lief.
0: Er komen veel goede reacties ook binnen. Mel VF met een nieuwe single, Missing You. Nou, prachtig. Niks om aan te merken. Dinsdag vandaag. Dan komt hij weer, de King of Rock'n'Roll.

0: Het is Hans Kloper die met de beste nummers van de King of Rock'n'Roll. Er zitten ook heel veel bijzondere dingen tussen die je nergens anders hoort. Je kunt de lijst vinden op Spotify. Het nummer is geschreven vandaag door Greg Gordon, baritonzanger. En maakt een periode deel uit van de Imperials. Nou, die hebben we nog gedraaid vandaag. Met Who's Gonna Love Me, een gospelgroep waar Elvis een aantal jaren mee had gewerkt. Nog even voor de boekhouding, want dat zoeken we altijd uit. Elvis heeft het liedje in 4 pogingen opgenomen voordat hij tevreden was. Het kwam op het album Today. En dat nummer kwam ook als single uit. Het heet Bring It Back. Je gaat een bijzondere versie horen. De tweede en de derde opname door elkaar, maar daar hoor je niks van. Dit is Elvis Presley.
1: Three.
2: Next piano player.

0: Ja, mooi deze. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now?
1: De beleggingstips.
0: En de volgende nieuwe van... Ja, Mel VF. En dat was Missing You. Prachtig liedje. Even kijken wat er nog allemaal is binnengekomen... in het kader van de beleggingstips. Liedjes over vervoer.

0: De wandelschoenen aan met de Proclaimers. En deze blijft natuurlijk ook leuk, hè? I'm gonna be 500 miles. We hebben André aan de telefoon. André Blom, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: En dankjewel voor je bijdrage vandaag. Maar ik zie ook regelmatig appjes sturen met goede liedjes, dus...
1: Ja, met deze vond ik wel leuk eigenlijk.
0: Ja, die is heel origineel, dus misschien kun je hem even aankondigen voor ons.
1: Is goed. Elvin en Wheelchair Groupie.

0: Samen Max.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
11: Alle deuren zitten op slot.
10: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Dus even kijken. Ja, de klok geeft alweer 2 uur aan. Zometeen gaat het huis open met het beste liedjes volgens de Australiërs. Maar ja, dat is soms ook gewoon de wereld op zijn kop van de Easy Beats. Maar eerst naar het NOS-journaal. Hier is Lieselot Thomas. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. Zijn lichaam werd met een witte koets naar de begraafplaats gebracht. Gulu overleed 1,5 week geleden nadat hij onwel was geworden bij zijn aanhouding. De politie hield hem tegen de grond nadat hij er vandoor was gegaan toen hij zich niet wilde legitimeren. Zijn dood leidde tot onrust. Tijdens een stille tocht, de maandag na zijn overlijden, werd de ME belaagd en een politiebureau bekogeld. De organisatie die de uitgaven van het kabinet controleert, de Algemene Rekenkamer, komt vlak na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij veel ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. En als er al een doel is, blijft het vaag of dat wel gehaald kan worden. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs.
1: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs.
2: Ja.
1: En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van, oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Hm. Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
22: Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Mogelijk komen nog meer gevangenen eerder vrij door het cellentekort. Daar waarschuwt het gevangeniswezen voor. Jarenlang sloten kabinetten gevangenissen en komende jaren gaan ook nog eens veel gevangenisbewaarders met pensioen. De baas van de dienst justitiële inrichtingen komt daarom met een voorstel voor een lichter regime.
11: Detineerden die helemaal niet zo'n groot risico vormen op ontvluchting of op geweld, dat je die ook in veel minder beveiligde gebouwen zou kunnen onderbrengen met een ander of een lager hek.
22: Ook vindt hij de enkelband in sommige gevallen een goed alternatief voor een celstraf.
11: Omdat ook niet voor iedereen is een gevangenis per definitie de beste omgeving om een vrijheidsbeneming uit te zitten.
22: Donderdag is er een debat over in de Tweede Kamer. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uit Zuid-Afrika uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toeneemt. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plaatsen ook wat zon. Het blijft overal droog bij 17 tot 20 graden. Morgen meer zon en warmer.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Open huis. Henk van Steeg.

0: Een hele goede middag, 2:10. Het is een grijzige dinsdagmiddag, maar ik heb er zin in. Eindelijk weer thuis na een paar dagen op pad te zijn geweest. Gisteren waren we met het team een middagje uit. En dat was goed om weer het nieuwe seizoen met elkaar te beginnen. Dus Bas en Bas, ontzettend bedankt dat jullie hier in het huis volgens mij goed voor de planten en de kranten en voor jou hebben gezorgd. Dat is fijn om te horen. En afgelopen donderdag, wat was het bijzonder om te mogen doen. Samen met Bert van Leeuwen, de Bert van Leeuwenprijs, naar Nijverdal gebracht, naar INA. En voor eigenlijk alle vrijwilligers die dit soort werk doen, zij op vakantie met mensen. En volgens mij is zij, gaat morgen weer op vakantie. Woensdag naar het Garden. En ondertussen gewoon weer een fijne nieuw huis gebouwd met de beste evergreens. Met Andrew Gold onder andere, Ricardo Conciante en Lulu. Maar ook een fantastische cover van Adele. Zij staat fantastisch goed in. Heel mooi liedje van The Cure wat zij naar haar hand heeft gezet. En zoals altijd ben ik ook weer benieuwd op deze dag naar jouw
1: sleutelwoord.
0: Ja, want wat als jij deze dag zou mogen samenvatten in één woord? Welk woord zou dat zijn? En het leuke is altijd dat het ontcijferen al aan deze kant begint. Soms als je het woord vissen krijgt, dan heb ik zo'n vermoeden dat iemand heeft gevist vandaag. Maar soms zitten er ook dankbaar als sleutelwoord. Of dat je toch denkt, daar zit een verhaal achter. Stuur het in, daar begint het mee. Ik vind het leuk om jouw verhaal te horen. Maar vooral dat ene sleutelwoord, want het zegt zoveel over je dag. En zo'n dag blijf je dan op die manier ook bij. Doe dat via de NPO Luisterapp, dat vinden we leuk. Dan heb ik hier een tekst aan van het volgende liedje. Ik snap het niet en ik weet ook niet wat het betekent. Paiaiai. Paiaiai. Het zal geen sleutelwoord van deze dag zijn. Paiaiai.

hard dansen, want anders komt die steek in de zijs vanzelf weer naar boven. Maar dansen mag ook in het huis, net als heel hard meezingen. Jimmy Bo Horn, Dance Across the Floor. Het waren weer de jaren 70. En daarvoor nog met op de aftiteling van een Batman-film, Seal Kiss from a Rose. Ja, de meeste verhalen, en zeker die wij vertellen aan elkaar, gaan van begin naar het einde. Ook liefdesverhalen, en toen ontmoeten we elkaar. En toen gingen we trouwen, toen kwamen de kinderen, en toen waren we zoveel jaar bij elkaar. Maar wat als je dat verhaal nou eens zou omkeren? Teddy Swims die doet het in zijn nieuwe single. Hij begint bij het einde. Afloop is niet zo leuk, ze gaan uit elkaar. Maar dan hebben ze wel gehad wat ze hebben gehad. Hij vertelt terug naar dat prille begin.

Wat een stem, maar ook wat een verhaal. En zo goed verteld. Een nieuwe single van Teddy Swims in Open Huis. Break Up in Reverse. 8 minuutjes voor 2:30. Het is een grijze dag. Ik zei het al, maar de kleur die zit al goed op de wangen. En dat is leuk te zien ook in de sleutelwoorden die binnenkomen. Via de NPO Luister mag je gewoon sturen. We hebben een klein prijsje er tegenover. Maar dat is gewoon meer een aandenken dat je je sleutelwoord hebt gedeeld. Dan dat het, het is wel dat je altijd toegang hebt tot het huis. Dus doe gezellig mee. Zoals Gerrit, die dat heeft gedaan. Die is bezig met opruimen. Gisteren mijn verjaardagsfeestje gevierd. Nou, van harte dan hoor. Ja, en dan moet er opgeruimd worden. Afgelopen zaterdag was wel leuk. Dubbel feest. Mijn dochter vierde haar verjaardag. Die is in juni jarig, maar had het nu gevierd met vriendinnen. En daarvoor waren wij met je vrienden geweest. Een goede vriend van mij, Justin. Die was jarig geweest. Nou, dus daar bleven we tot laatst een beetje helpen opruimen. Komen we thuis. Het feestje van mijn dochter was al een uur afgelopen. Zat zij op de bank. Moesten wij nog haar gaan helpen opruimen. Maar met veel liefde gedaan, toch? Dat doe je als ouders voor je kinderen. En Gerrit, nou, als het nodig is volgend jaar, kom ik wel even helpen opruimen. Karin, die heeft ook iets te vieren. Haar sleutelwoord is dankbaar. En daar schrijft ze dan bij: mijn jongste zoon is vandaag 40 geworden. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd. En iedereen die vandaag ook jarig is. Vanochtend natuurlijk bij Bert op de kalender. Ook van harte gefeliciteerd. Namens alle mensen in het huis. En dan, als we dan toch een beetje met geluid aan het stoeien zijn. Ha Henk, ik dacht dat de kat aan het miauwen was. Maar jij zong mee met Tell Me More van Grease. Ik weet niet of ik dat een compliment vind, Pauline. Maar wel bedankt. Dan kan ik altijd misschien ook in het vorige leven wel een kat geweest. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Zometeen het prachtige Sincerita van Ricciardo Conciante. Maar eerst Lulu.

0: de rook om je hoofd wervelt. Dan moet je natuurlijk wel ook een 3D radio hebben, anders hoor je dat natuurlijk niet. Boudewijn de Groot. Het was eerst een B-kantje in 68 van Waterdragen, maar kreeg een eigen hitje in 72 als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Nou ja, en ik zorg ook wel voor een soort rookgordijn met al dat geluid uit het huis. Ik ben zelf er best wel allergisch voor. Dus een kat in het huis zou helemaal niet zo heel handig zijn. Maar Erma die zei het, nou bedankt Henk, de hondjes weer van slag. Kat in de radio. Je bent echt de leukste thuis. Haha, hartelijk groet van Erma. Gaan we door met de sleutelwoorden, want dat is wat we verzamelen. Ze staan hier in een mooie kast, per dag gesorteerd. En dit zijn ze van 22 september, deze dinsdag. Hoi Henk, welkom thuis in het Tophuis. Dankjewel, Johan uit Almere. Mijn sleutelwoord is nachtwacht. Gisteren een puzzel gekocht van 500 stukjes. Drie keer raden wat erop staat. Inderdaad, de complete nachtwacht. Ja, en wie A zegt moet ook B zeggen. Ik ben eraan begonnen, maar hij is lastiger dan ik dacht. Dat is wel waar. Hopen we zwart-wit. Toch? Ja, voornamelijk vooral zwart. En ik zit meteen te denken aan een puzzel die wij dit jaar hebben weggegooid. Eentje van Asher. Dat is ook knijtermoeilijk. Dus zwart en wit en een beetje grijs tinten. Maar dat is zo moeilijk om daar dan een puzzel van 1000 stukjes te maken. Dus je kan hem ook weggooien, Johan. Dat is ook een B. Harry heeft al gekozen als sleutelwoord. Ja, ik weet niet of hij ze ziet vliegen of dat hij aan het vliegen is. Maar zijn sleutelwoord is vliegen, uitroepteken. Jannie die heeft post als sleutelwoord. Kaartje namelijk in de brievenbus van mijn lieve muziekvriendinnen. En op dat kaartje heeft ze een foto meegestuurd. Staat een plaatje van NPO Radio 5. Ik denk dat jullie daar de connectie vinden. Tineke, ook een mooie foto. Ik had ook de voorfoto willen zien, maar we hebben de nafoto van haar gekregen. Haar sleutelwoord is kapper. Heerlijk weer naar de kapper geweest. De wilde haren eraf laten halen. En weer in een krul. Ja, dat is mooi. Dat het verschil zie je vaak. En aan de telefoon Joost. Goedemiddag Joost.
2: Goedemiddag Henk, goedemiddag, ja, hallo.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe ik dit gesprek op waarde ga schatten, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Want jouw sleutel, jouw sleutelwoord is taxeren. En vertel, wat ben je vandaag aan het doen? Ja, taxeren, nou, maar...
2: Makelaar.
0: Ah.
2: In Leiden en Den Haag.
0: Ja, je viel even weg en toen zei je, ik ben makelaar in Leiden.
2: In Leiden en Den Haag. En ik ben de hele dag, of tenminste vandaag al route om huizen te taxeren.
0: Oh.
2: Voor de bank of voor de hypotheek of andere doeleinden. Ja. En toen zat

0: Makelaar.
1: Ah.
0: In Leiden en Den Haag.
1: Ja, je zei, je viel even weg en toen zei je, ik ben makelaar in Leiden.
0: In Leiden en Den Haag. En ik ben de hele dag, of tenminste vandaag al route om huizen te taxeren.
1: Oh.
0: Voor de bank of voor de hypotheek of andere doeleinden. En ja. Toen zat ik te luisteren voor sleutelwoord en wij luisteren naar het open huis. Dus ja, open huis, taxeren, makelaar. Ja. Nou, dat, is wow. Dat een connectie of niet?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie connectie. Nou, en als je nu zo rondkijkt nu je in het huis bent, ja, wat zou de waarde van. We gaan hem niet verkopen, hè? Maar wat zou het, ja, wat zou je zeggen?
0: Waarvoor nou, ik ben vanmorgen bij. Nee, ik zit nu in de auto, maar ik ben vanmorgen bij een huis geweest.
1: Ja.
0: En ja, ik moet dat allemaal nog uitwerken. Ik heb hem opgenomen. Dan neem je foto's, je loopt alle ruimtes door. Je meet hem op, et cetera. En dan ga je kijken van, nou ja, taxeren, schatten, van wat is de waarde?
1: Ja.
0: En dat ga ik straks op kantoor. Als ik op kantoor ben, ga ik dat allemaal uitwerken. Maar ik denk dat ik, nou, even tussen de 8 en 9 ton zal zitten.
1: Nou,
0: maar dat is even een inschatting voor dit moment.
1: Ja, oké, okay, nee, dat is helemaal goed. Daarvoor zouden Cynthia en ik het wel verkopen, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nee, gaan we helemaal niet doen. Maar wees altijd welkom, want jij krijgt van mij de gouden sleutel voor dit prachtige verhaal. Maar heb je dan ook wel eens, want dat is met taxeren, dat mensen dan ook aan je vragen, wat denk je dat deze auto waard is? Of wat denk je dat deze, dat toch een beetje dat wordt?
0: Ik doe alleen huizen.
1: Oh.
0: Ik doe geen auto's.
1: Okay.
0: Nee, geen idee van auto's. Maar huizen wat meer ervaring. Ja.
1: Nou, succes ermee ook met het uitwerken.
0: Dankjewel.
1: En als wij nog een makelaar zoeken.
0: Hebben.
1: Ja, nou zeker. En de gouden sleutel komt jouw kant op.
0: Hartstikke goed.
1: Maar dan mag je het niet verkopen, oké?
0: Nee, oké.
1: Okay. Hey, Joost. Ja, heel goed, heel goed. Okay. Hey, fijne middag.
0: Doei.
1: Nu de Ohio Express.

Polyam, nummer 1 hit in 78. En daarvoor nog de Ohio Express. Hij reed weer met Chewy Chewy in EO's Open Huis. Zometeen voor de derde na drie op zoek naar iets... Nou, ga ik je zo vertellen. Eerst naar de breekbare stem van Adele. Toen ze het moest inzingen voor haar album 21... was er niet goed bij stem, maar ze dacht het past eigenlijk wel heel goed bij dit liedje. Haar moeder, groot fan van The Cure, nam haar mee naar haar eerste concert, Adele. En dat was van The Cure. Robert Smith die schreef het voor zijn eigen grote liefde. Adele die had iemand anders in gedachten, maar wist het uit haar tenen te zingen. En het ontroert mij iedere keer. Dit is Love Song.

0: Nou, misschien wel eentje om mee te nemen voor je Evergreen Top 1000 stemlijstje. Begin november ben je weer welkom. Maar wat gaan we volgende week doen?
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

Die ene schouder, die ene hand die weer eens even naar je omziet en je weer even anders in de dag zet. Your love keeps lifting me higher and higher. Jackie Wilson, een smokkel-ethisch plaat, zo kunnen we deze eigenlijk wel noemen, in 87, 3 jaar na zijn dood. Opnieuw een tipperade hit. Had volgens mij alles te maken met een reclame. Origineel uit 69, Jackie Wilson en daarvan nog Adele met Love Song. En dan, het is 3:08, dan heb ik Neil Diamond na 3, Sweet Caroline en dan Family Affair van Sly and the Family Stone. En ik zei het al, volgende week, vanaf komende zaterdag, bij Jan beginnen we, gaan we helemaal terug naar de jaren 80 met al die evergreens. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, nu we toch bezig zijn met verzamelen van liedjes voor die week, welk evergreen moeten we echt niet vergeten? Heb jij een idee voor de 3:08, welke evergreen uit de jaren 80 we echt niet mogen vergeten? Geef hem nu alvast op, dan hebben we hem nu alvast gedraaid. En wie weet hoor je hem dan volgende week ook. Eerst is dit, My Time.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
10: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 5:30, NTR NPO 2.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Hey Francis, ben je er klaar voor?
17: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
16: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
17: Ja, magisch.
18: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Time flies when you're having fun, zouden de Engelsen zeggen. En zometeen gaan we dat doen met Neil Diamond. Lekker meezingen met Sweet Caroline in het huis. En de derde na drie ben ik op zoek naar fijne jaren 80 platen. Wat mag zeker niet ontbreken voor de week van volgende week. Maar eerst naar Lieselot voor het NOS Journaal. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. We geven weer meer geld uit aan online shoppen. In de eerste 6 maanden van dit jaar werd ruim 170 miljoen euro uitgegeven aan internet aankopen. En dat is 3% meer dan een jaar eerder, zegt de brancheorganisatie van thuiswinkels. Mensen gaven online gemiddeld 100 euro per aankoop uit.
22: Ja, wat je vooral terugziet is dat we veel zijn gaan doen rondom ons huis en binnenhuis. En ook wel de telecom zit in de lift. Dus telefoons, tablets. Daar is het meeste geld naar uitgegaan.
21: Wel geven Nederlanders per aankoop iets minder uit dan een jaar geleden, mogelijk omdat er meer naar goedkopere producten is gezocht. Een man uit Beuningen in Gelderland moet 20 jaar de cel in voor femicide. Hij wurgde eind vorig jaar zijn vrouw. De man zei dat hij zijn vrouw in paniek heeft gedood nadat ze van hem wilde scheiden. Maar volgens de rechtbank is dat niet waar en heeft de man zijn vrouw met een vooropgezet plan gedood. Bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De vermoedelijke schutter, een leerling, is opgepakt en ook zijn moeder, vader en opa zijn aangehouden. Correspondent Gülşah Ersetin vertelt dat er beveiligingsbeelden van de dader rondgaan in Turkse media.
0: Die tonen dus die schutter, die jongen die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd dus om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen van ouders die natuurlijk in paniek meteen naar die school weer terug zijn gerend. En daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien. Maar dit zijn de beelden die ze zeg maar nu in ieder geval naar buiten hebben gebracht.
21: Alle gewonden zijn studenten. Over een aanleiding is nog niets bekend. En de NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt de ontvangers van de mail contact op te nemen met de politie. Het weer bewolkt, op andere plaatsen ook wat zon. Het blijft overal droog bij 17 tot 20 graden. Morgen meer zon en warmer.
19: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Open huis. Henk van Steeg.

gelukkig geen gedoe in The Family Stone. Sly Stone en de zang is ook van zus Rose. Ja, ze hebben het naar hun zin, maar gaat wel over het gedoe in de familie. 1971 en daarvoor nog Neil Diamond. 2 jaartjes daarvoor met Sweet Caroline.

0: En we zijn aangekomen bij de derde na drie. 9 minuten na 3 in het open huis op deze dinsdagmiddag. En ja, het is echt een hele mooie lange lijst. Maar misschien moet ik eerst even dit doen.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op ja. NPO Radio 5.
0: Vanaf komende zaterdag gaan we een hele week terug naar dat prachtige decennium. Het was natuurlijk de disco, maar het was ook de new wave. Het ging echt alle kanten op. Nederlandstalig komt er ook veel binnen. Rob de Nijs uit 85, alles wat ademt, Tieneke. Ook een hele mooie George Harrison, vindt Ton Haan. Got my mind set on you. Even kijken, dan hebben we ook nog... dat is ook wel grappig. Perhaps Love, John Denver. Margot, dankjewel. En we gaan even Maurice polsen. Maurice, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Henk.
0: Welke muziek moeten we volgende week zeker voor jou even opzetten?
2: Ja, dat is de Neue Deutsche Welle, hè. Ja. De Neue Deutsche Welle groepeert, tenminste, de hele range.
0: Ja.
2: Spider Murphys, de Geier Stoetsvloek, de Nena's. Ja. Noem dat maar op.
0: Nou, wat leuk, want jij zat in de jaren 80 gekluisterd aan die Duitse radio.
2: Ja, niet echt specifiek Duitse radio, maar dit was een grote hit toen de tijd.
0: Ja.
2: En ik vond het echt geweldig. Het speelde natuurlijk ook wel een beetje in de actualiteit. Het was best wel redelijk wat werkloosheid toen de tijd.
0: Ja.
2: Dus het is een beetje over een werkende song, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Als jij mij nog even een licht signalement geeft van hoe jij eruit zag in de jaren 80, dan kan ik me daar ook alvast op voorbereiden voor volgende week.
2: Mijn god, ik zat nog op school, want... In de jaren 80 was ik...
0: Had je nog haar?
2: 16, 17, ja, dat wel, ja.
0: Ja.
2: Toen nog wel. Nu ook nog wel, maar niet zoveel meer.
0: Het is iets minder grijs. Wat voor kleur haar had je? Had je buttons op?
2: Ja, dat was inderdaad wel bruin haar. Het is nu iets anders.
0: Ja, een leren jackie aan, buttons
2: erop? Nee, dat niet. Nee, nee, zo erg was het niet.
0: Oh, ja. Gewoon een hele gemiddelde jongen, maar die
2: gewoon
0: wel...
2: Gewoon een beetje normaal iemand.
0: Ja. Nou, dan mag jij hem nu aankondigen.
2: Ja, ik dacht aan Geier Stoetsvloek met Brutus Sociaal Product.

blijft dit toch goed. Nederlands trots kajakken in 1979 met Ruthless Queen. En opvallend, ze waren ook groot in Big in Japan, om nog maar eens een ander liedje te citeren. Volgende week dus die Evergreen Week van de jaren 80. En ja, de suggestie van Maurice, die heeft meegebruld. Die gaan we zeker niet vergeten, toch? Ja. Ik heb net doorgekregen dat er een groepje jongeren onderweg is voor een wandeltocht van 6 uur dwars door Zeeland. Ik ga zo eens even contact leggen. Dat zijn de collega's van de Jongerendag. Waarom? Hoezo?

0: way to heaven.
1: Prachtig en dat uitdovende einde. Nou, we gaan hem zeker weer terug horen in onze Evergreen Top 1000. Straks in november. Huis zegt nog, nou, dat is nog eens een klassieke, Henk. En Attie zegt, en laten we hopen dat het nog heel lang duurt. Henk, geweldig Stairway to Heaven. Wordt gedraaid op mijn crematie. Alleen dan hoor ik het zelf niet meer. Groetjes uit Rotterdam. Nou, dat is niet heel ver weg van waar we nu naartoe gaan. Altijd de beste evergreens en natuurlijk de mooiste verhalen nu er ook eentje. Want er is een bijzondere wandeltocht bezig. Niet hier in de buurt, maar de collega's van de EO Beam-redactie die lopen doorheen heel Nederland. Doen dat om geld op te halen voor de EO Jongerendag van volgend jaar. Zodat er zoveel mogelijk jongeren die kant weer op kunnen gaan. Het is niet gratis. Nou, en vandaag lopen ze de tocht van Middelburg naar Capelle. En dat is inderdaad, ik worstel en kom boven. Dat is in ieder geval de slogan van Zeeland. Nou, en als je langs de route woont, heb je ze misschien wel voorbij zien komen met die enorme Beam-vlag. Een van de wandelaars is Gerber, goedemiddag.
2: Hey, hey. Hallo.
1: Hoe is het daar?
2: Verschrikkelijk.
1: Leuk? Of?
2: Nou, nee. Ja, ik vind het op dit moment niet leuk. Ik moet heel nodig naar de wc, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar we lopen echt in the middle of nowhere, dus dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, ik zei het al, jullie, nou, dat is misschien wel goed. Bij iedere goede sponsorloop moet je afzien. En dit is er dan ook weer eentje. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren naar de Jongerendag te brengen. Want wat is, wat moet er gebeuren voordat er zoveel mogelijk jongeren die kant op kunnen?
2: Ja, dat is eigenlijk het volgende. Wij zijn bij Beam dus geld aan het ophalen voor die EO Jongerendag. Om die EO Jongerendag ook in 2027 weer mogelijk te maken. Dat doen we al een aantal jaar. Nu hebben we weer 500.000 euro nodig. Ja, dat is een hoop geld. Ik weet het, Henk.
1: Ja.
2: Het is een hoop geld. Maar dat is wel, dat is wel wat er nodig is om zoveel mogelijk jongeren weer voor een klein bedrag onderdeel te laten zijn van deze dag. Want ja, jongeren hebben gewoon natuurlijk niet heel veel te besteden.
1: Nee.
2: Maar als we geld ophalen, dan kunnen we jongeren wel voor een gereduceerd bedrag ook naar de jongerendag sturen.
1: Oh ja, dus wij een deel en dan betalen zij ook nog een deel. En dan kunnen ze. Nou, dat is een mooi initiatief. Wat ik altijd mooi vind, ik ben er zelf heel vaak geweest en denk ook de luisteraars van het Open Huis, de Open Huizers, een aantal daarvan zullen er ook geweest zijn. Wat is voor jou zo'n moment van de afgelopen jaren waarvoor je zegt, oh ja, maar daarvoor doen we ieder jaar die EO Jongerendag daar in Rotterdam?
2: Oh man, zoveel. Er zijn zoveel unieke momenten op zo'n dag. Voor mij persoonlijk was de opening van 2 jaar geleden was echt fantastisch. Het thema was All About Jesus. En die opening, dat geeft me nog steeds kippenvel. Het gevoel van Jezus is er ook bij op die dag. En het geloof is iets wat ons allemaal verbindt daar in Rotterdam Ahoy. Dat vond ik echt een kippenvel moment. Dus dat zal mij eigenlijk altijd bijblijven. Ja. En dat heeft ook enorm veel impact gemaakt op de jongeren daar.
1: Ja, en wat blijf je bij aan deze tocht? Met de zeeuwen?
2: Kramp, blaren.
1: Heel goed.
2: Ik heb ook bolussen gegeten, Henk. Oh. Dat was echt fantastisch. Twee bolussen al.
1: Nou, dan kom jij wel in Capelle aan. Vanavond moet het zo ver zijn dat jullie daar komen. Tot die tijd heb ik weet niet of jullie er tijd voor hebben, maar ik heb hier 2 enveloppen liggen.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, de ene envelop, daar zit een check in. Die mag ik pas openmaken. Daarvoor moet ik eerst naar envelop 1. Dus die ga ik even voor je openmaken. Daar zit, denk ik, het idee was. Nou, dat is voor dan. Nee, er zit een opdracht in. Luister even goed mee naar elkaar. Dat iedereen het ook helpt uit te voeren. En misschien dat mijn luisteraar er wel bij kan helpen. Dag, lieve Beam-collega's. Jullie zijn in Zeeland. En daar wil ik graag nog meer luisteraars. Veel luisteraars zijn er al voor NPO Radio 5. Dus als jullie voor 4 uur, en dat is nu 4:23 minuten en 40 seconden, als jullie dat voor

0: Misschien dat mijn luisteraar er wel bij kan helpen. Dag, lieve Beam-collega's. Jullie zijn in Zeeland. En daar wil ik graag nog meer luisteraars. Veel luisteraars zijn er al voor NPO Radio 5. Dus als jullie voor 4 uur, en dat is nu 4:23 minuten en 40 seconden... als jullie dat voor elkaar krijgen, is die check voor jullie. Dus er moet een radio op NPO Radio 5 gaan. Dat mag ook een telefoon zijn, een tablet of een DAB Plus radio. Als je maar op NPO Radio 5 staat en dat we zo'n liefst een beetje een rondzinger krijgen.
1: Ik ga mijn best doen. We lopen op dit moment echt op een plek waar niemand is. Dus ik denk dat ik wat ga sprinten.
0: Heel goed, dat is stap 1. Maar dat kan natuurlijk ook zo zijn, als je even je locatie nu doorgeeft, dat een luisteraar zegt, ik kom wel even die kant op, want die check wil ik wel aan Gerben en zijn matties organiseren.
1: Ja, dat is slim. Onze locatie is te volgen via beam.nl.
0: Kijk,
1: dus daar kan je zien waar wij lopen.
0: En dan kun je natuurlijk ook doneren voor de jongerendag.
1: Absoluut.
0: Maar als je een omschrijving zou mogen geven, tussen welke twee dorpen zitten jullie op de dijk?
1: Wij zitten nu tussen Arnhem-Muiden. En nog een ander dorp. Goes. Tussen Goes en Arnhem-Muiden.
0: Okay. Nou, dat moet toch te doen zijn. Lieve luisteraars, meld je bij Gerben met de grote vlag. En nou, Gerben, ga wel sprinten, man. Ik wil dat graag.

Swinging Blue Jeans was het natuurlijk met de hippie shake. En daarvoor nog Bob Marley, One Love. NPO Radio 5, het open huis. Ik heb net de collega's van EO Beam voor hun sponsortocht op pad gestuurd om ergens een radio op NPO Radio 5 te zetten. Of te kijken of die daar al op staat. En dan ligt hier een cheque op ze te wachten in een envelopje. Nou, ik hoop dat het voor ze gaat lukken. Ondertussen wel de passende plaats van Van Morrison.

een heerlijk gitaartje erbij. TZ op NPO Radio 5 in het huis Mabel Ami uit De Leuft. Nou, in Zeeland zijn de collega's lekker aan het wandelen. Van Middelburg naar Capelle. En wat ik denk ik op de kaart nu zie gebeuren is dat ze terug aan het lopen zijn richting Arnhem-Muiden. Maar misschien komen ze ook wel weer mensen tegen. En dan is het natuurlijk makkelijk om even de radio of de telefoon even op NPO Radio 5 te zetten. Nou, we gaan zo even kijken of het gelukt is. Even de teller. Ja, ze hebben nog minder dan 12 minuten. Dus de tijd dringt ook alweer. Maar de check blijft hier gewoon liggen. Eerst check.

0: zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: dat was de afgelopen 20 minuten toch ook wel het geval in Zeeland. Queen en David Bowie, Under Pressure trouwens. Fantastisch uitrook. Want we gaan even overschakelen naar Zeeland. Gerben, goedemiddag. Moet ik natuurlijk wel openzetten. Gerben, goedemiddag.
1: Hey Henk, hallo.
0: Hallo. Want ik een klein half uurtje geleden stuurde ik je op pad voor het geld ophalen voor de Eeuwjongerendag 27. Ik zeg, lig hier twee enveloppen. In de ene envelop, daar zat de opdracht. Zorg dat iemand in Zeeland naar NPO Radio 5 gaat luisteren. Dat zijn er al heel veel, dus dat moet niet al te moeilijk zijn. Dan heb ik ondertussen envelop 2. Wat hebben jullie gedaan?
1: Ja, nu vraag je natuurlijk af of het gelukt is.
0: Ja, je zat in the middle of nowhere.
1: Ja, in the middle of nowhere. Dus ik heb een sprintje getrokken. En toen zag ik daar een hele lieve man op een fiets. En die heb ik even aangehouden. Ik zei, ik heb een hele belangrijke vraag. Ik zei, u moet heel even naar Radio 5 luisteren. Nou, en dat deed hij al iedere dag.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ben Morrison ken ik wel.
4: Nou, even kijken of het wordt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: we hebben de audio, dus ja.
3: Ik ken wel een ander lied van Mae Morrison.
0: Ah.
3: Ja, dat ken ik wel.
1: Kijk.
0: Ja, dan is hij.
1: Ja.
0: Dan heb ik hier nog de envelop, die ga je nu openmaken. Even de envelop open en ik laat het hier officieel op beeld zien. Ja, ja. €55,55 mag jullie toevoegen.
1: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen
9: zijn. Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
10: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 5:30, NTR NPO 2.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Hallo, goedemiddag en van harte welkom bij Bert op 5. Bij Caro en CV tot 6 uur op NPO Radio 5. Dankjewel. Wordt een glaasje water voor me neergezet. Is dat met of zonder PFAS? Nou ja, hebben we het zo nog wel even over. Eerst het NOS Journaal van 4 uur met Lieselot Thomas. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Sinds 2021 wordt die echo gedaan als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar afwijkingen bij het ongeboren kind. Maar de uitslagen blijken niet altijd te kloppen. Is de diagnose wel juist, dan hebben ouders juist weer meer tijd om een besluit te nemen over hoe nu verder. Daarom adviseert de Gezondheidsraad te laten onderzoeken hoe de 13-weken-echo preciezer kan worden. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een corrupte oud-ambtenaar. De man verkocht honderden keren gevoelige informatie uit de systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie zou bij zeker 95 geweldsincidenten zijn gebruikt, als explosies, kogelbrieven, beschietingen en een ontvoering. Bewoners van het Amsterdamse dorp Sloten hebben geprotesteerd tegen een nieuwe opvanglocatie voor mensen met psychische problemen. De gemeente Amsterdam wil mensen met psychische en verslavingsproblemen in kleinschaligere plekken opvangen. Ook moeten de locaties beter verspreid worden over de stad. Toch zitten de bewoners van Sloten daar niet op te wachten, zeggen ze.
13: Overlast, vooral overlast. Mensen die lastig gaan vallen.
14: Het is wel een kleinschalige opvang.
15: Ja, dat zeggen ze helemaal. Kleinschalig is voor mij een mannetje of 17 en dit is 40 man. Dus het is voor mij niet meer kleinschalig.
16: Dus het is niet overdreven om te zeggen, wij willen dit niet. Dit is too much.
12: De wethouder benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het plan definitief is. En de schrijver van het boekweekgeschenk voor volgend jaar is bekend. Het is Mensje van Keulen. De 80-jarige van Keulen schreef tientallen boeken. Ze debuteerde in 1972 met Bleker Zomer. En ze moest wel even nadenken toen ze het verzoek kreeg om het geschenk te schrijven.
17: Dat bleek nogal verrassend, want meestal begint een auteur dan te springen van joepie. Maar nee, ik dacht even, maar het duurde maar een paar minuten. En toen dacht ik, oh, ik heb al heel lang, ik zag iets voor me, wilde ik al iets over schrijven. En daar was nu dus de kans voor. Dus daar ben ik aan begonnen.
12: Het thema van de Boekenweek is Kijk ons nou. Volgens de organisatie van de Boekenweek is lezen zoiets als mensen kijken. Bladerend begluur je personages alsof het voorbijgangers zijn. Ze bewonderen en verwonderen je. Het weer op veel plaatsen bewolkt, heel af en toe wat zon. Vanavond en vannacht droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen zon en wat warmer dan vandaag, maximaal 22 graden.
0: Dankjewel. Ik ga Mensje van Keulen vragen of we er nog even mogen bellen straks. Moet ze vast even over nadenken, maar...
12: Maar ik denk dat ze het dan wel doet.
0: Denk je het? Ja, ik hoop het. Vast. Zou mooi zijn.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Ebony en Ivory van Paul McCartney zag ik in 2013 was het? 2012, 2013, wanneer was het? Even kijken, het was in 2012 in Ahoy in Rotterdam. En Stevie Wonder ga ik eind volgende maand zien in Amsterdam. Hallo, goedemiddag. Er is iets mis met ons drinkwater. Er zit veel PFAS in. Wat betekent dat nou? Ga ik zo meteen bespreken met Pieter Litjens. Hij is voorzitter van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Dus die lust wel een schoon slokje. Dan een nieuwe uitzending, dus ook een nieuwe aflevering van De Slimste Mens. Nieuwe kans op een Bert op vijfje zometeen. Speel mee, beantwoord de entreevraag en maak kans op die hoofdprijs. En ons lief gebaar komt vandaag helemaal vanuit Ghana, waar een gepensioneerde onderwijzeres een school heeft opgericht voor kinderen met een beperking. En een goede vriendin van haar zei, ga daar nou eens mee praten. Dus dat verhaal willen we graag horen straks rond 4:15. In onze wekelijkse rubriek Lief Gebaar. Iedere dinsdag in Bert op 5 hoor je hoe andere mensen iets voor een ander doen. Mooie verhalen.

herfstachtige straten van Londen. Met wapperende blaadjes en grijze lucht. The Streets of London van Ralph McTell uit onze Evergreen Top 1000. Ja, it's the most wonderful time of the year. Ik heb het uiteraard over de suikerbietenoogst. Al dat suiker uit die bieten smaakt natuurlijk verrukkelijk. Maar om de geur kun je ook niet heen. Zeker niet bij het oogsten. Daarbij komt nogal een weeige lucht vrij die je graag wilt mijden. En Maarten Oostland heeft daar wat op bedacht, namelijk de bietenradar. Waarop precies te zien is hoe sterk de lucht is in Nederland in verschillende gradaties. Niks, vaag, zoet, duidelijk bieten, stevig en raamdicht. Dat geeft die bietenradar allemaal aan. Dan weet je dus precies waar die lucht hangt. Maar ja, ik denk dat dat voor veel meer lucht handig is. Bijvoorbeeld voor de mestgeur, zou je de mestmap in het leven kunnen roepen. Voor de lucht van een houthaard dachten we aan de houthaardkaart. Voor sigarettenlucht zouden we de nicotinemachine willen overwegen. Voor de koffiemeur uit de mond van je collega, de koffiemeur, informateur. En voor de geur van hondenpoep, denk ik, de stroomplattegrond.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: van de toeren met de drie J's. Je zit in mijn hoofd en daarvoor de Beach Boys en California Girls.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Alle nieuwe kerstcommercials gaan ook dit jaar gezamenlijk in première. Dat gebeurt op 6 december tijdens een feestelijk reclameblok op NPO 1. Spanje zal naar verwachting ook volgend jaar afwezig zijn op het Eurovisie Songfestival, aangezien de Spaanse omroep die het festival uitzendt gemeld heeft vast te houden aan de boycott. En er is iets met ons drinkwater.
2: Een glas water drinken uit de kraan, dat klinkt natuurlijk hartstikke onschuldig en gezond. Maar milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt vanochtend: op veel plekken zit er te veel gevaarlijk PFAS in. Dat blijkt uit cijfers
3: die Greenpeace heeft laten maken op basis van openbare drinkwatergegevens. Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog.
0: Pieter Litjens is voorzitter van de Vereniging van Waterbedrijven, de VWIN. Dag meneer Litjens, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoeveel glaasjes kraanwater heeft u vandaag al achterover geslagen?
4: Al een heleboel. En ja? ik ben begonnen in een donkerrood gebied van Nederland. Ik drink nu even groen, maar ga zo dadelijk weer naar huis.
0: Ja. En dat is Noord- of Zuid-Holland?
4: En dan drink ik weer. Dat is in Noord-Holland. Ja. En dat drink ik zonder problemen. En dat doe ik niet alleen. Dat doen een heleboel mensen met mij. En ik denk dat daar ook wel een klein beetje de crux zit van het bericht van Greenpeace. En ik denk dat het goed is dat Greenpeace aandacht vraagt voor het gevaar van PFAS en het feit dat er eigenlijk zo snel mogelijk een totaalverbod op PFAS in Europa moet komen. Daarin steunen we ze ook. Dat zeggen wij als drinkwaterbedrijven al heel lang.
0: Ja.
4: Maar het beeld wat nu geschetst wordt, dat het onveilig zou zijn, dat er te veel gevaarlijk PFAS in het drinkwater zou zitten, dat is niet helemaal juist. Er wordt door veel mensen gezegd vanochtend, ook op de radio, dat in een heleboel gedeelte van Nederland de norm wordt overschreden. Mm-hmm. Dat is niet het geval.
0: Ja, 1/3 van het Nederlands drinkwater staat in dat onderzoek, bevat meer PFAS dan de Nederlandse advieswaarde. Daar moeten we dus niet van schrikken?
4: Nee, dat denk ik niet. De Nederlandse advieswaarde is 4,4 nanogram per liter. Dat is door de RIVM afgegeven. Hetzelfde RIVM zegt dat het verantwoord is om Nederlands kraanwater te drinken. De wettelijke norm waar we ons aan moeten houden sinds januari van dit jaar die is vastgelegd in de Europese drinkwaterrichtlijn. Die wettelijke norm die gaat over 100 nanogram per liter. Mm. Daar zitten alle drinkwaterbedrijven ruim onder. Ja. De meeste zelfs op een tienvoud daaronder. Zeker aan de oostkant van Nederland, waar veel grondwater wordt gebruikt, zitten ze ook onder de advieswaarde van RIVM. Hm. De kant van Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland wordt over het algemeen meer oppervlaktewater als bron gebruikt. En het oppervlaktewater, ja, daar wordt PFAS ingeloosd. Dus het kost ook meer moeite, ja, om daar alles uit te halen.
0: Maar waarom is die advieswaarde dan zo verschrikkelijk veel lager dan die wettelijke norm?
4: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, er wordt op dit moment in WHO-verband, in internationaal verband, wordt er gewerkt aan het vaststellen van een nieuwe norm. Wij verwachten dat dat ergens in de loop van 2027 wat meer helder gaat worden. En dan denk ik dat het vervolgens weer een opgave is voor de drinkwaterbedrijven om ervoor te zorgen dat aan die norm wordt voldaan. Hoe hoog die gaat zijn, dat weet ik niet. Daar durf ik nu nog niks over te zeggen.
0: Maar zit dat in de buurt van die 100 of in de buurt van die 4,4?
4: Ik heb geen idee. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het eerder in de richting naar beneden gaat dan naar omhoog. Het zou niet best zijn als die norm hoger wordt dan 100.
0: Maar daarom...
4: Volgens mij moeten we juist
0: wat scherper aan. Wordt het rond de 10 of wordt het rond de 90? Dan stel ik hem zo.
4: Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat is dus iets wat we in 2027 gaan zien.
0: En wat zegt u tegen mensen die zeggen, nou, tot die tijd koop ik wel een plastic flesje water?
4: Daar zit het dus al. Hè. Dan koop je het plastic flesje water, wat buitengewoon veel minder duurzaam is, waarvan ik niet precies weet wat erin zit. Er is me al eerder gevraagd op de dag wat er precies in bronwater zit. Ik denk dat daarvoor het advies moet worden, of het antwoord moet worden gegeven door de producenten, mm-hmm, of de leveranciers van dat bronwater. Maar het is veilig om te drinken. Wat ik net al zei, de meeste bedrijven zitten in de buurt van die, en op sommige plekken zelfs nog onder die advieswaarde.
0: Ja.
4: En daar waar dat niet het geval is, blijven de drinkwaterbedrijven ruim onder de wettelijk toegestane norm. Drinkwater levert ongeveer 20% van de totale PFAS-inname van een mens. Het grootste gedeelte komt uit voedsel. We gaan ook niet tegen mensen zeggen dat ze moeten stoppen met eten. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen in ieder geval wel Ons rekenschap geven van het feit dat er minder PFAS in het milieu moet. Hm. Dus als Greenpeace zegt, wij pleiten voor een totaalverbod van PFAS in Europa, dan steunen we ze daarin van harte. Dat zeggen we al jaren. Ja. En wat ons betreft zou dit kabinet niet alleen maar in Europa moeten pleiten of in Brussel moeten pleiten voor een Europees totaalverbod, maar zouden ze ook moeten doen wat in Nederland al mogelijk is. En dat is een lozingsverbod voor PFAS in Nederland en een verbod op bestrijdingsmiddelen met PFAS in Nederland. Dat zijn dingen die we zelf al kunnen doen, waar we zelf de hand in kunnen hebben. Denemarken heeft dat ook laten zien. Die hebben ook een aantal PFAS-houdende stoffen verboden vorig jaar. Dus ik zou zeggen tegen het kabinet, ga daar heel hard mee aan de slag. Want wat je er niet aan vervuiling in stopt, hoef je er ook niet aan vervuiling uit te halen.
0: Nee. Vindt u dat onderzoek van Greenpeace dan een storm in een glas water?
4: Nee, zeker niet. Nee hoor, nee. Nee, het is zeker geen storm in een glas water. Kijk, het is, ik heb allemaal verschillende reacties voorbij zien komen op LinkedIn, in de media, in de sociale media, dat het natuurlijk te gek voor woorden is dat er PFAS in drinkwater zit. Het is te gek voor woorden dat er kinderen worden geboren waar PFAS al in het bloed zit. Ja. En het is te gek voor woorden dat we al meer dan een halve eeuw weten wat de schadelijke gevolgen van PFAS zijn en nog steeds niet in staat zijn om het belang van volksgezondheid zwaarder te laten wegen dan andere belangen. Dat is iets waar we ons zorgen om moeten maken, wat mij betreft. Dus hoe meer bijval er is voor een totaalverbod op PFAS, hoe beter.
0: Die zorg deelt u met Greenpeace. Pieter Litjens, voorzitter van de Vereniging van Waterbedrijven. Hartelijk dank. En ik heb hier een glaasje water met ijsklontjes. Ik neem maar gewoon een slokje.
1: Bert Kranenbarg.

0: 147 keer gedraaid deze plaat in mijn leven. De Complaint pour Sainte-Catherine. En vandaag ontdek ik, dankzij Vincent, dat dit gaat over de winkelstraat in Montreal in Quebec. Montreal, Quebec. Want, zegt hij, een augustusavond liepen wij daar. En toen kwamen we erachter dat dit nummer over die straat gaat. Nou, dat is toch leuk. En Nico vond het ook. Heerlijke muziek van Kate en Anna McGarrigle.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, ik heb genoten gisteravond door. Lekker zitten kijken weer. Bijna 1 miljoen kijkers voor de eerste aflevering van De Slimste Mens in deze serie. In de eerste afvaller hebben we alweer te pakken. En wij gaven Willemien Hageman uit Noord-Beveland gisteren maar een krappe 30 seconden om alles te noemen wat zij wist over dokter Bibber. Nadat ze claustrofobie als juiste antwoord had gegeven op de entreevraag. En het liep goed af. Met 100 punten staat ze derde in het klassement en heeft ze een Bert op 5 binnen. Zo kan het dus lopen. Als je het juiste antwoord geeft op de entreevraag. Want daar begint altijd alles mee. En die is vandaag als volgt. Wat is de scheikundige formule van, nou dat is mooi, op deze dag. Dat vind ik, we maken een thema-uitzending. Wat is de scheikundige formule van water? Berichtje mag via de NPO Luister-app naar ons toe. En bellen mag ook met Marije van de redactie op 0800 3000 555. Dus wat is de scheikundige formule van, ik zeg er even bij, zuiver water? Dat we niet allerlei afgeleidingen krijgen. Het is 16:30, Lieselot, het NOS Journaal.
3: Ondanks het mobieltjesverbod dat al 2 jaar geldt op basisscholen is online pestgedrag onder kinderen nauwelijks afgenomen, zeggen scholen tegen het Jeugdjournaal, dat een rondgang deed langs tientallen basisscholen. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral in groepchats, op bijvoorbeeld Snapchat en WhatsApp. Deskundigen zeggen dat er meer preventie nodig is, zo zeggen ze tegen de NOS. VN-topman Guterres heeft wereldleiders opgeroepen te blijven samenwerken. Dat zei hij bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij hoopt dat de 193 aangesloten landen met elkaar in contact blijven in plaats van elkaar te wantrouwen. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep tegen oud-Jumbo-topman Frits van Eert. En het Natuurhistorisch Museum in Maastricht zit met de handen in het haar, want ze hebben namelijk, geen grap, last van de museumkever. Die legt zijn larven in opgezette beesten en die vreten zo'n beetje de hele collectie op. Maar ja, het is de natuur.
4: Zij ruimen organisch materiaal op. Daar kun je op een moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee.
3: Daarom bedenkt het museum van alles, zoals luchtdichte vitrinekasten, zodat de larven het niet overleven.
0: Nee, natuur komt echt te dichtbij nu.
3: Ja, dit is wel heel dichtbij.
0: Moet je niet hebben in Maastricht.
3: Nee. Het weer vanavond en vannacht droog. Temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen zon en wat warmer dan vandaag. Maximaal 22 graden.
0: Lekker. Dankjewel, Lieselot.

0: how do you do? En dan moet je alleen maar terugvragen, how do you do? Dat is mijn eerste les Engels in de brugklas. Vond ik zo stom. En ik denk, waarom vragen ze dat dan aan elkaar? Toen bleek dat we dat in het Nederlands ook deden met hoe maakt u het? En dan moet je ook niet gaan zeggen, nou ja, het gaat wel redelijk. Nee, dan moet je ook zeggen, hoe maakt u het? Journey in Pacemakers uit 1963.
1: 30 op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Zeker en met veel plezier, want zo'n leeg voetstuk is ook maar niks. Dus het is heel fijn om daar elke dag een plaat op te zetten. En vandaag komt daar zo'n lekkere, meeslepende meezinger van Brigitte Kaandorp op te staan. Want daar had ik nou eens echt zin in. En ik kon eigenlijk geen betere verzinnen dan deze. Die zong ze voor het eerst in haar theaterprogramma Puntje, Puntje, Puntje en Vliegwerk in 1998. Brigitte Kaandorp op ons voetstuk met dat heerlijke Leven zonder angst.

En dat deed iedereen begin jaren 60. The Twist, tenminste, dat laat ik me altijd vertellen. Ik was er nog niet bij. Het is 3 jaar voordat ik geboren werd. Chubby Checker uit 1962 en daarvoor Leven zonder angst. Annemarietje stuurt een appje die zegt... tipje Bert, ken je ook de uitvoering van Simone Kleinsma... samen met Veldhuis en Kemper? Die is zo prachtig. Nee, die ken ik niet, maar die heb ik wel even gezocht. Inderdaad, heel mooi.

0: mooi. Uit dat programma Klassiekers met Kleinsma.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Dus even kijken in al mijn paparazzen. Henk van Kampen uit Beverwijk. Heeft iemand hier op een briefje geschreven? Klopt dat, Henk?
3: Klopt helemaal.
0: Nou, dat klopt helemaal. Dat is fijn. Er staat bij hobby klaverjassen.
3: Ja.
0: En op welk niveau klaverjas jij?
3: Nou, normaal.
0: Maar met de buren? Met de buren of ga je echt op uit?
3: Nee, wel in clubverband.
0: Oh, echt in clubverband. Oké. Okay. Ja, ga je eens in de week ga je klaverjassen? Moet ik me dat zo voorstellen?
3: Nou, wel meerdere keer in de week. Maar mijn vaste club zit in Beverwijk hier ook.
0: Ja.
3: En nou, dat is dan woensdagavond.
0: Oké. Okay. En nog lid van andere verenigingen of clubs?
3: Ja, in Den Helder hebben wij nog twee clubs waar we lid van zijn.
0: Wat zijn dat voor clubs, mag ik dat vragen?
3: Nou, de ene is in de Viscom.
0: Oké. Okay.
3: Ja, gewoon klaverjassen ook.
0: Oh, klaverjassen ook. Het zijn allemaal klaverjasclubs.
3: Allemaal klaverjassen.
0: Oh, ik dacht, misschien ben je ook nog lid van de volleybalclub of weet ik het.
3: Nee, ben ik wel lid. Heb ik toen ongeveer anderhalf jaar geleden met jou gesproken over de scootmobielclub.
0: Oh, dat was jij?
3: Ja, dat was ik.
0: Ah, oké, okay, ja precies. Nee, daarom, dat hing ergens in mijn hoofd nog.
3: Ja, ja.
0: Hangt in jouw hoofd wat de scheikundige formule van water is, Henk?
3: H2O.
0: Sorry?
3: H2O.
0: Ja, dat is de scheikunde les van vroeger, hè?
3: Ja.
0: Was je goed in scheikunde?
3: Nee.
0: Ik ook niet. Vond de zuurkast het leukst?
3: Hadden
0: jullie ook met zo'n... Dan ging zo'n ding omhoog en dan moest je van die proefjes doen in de zuurkast. En dan ging naar verrotte eieren ruiken. Daar moest ook in de zuurkast, anders was het hele klaslokaal stonk zo.
3: Ja.
0: En het allerleukste,
3: dat hadden wij ook.
0: Het allerleukste was, er waren dan amanuensis die op een gegeven moment zeiden, dan gaan we nu een experiment doen, we praten met je Limburgs. En dan ging hij dat helemaal uitleggen. En toen zei hij, en dan moeten jullie allemaal je mond open doen, want anders knap je trommelvliezen, want er komt een enorme knal. Dus wij zaten met open mond allemaal te kijken naar dat proefje. En toen hoorden we op een gegeven moment, en dat was alles.
3: Nou.
0: Niks aan de hand met die trommelvliezen.
3: Niks aan de hand met trommelvliezen, nee.
0: Toch onthoud je dat soort verhalen blijkbaar weer.
3: Ja.
0: Henk, Antje Montero, Joeri van der Geest of Caroline Bari? Wie mag jou een vraag stellen?
3: Caroline Bari? Ja.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Onze nieuwslezer van de ochtend. Daar is zij. Ja. Luister.
4: Ik heb wel eens vaker gezegd in De Slimste Mens dat ik graag naar het theater ga om te lachen. Dat lukt altijd wel bij deze vrouw. Wat weet je van... Brigitte Kaandorp.
0: Nee, net gedraaid. Dit is echt toeval. Wat weet je van Brigitte Kaandorp? 30 seconden.
3: Het is een zangeres. Speelt veel in theaters. Stop.
0: Pas als je niks meer weet, want anders loopt de tijd weg. En dan loop jij het bed op vijfje mis. Dat zou jammer zijn. Ja, cabaretier die optreedt in theaters, een zangeres. Herman Finkers had je kunnen noemen. Daar heeft ze dat beroemde duet mee gedaan, weet je nog?
3: Heb je net gezegd.
0: Ja, en ze speelt op zo'n heel klein gitaartje, ukulele. Daar is ze mee doorgebroken dat ze dat elke keer bij zich had. En ze is, zou je kunnen zeggen, wat chaotisch.
3: Ja.
0: Maar daar maakt ze heel goed gebruik van in het theaterprogramma. En dat zorgt er alleen maar voor dat het hartstikke leuk en hilarisch is.
3: Ja.
0: Twee goede antwoorden. 10 plus 20 maakt 30 punten. Je hebt 14 seconden over. Dus in totaal 44 punten, Henk van Kampen uit Beverwijk. Dus dat betekent dat Roberto 5 via jouw kant op komt.
3: Ja, helemaal goed.
0: Van harte gefeliciteerd en leuk dat je meespeelde.
3: Ja, vond ik ook.
0: Dankjewel en succes en veel plezier op alle clubs.
3: Oké,
0: tot ziens. Hoi.
2: De slimste mens.
1: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

0: Luisteraar Gert kennen wij goed. Gert van der Wal uit Drachenburg. Die is ooit vakantieverslaggever geweest. En die leeft altijd heel erg mee met muziek. Zeker als die muziek van de Everly Brothers is. Dan laat hij altijd weten dat hij geniet. En ook nu voor de Eagles en New Kid in Town heeft hij de radio harder gezet. En ik denk dat Gert niet de enige is. Want wat een lekkere plaat is dat ook weer. Sowieso een heerlijke muziekmiddag. Ik zat naar Henk te luisteren. Ik hoorde... Ik hoorde Kajak voorbij komen met Rufus Queen. Ik hoorde Baba Banküberfall van die eerste Allgemeine Verunsicherung. Dat is niet per se een mooie plaat, maar wel een ontzettend leuk liedje om weer eens te horen. Ik hoorde Stairway to Heaven. Nou ja, het is echt... Ik zou denken, als deze zender niet zou bestaan, dan zou ik hem uitvinden. Er wat leuke presentatoren opzetten die mooie programma's maken met z'n allen. Ik zou denken, gat in de markt. Maar ja, de zender is er al, dus uitvinden hoeft niet meer. Henk van Kamp is bijgeschreven in het klassement van de slimste mens. Bovenaan Linda Dubbelaar uit Katwijk, 122 punten. Reinier Mittgenberg uit Krimp aan de IJssel, 109 punten. En gisteren hadden we Willemien Hageman uit Noord-Beverland. Die staat nu derde met 100 punten. Maar Henk van Kamp in Beverwijk heeft met zijn 44 punten toch maar mooi weer een bed op vijfje verdiend. En daar zijn we blij mee. We gaan er even uit voor de reclame, dan het nieuws. Graag tot zometeen.
1: KRO NCRV.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Ster. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 5:30, NTR NPO 2.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Dit is Bert op 5. Leuk dat je luistert. KONCV tot 6 uur op NPO Radio 5. Waarin we zo meteen met Ghana gaan bellen. Want wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Dus ook Ghana. En daar horen we straks een prachtig lief gebaar verhaal vandaan. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Lieselot Thomas, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een week na de grote spoorsabotage op Prinsjesdag is nog niet veel meer duidelijk over de daders. Spoorbeheerder ProRail denkt dat drones in de toekomst zouden kunnen helpen om de pakkans te vergroten. ProRail heeft nu zo'n 300 camera's bij overwegen en nog eens 6000 op stations. Overal camera's ophangen is onmogelijk.
11: Ik denk niet dat het realistisch is om inderdaad het hele Nederlandse spoor vol te hangen met camera's. Dus er zal altijd een risico overblijven dat er toch nog een keer iets gebeurt.
1: Ja. Maar meer zou helpen?
11: Meer zou zeker helpen.
10: Op de dag van de sabotage bleven de daders grotendeels uit de buurt van de camera's. Een kamermeerderheid wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verder verhoogt. Het kabinet wil ze laten meestijgen met de inflatie en ze met 2,7% verhogen. Maar de Kamer vindt dat ze nu al nauwelijks in verhouding staan tot de ernst van de overtredingen en steunde daarom een motie van Denk. Daarin staat dat de boetes zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen en niet om gaten in de begroting te dichten. Naar België om goedkoper te tanken heeft niet zo heel veel zin meer, want daar is een record gesneuveld. Voor het eerst betaal je voor diesel meer dan €2,50 per liter. En dat doet pijn in België.
12: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Voor een alleenstaande is het verschrikkelijk geworden. En ik probeer ook zo mijn boodschappen te doen. Als ik de auto moet nemen, van dat in één trek te doen. Zodat ik niet voor kleine stukjes moet rijden.
10: De prijs blijft stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. En voetbalbond KNVB blijft erbij dat er een nieuwe voorzitter moet komen van de FIFA. Gisteren kwam de huidige voorzitter Infantino met een brief waarin hij zegt open te staan voor hervormingen binnen de bond. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om het WK voetbal nog commerciëler te maken. Hij trok dat plan in, maar voor veel landen is dat niet genoeg. Ze zijn het vertrouwen in hem kwijt. De KNVB zegt dat dat ook door deze brief nog niet is hersteld. Het weer op veel plaatsen bewolkt, heel af en toe wat zon. Vanavond en vannacht droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen zon en wat warmer dan vandaag, maximaal 22 graden.
0: Ja, die zon zie ik hier vandaag niet meer komen.
10: Ik denk het ook niet.
0: Nee. Morgen dan maar. Dankjewel.
10: Okay.
9: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5.

Wel leuk, hè? Want How Do You Do It van de Journey the Pacemakers hadden. Toen zei ik dat je nooit wat anders mocht zeggen dan How Do You Do. En Marja zegt nu ook, ja, wij moesten dit liedje uit ons hoofd leren bij de eerste Engelse les. How Do You Do, waar jij het over had. Mooi is dat.

0: Country doet het goed. De oude Bob vertelde er al over dat hij ook heel erg die kant op gaat. En dat hij daar nu een contract voor krijgt. Waarschijnlijk in Amerika om daar een plaat te gaan maken. Ella Langley, Choose in Texas, hoorden we. En ook het nieuwe werk van Waylon schijnt de country kant op te gaan.
1: Bert op 5 en Caro en Cervé presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en CRV.
0: Ja, die verhalen komen overal vandaan. Vandaag het verhaal van Margreet Carpe. Zij heeft in het noorden van Ghana een school opgezet voor kinderen met een beperking. Normaal gesproken krijgen die geen kansen om een normaal leven te leiden in Ghana. Laat staan om te leren of te werken. Contact met Ghana dus. Margreet, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Oh, wat een mooie lijn zeg. Hoe lang zit je al in Ghana?
4: In totaal 9 jaar. Ze heeft een pauze tussen gezeten, maar ik woon hier 9 jaar nu.
0: Want hoe is dat ooit begonnen, de eerste keer dat je daar kwam?
4: Ja, de eerste keer dat ik daar kwam ben ik met de VSO mee geweest. Volunteer Services Overseas. En zodoende ben ik in het noorden van Ghana terechtgekomen. En zodoende.
0: Ja, dat deed je vrijwilligerswerk. En toen dacht je, hier moet wat gebeuren. Ja. Want waar kwam dat idee van die school vandaan?
4: Nou, een collega van mij was Chief Afulang van Sinyesi. En die heeft gevraagd of ik dat wilde gaan doen. En dat doe ik dus.
0: Ja, wat ontzettend goed. Maar kan dat dan zomaar? Kun je zomaar een school opzetten voor kinderen met een beperking in Ghana?
4: Nou, je kunt zoveel scholen opzetten als je wil. Dat maakt allemaal op zich niet zo heel veel uit. Het is alleen wel zo dat, moeten zeggen, ze worden in principe gecontroleerd door Ghana Education Service. Maar omdat wij speciaal onderwijs zijn, krijgen wij juist heel moeilijk contact met Ghana Education Service. Ja. Wat we wel heel graag zouden willen. Maar ja. Goed, helaas.
0: Ja. En had jij ervaring in het onderwijs?
4: Ja, ik ben al heel lang leerkracht en ik heb altijd met speciale kinderen gewerkt. Dus wat dat betreft kwam het heel goed uit.
0: Ja, dus je ging met pensioen al op tijd en toen dacht je, ik ga mijn beste krachten daarin zetten.
4: Ja, ik ben met mijn 60ste met pensioen gegaan en toen ben ik weer mijn huis verkocht. En van dat geld staat daar nu een huis. En we hebben heel veel mensen die ons helpen gelukkig. Maar in het begin hebben we het helemaal zelf moeten doen. En daar ging, er staan nu 2 klassen. 2 lokalen moet ik zeggen. En 1 lokaal is vol met kinderen. En de andere willen we heel graag binnenkort gaan openen. Maar ja, daar hebben we dus even nog geen financiën voor.
0: Nee, dus daar wordt nog heel hard aan gewerkt. En welke kinderen kunnen terecht op jouw school daar?
4: Wij hebben kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een fysieke beperking. En de kinderen met een fysieke beperking, daarvan is het de bedoeling dat ze dadelijk naar een normale middelbare school gaan. Dus die proberen wij, want de meesten zijn nooit naar school geweest, dus die hebben werkelijk geen flauw idee. Ja. Die proberen wij een beetje bij te spijkeren, zodat ze naar junior high kunnen hier. En de andere kinderen, sommige zijn moeilijk, zoals wij dat in Nederland moeilijk lerende kinderen noemen. Ja. Dus die zullen ook nooit naar de universiteit gaan. Maar die kunnen we waarschijnlijk wel voorbereiden op een baan, op iets praktisch.
0: Ja. Ja.
4: En dan hebben we nog de zeer moeilijk lerende kinderen die, die heel moeilijk in leren zijn, die bijna niks kunnen leren. Maar proberen we zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigenwaarde en aan de ouders en de community te laten zien dat deze kinderen echt wel iets waard zijn. Ja. En dat die hun liefde hard nodig hebben.
0: Ja, wat fantastisch om die kinderen dat mee te geven voor de rest van hun leven. En het gaat er liefdevol aan toe. We hebben een fragment dat is opgenomen op jouw school, waar we horen hoe je aan het eind van de schooldag afscheid neemt van de leerlingen. Ga ik nu even laten horen, Margreet.
4: Ja, dat is prima.
0: Ja, ik hoorde heel fijn gelach doorheen ook. Die kinderen vinden het fantastisch daar op school.
4: Ja, ze vinden het echt heel erg leuk.
0: Ja, ja.
4: Weet je, hier is net het schooljaar weer begonnen. En dan, kinderen komen gewoon met een smile van oor tot oor komen ze binnen. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Ja. Dat is gewoon magnifiek. Ja. Dus,
0: Wat ik ook zo bijzonder vind, jij vertelt erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Joh, waarom vraag je daarom? Dat doe ik omdat wij een mailtje kregen van Til Sanders. Dat is een vriendin van jou, Margreet.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja. Til, goedemiddag.
5: Hallo, wat leuk.
0: Jij had zoiets van, als je nou voor een lief gebaar hebt, ja, dan moet je Margreet in Ghana bellen, toch?
5: Nou, zeker. Ja, dat is zo bijzonder wat ze daar heeft neergezet. En alleen, hè. ze doet het toch maar.
0: Ja.
5: En ja, gewoon heeft haar huis verkocht en wel een hele hoop hulp gekregen. Vrienden, familie, iedereen in haar directe omgeving. Zelfs een parochie. Ja, er wordt best wel wat geholpen. Maar ja, dan komt ze misschien nog niet rond, hè. Dus ja. We vinden het toch wel heel bijzonder om daar wat meer aandacht aan te kunnen besteden.
0: Ja, ja. En dankzij jou doen we dat nu, Til. Margreet, in Nederland wordt ook actie gevoerd, hè. Wat gebeurt er allemaal in Nederland dan om geld bij elkaar te krijgen voor jouw school?
4: Ja, nou ja, zoals Til al zei, dag Til. De parochie, ja, mijn tussen aanhalingstekens parochie in Oost, die heeft heel veel gedaan. Nou ja, we schrijven natuurlijk heel veel fondsen aan. We hebben maandelijkse donateurs. Ik wil elke keer donoren zeggen.
0: Nee, ja, nee, die geven organen, daar heb je heel veel aan, maar niet voor jouw school.
4: Ja, die doen iets anders, ja. Of die geven iets anders.
0: Ja.
4: Maar de mensen van ons bestuur die gaan op markten staan. Nou ja, we hebben ondertussen al wel redelijk wat contacten opgebouwd. Dus we hebben een groep, de dames van de Zijde Draad. Die ondersteunen ons, die betalen een salaris. En ja, zo scharrelen we ja, het geld bij elkaar. Iemand heeft ons een hele grote donatie gegeven. En mensen die met pensioen gaan en dan hun pensioengeld, of in ieder geval het geld wat ze krijgen, als afscheid nemen. Ja. Dat soort dingen, dat ontvangen wij.
0: Ja, fantastisch. Ja, want je doet de school niet alleen. Je hebt drie leerkrachten ook die daar helpen om al die kinderen te leren en te begeleiden. Dus het geld is keihard nodig. Meer informatie zetten we op onze pagina op internet, bertop5.nl. En ook op onze Facebookpagina voor mensen die denken, nou, dat verhaal van Margreet, dat verhaal dat Til onder de aandacht gebracht heeft, dat is wel echt heel erg bijzonder. Til, ben jij er wel eens geweest?
5: Nee, ik ben er niet geweest. Maar ik hou het wel een beetje in de gaten. En zeker ook in het begin, toen schreef ze ook blogs. Dan kon je er... ze schrijft gewoon ook heel levendig. En op die manier kan je erbij zijn. En ja, de Fairtrade-markt. Dan zie je ook hele leuke spulletjes die door die kinderen gemaakt zijn.
0: Ja.
5: Die wij dan weer hier kunnen verkopen. Ze heeft gelukkig een mooi netwerk ook wel hier in Os.
0: Ja.
5: Maar... ja, we willen gewoon proberen om meer voor dat te kunnen betekenen.
0: Ja, nou, hopelijk helpen we een klein beetje mee door aandacht aan dit prachtige project te geven in het kader van Liefgebaar. Bertop5.nl, dus onze website, daar komt het allemaal op te staan. Ook op onze Facebookpagina. Margreet, is er nog iets wat je tegen Til of tegen de rest van Nederland wil zeggen vanuit Ghana?
4: Nou, dat ik het niet alleen doe. Ik doe het met heel veel mensen, Ghanezen, mensen om mij heen. En, want anders is het gewoon niet te doen. En weet je, het zijn drie leerkrachten, maar we hebben ook mensen die werken in de workshop. En mensen die ons ondersteunen. En mensen die in het bestuur zitten en noem maar op.
0: Ja.
4: Dus ik doe het echt niet alleen. Nou, dat wil ik wel even gezegd hebben, want het klinkt zo van, ik ben het niet alleen, echt niet.
0: Heel goed.
4: Gelukkig niet.
0: Heel goed. Heel veel succes met alle mooie dingen die je daar doet in Ghana. En Til, heel erg bedankt dat je ons op het spoor van Margreet gezet hebt. Fantastisch.
5: Jij ook heel erg bedankt.
0: Dank jullie wel.
5: Dat ik konden melden. Ja.
0: Fijne middag. Ja. Dag.
5: Dank je
4: wel. Tot ziens. Dag.
3: Morgen kan liever.
2: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
1: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

0: I Have a Dream van ABBA. Nou, die droom had Margreet dus ook in Ghana. Die dacht, dit moet anders, dit moet beter. En dat ging ze doen. En dat benadruk ze vooral. Ja, doe het niet meer eentje. Wat een mooi verhaal in Lief Gebaar zojuist. Hoe laat is het? 17:30. NOS-journaal, Lieselot.
1: Hallo, inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen voor de normalisering van rechtsextremistisch gedachtegoed. Online, via de politiek en in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven, zo zeggen de diensten. Mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken kunnen dat eerder doen doordat zulke termen normaal lijken. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Nederland kon het eerste land worden met zo'n verbod. Maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPNB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Thema van de Boekenweek van volgend jaar is Kijk ons nou.
0: We hopen er zo nog even te spreken in de laatste ronde in Bert op 5.
1: En de gekte op de huizenmarkt is nog altijd zichtbaar in Amsterdam. Daar staat er nu een studio te huur voor bijna €2000 per maand. Daar woon je op 22 vierkante meter. En je kunt je er niet eens wassen of koken, zegt deze huizenexpert.
2: Je hebt geen wasmachine. De wasseret is hier om de hoek. En een combi-magnetron en een snelkoker. Ze verhuren het ook voor een jaar. Nou, ik denk dat je dan alle magnetronmaaltijden van de buurt wel hebt gehad.
1: De huisbaas is voor de studio op zoek naar een Engels sprekende huurder tussen de 22 en 35 jaar oud.
0: En bijna €2000 per maand.
1: Ja.
0: Ik heb al eens eerder gezegd toen jij er was, je hoeft niet in Amsterdam te wonen.
1: Ja, je zegt dat bijna elke keer. Ja. En in Amsterdam is het natuurlijk... Dan zou ik het ook vooral trouwens niet doen, als je het niet wil.
0: Nee.
1: Het valt mij prima.
0: Ja.
1: Maar in Amsterdam is het wel heel extreem, maar het is natuurlijk in het hele land een heel groot
0: probleem. Dat is ook zo. Maar als jij nog een kamertje over hebt van 22 vierkante meter, dan zou
1: ja,
0: ik gewoon...
1: Ja, mijn dochter gaat morgen op zichzelf wonen.
0: Okay, nou, hier, gaat binnenlopen. Het weer nog.
1: Ja, wie weet. Vanavond en vannacht droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen zon, wat warmer dan vandaag, maximaal 22 graden.
0: Dankjewel.
3: NPO Radio 5. De beste evergreens.
0: Mooi weer om te verhuizen. 22 graden.
1: Morgen.
0: Droog, ja, lekker. Zonnetje erbij, heerlijk.

0: Die deed ook nog dik mee in de jaren 80, de Four Tops. Maar deze was van veel eerder, uit 64. Baby, I Need Your Love. En dus volgende week in de Evergreen Week van de jaren 80 doen zij zeker ook mee.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: En wat voor chanson. Prachtig chansonverzoek van Peter Leijsten. Een duet. Dit is wat hij erover schrijft in zijn mail aan bert@radio5.nl. Mijn verzoek is van een chanteur waar ik al lang fan van ben, Charles Dumont. En ik koos het chanson Ma Mélodie, c'est une femme, dat hij samen met Marthe Keller zingt. Het chanson verscheen rond 1980, schrijft Peter, in een periode waarin Charles Dumont zich meer ging toeleggen op intieme, verhalende chansons. En dit lied was perfect in zijn stijl, warm, gedragen en vaak licht melancholisch. Marthe Keller is een Zwitserse actrice die geen zangeres van beroep was, maar haar stem heeft een lichte, bijna fluisterende kwaliteit die perfect past bij Dumont's warme bariton. Het lied draait om een metafoor. De melodie is een vrouw. Dumont bezingt muziek als een geliefde, een vrouw die hem inspireert, troost, verleidt en soms ontglipt. En schrijft Peter er nog bij: Dumont's stem draagt de hoofdmelodie terwijl Keller de tegenlijnen zingt. Nou, als je zo mooi kunt schrijven over een liedje, dan verdient dat chanson zeker het volle licht vanmiddag. Dat gaat nu langzaam maar zeker aan. Dat is mooi, hè? Ja.

0: geïnteresseerd, troost, verleid en soms ontglipt. En schrijft Peter er nog bij, Dumont's stem draagt de hoofdmelodie terwijl Keller de tegenlijnen zingt. Nou, als je zo mooi kunt schrijven over een liedje, dan verdient dat chanson zeker het volle licht vanmiddag. Dat gaat nu langzaam maar zeker aan. Dat is mooi, hè? Ja. Voor Charles Dumont en Marthe Keller.
1: Ma mélodie, c'est une femme.

0: de toi mes plus beaux moments d'amour.
1: Bertrand sur 5, Bert op 5.
2: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: Ja, dus Elton John die flink uitpakte in 1973 met dit Saturday Night's All Right for Fighting.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Peter van Rijzingen die stuurt ons een appje. Die zegt, hoi Bert, ik en mijn vrouw zijn vandaag opa en oma geworden van een prachtige kleindochter, Meve Livia. Dus vraagt hij, zou Herman van Veen er nog in zitten met Anne? Dat is een beetje raar als je kleindochter Meve Livia heet om dan Anne te draaien van Herman van Veen. Of Grandpa Dave Fanley. Zo niet pech, ik ben toch gelukkig. Nou, van harte gefeliciteerd Peter en oma natuurlijk. Ik zat zelf te denken, misschien is dit nog wel een geschikt liedje dan voor vandaag.
3: Mijn oma.

0: Een ongetwijfeld prachtige kleindochter, Maeve Livia.
1: De laatste ronde.
0: Leonie heeft een herinnering aan de suikerbietenoogst, die ik eerder noemde, naar aanleiding van de nieuwe bietenradar die vandaag begonnen is, om te weten waar die lucht van de suikerbieten het ergst is. Leonie zegt, mijn jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam-Osdorp in de jaren 60. En ik weet nog goed dat het ook daar flink te ruiken was als de suikerbietencampagne weer was begonnen, want dan draaide de suikerfabriek een halfweg overuren en dat roken wij de hele dag door.
2: Hey, de laatste ronde!
1: De laatste ronde!
0: En je hoorde het, vanmiddag is bekendgemaakt dat Mentje van Keulen het Boekenweekgeschenk 2027 gaat schrijven. Van Keulen geldt als een van de beste schrijvers van Nederland. Ze debuteert in 1972 met Blekers Zomer. Ze heeft daarna veel geprezen romans, zoals Overspel en De Gelukkige. En ze kreeg voor haar werk diverse prijzen. Ik noem de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Kreeg ze in 2014. Ik heb haar aan de telefoon. Mentje van Keulen, mevrouw van Keulen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en dan moet je 80 worden om eindelijk het boekenweekgeschenk te mogen schrijven.
3: Nou, ik ben blij dat ik het heb gehaald.
0: maar heeft u niet al tientallen jaren gedacht, nou, dat ze mij nou niet een keer vragen?
3: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, in de jaren 70, 80 dacht ik, nou, als ik zie wie er allemaal aan de beurt zijn, de schrijvers die ik ken, er zit een kans in. Ja. Daarna dacht ik een aantal jaren, nou nee, die twijfelde ik. En de laatste 20 jaar dacht ik, dat gaat dus niet meer door. Dus ja. Ik dacht er helemaal niet meer over na. Dus de verrassing was, ja, toch wel behoorlijk.
0: Ja. Ja. En hoe gaat het dan? Staan ze met een grote bos bloemen voor de deur?
3: Nou, meer nog. Er verscheen echt 8 man voor mijn deur.
0: Oh.
3: En het is al een aantal maanden geleden. En ik dacht, wat overkomt me nu? Die kwamen met champagne binnen en taart. En die haalden kopjes uit mijn keuken in plaats van mijn glazen om daar de champagne in te doen. Dus ik was wel wat beduust.
0: Ja. En toen dacht je, krijgt de PC-hoofdprijs.
3: Ik had geen idee. Ik dacht, er komt een speciale herdruk of zo. Nee, de PCO. Dus zoiets dacht ik, er gebeurt iets anders. Maar ja, er was natuurlijk wel de mens van de CPMB bij.
0: Ja.
3: En ik kreeg, er werd heel verslag voor gelezen. Van, ik dacht, ja, dat gaat over mij. Ja, die tekst die ken ik. En toen kwam die vraag of ik het boekenweekgeschenk wilde schrijven. En toen zei ik, nou, ik moet even nadenken. En dat bleek een beetje vreemd te zijn na een paar minuten.
0: Ja, net als bij een huwelijk. Wilt u en dan zeggen, nou...
3: Ja.
0: Ik moet even nadenken.
3: Even nadenken, ja. Dat zou
0: en wat dacht u, daar ga ik eens even een maand over nadenken en dan bel ik u
3: wel.
0: Nee hoor.
3: Ik dacht een paar minuten, ik heb nog altijd iets in mijn hoofd waar ik graag wil schrijven. Laat ik dat maar doen. Ah. En toen dacht ik, ik zeg maar ja.
0: Ja. Oh, dus het boek zit al in uw hoofd.
3: Nou, ik heb het al voor een heel groot deel geschreven. Ik ben het aan het afronden.
0: Ja.
3: Nee, dat kost wel wat tijd. Dus gelukkig mocht ik al aan de slag. Dus,
0: Volgend jaar maart is de boekenweek. Dan moet het klaar zijn. Krijgt iedereen het bij de aankoop van boeken?
3: Nee, het moet daarvoor al gedrukt zijn.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar uiteraard. Ja. Het thema is, kijk ons nou. Nou hoef je daar als boekenweekgeschenkschrijver geen rekening mee te houden.
3: Nee, en menig boek zou die titel zelfs kunnen dragen.
0: Ja.
3: He, in dit geval ook. En dat geldt ook voor het andere boek. Je hebt ook nog een themaboek daarna wat je kan kopen.
0: Ja.
3: Dat is van Japke D. Bauma.
0: Ja,
3: precies. Ja. En die doet het natuurlijk, dat is dan non-fictie. En ik schrijf natuurlijk de fictie.
0: Ja.
3: De mensen krijgen een verhaal met een spanningsboog. En gaat over, ik mag nog niks vertellen.
0: Oh, ik denk, u gaat het zeggen. Het gaat over, dus ik ging al op een puntje van mijn stoel zitten.
3: Nee, ik hou het spannend.
0: Ja, speelt het zich in Nederland of buiten Nederland?
3: Jawel, nee, het speelt zich in Nederland. Het is echt wel Nederland.
0: In West-Nederland of?
3: Wat zeg je nou?
0: In West-Nederland of een ander deel?
3: Ik heb als decor wel een kustplaats. Maar het kan overal.
0: Oké. Ja. Ik ga u niet verder pesten. Van harte gefeliciteerd, wat ontzettend leuk.
3: Dankjewel.
0: En we kijken er naar uit.
3: Dankjewel. En veel leesplezier dan.
0: Dankjewel. Dag.
3: Dag.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.

0: kijken. Ramona van de Blue Diamonds.
1: Oh ja, die.
0: Ja, die kan nog op de valreep. Van de uitzending van vandaag. Zo'n liedje waarvan je denkt, dat hoor ik niet heel erg vaak. En als ik het dan hoor, dan denk ik, oh ja. Dat is een heel lekker, lekker melodietje. Daar gaan we er vandaag mee uit. Ik vertel je eerst nog eventjes natuurlijk dat Angela zometeen komt. Met de avondstart van deze dinsdagavond. Want zij vervangt Henry, die Simone vervangt. En nou ja, kortom, Angela is er. Wordt hartstikke leuk zometeen na zessen. Blijf lekker luisteren. En met deze gaan we eruit. Hartstikke leuk liedje van The Kooks. Enige liedje ook dat ik van ze ken. Mr. Man.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Ja, kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houd je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 8:30, NTR NPO 2.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Straks de avondstart met heerlijke evergreens zoals de Stones en Can't Heat. Maar we gaan eerst luisteren naar het NOS Journaal van 6 uur met Lieselotte Thomassen. Goedenavond.
13: Goedenavond. Pestgedrag onder kinderen op de basisschool is niet afgenomen, ondanks het verbod op mobieltjes op scholen, blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten, uitgescholden of er worden bewerkte foto's van ze rondgestuurd. Deskundigen willen dat ouders en scholen erover in gesprek gaan en afspraken met kinderen maken. De ouders van de 3 kinderen die omkwamen bij de aanrijding tijdens een schoolkamp in Zeeland hebben voor het eerst hun verhaal gedaan. De 12-jarige Olivia, Sarah en Damian overleden in juni toen een 19-jarige automobilist inreed op een groep fietsende scholieren. Ook de schooldirectrice overleefde dat niet. De moeder van Sarah vertelt dat de kinderen vlakbij hun basisschool zijn begraven.
14: Vanaf de dag van het ongeluk tot aan nu hebben we heel nauw contact met elkaar. Met de ouders van Damien, de ouders van Olivia en wij. En voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten en dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
13: De verdachte van het ongeluk komt morgen voor het eerst voor de rechter tijdens de eerste pro forma zitting. Arriva gaat strenger controleren op zwartrijders op het traject tussen Emmen en Zwolle na overlast door met name uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij maken veel gebruik van het traject om van en naar Ter Apel te reizen en dat doen ze vaak zonder kaartje.
15: Ik heb begrepen dat er op dit moment veel meer veilige landers in Ter Apel zitten dan normaal. En omdat die groep zoveel groter is, is ook het aantal zwartrijders groter. En dat zijn nou net de problemen waar wij mee te maken hebben op dit moment.
13: Veel boetes voor zwartrijden worden nooit betaald. De provincie Drenthe wil dat justitie het dan overneemt en veelvuldige overtreders in de gevangenis zet. En president Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut. En hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. Amerika is onder meer boos dat er arrestatiebevelen liggen tegen Israëlische leiders en dat er een onderzoek loopt naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. Het weer vanavond en vannacht droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen zon en wat warmer dan vandaag, maximaal 22 graden.
12: Kijk, dat klinkt goed. Dankjewel, Lieselot.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De Avondstart. Angela Groothuizen.

0: Nou, dat is toch een lekker begin van je dinsdagavondstart, toch? Madonna met Like a Prayer. Ja, je hoort het goed. Angela hier. Simone geniet nog van een lekker weekje vakantie. En elke kans die ik maar heb om met mijn twee vrienden hier op een dinsdagavond die fantastische evergreens te draaien, die pak ik natuurlijk, hè. Zeg, ze komen er allemaal aan. Straks hebben we de helft van 10cc. En het nummer dat de doorbraak bleek voor Tina Turner, een van haar beste nummers. En in de catacombe pakken we de tram in New Orleans. Maar eerst even dit.
1: Avondspreuk.
0: Ja, dat is weer zo'n mooie. Een uitspraak van Nina Simone. Ze heeft ooit gezegd: "You have to learn to get up from the table when love is no longer being served." Je moet leren opstaan van een tafel wanneer er geen liefde meer wordt geserveerd. Ik vind het een mooie uitspraak. Dus aan welk nummer moet je nu denken? Laat het even weten via de NPO Luister-app. En dan pak je luchtgitaar erbij. Want mijn favoriete groep komt eraan. Met dat liedje over die... eigenlijk gaat het over heroïne, jongens. Ja, Brown Sugar, The Rolling Stones.

0: Oh, wat een heerlijk liedje uit 1968. Can't Heat, Going Up the Country. En als kind heb ik dit heel veel gedraaid, want ik vond het zo'n rare stem. En ik ben nog steeds zo dol op dit nummer. Oké.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, daar hebben we weer zin in. Het is weer tijd voor de catacombe der vergetelheid. Een Spotify-playlist. En die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl. En voor het volgende nummer reizen we af naar, hou je vast, 1928. En nemen we plaats in een tram in New Orleans. En de eindbestemming is een meer. En in dat jaar wordt dat meer de inspiratiebron van een van de allereerste jazznummers, de West End Blues. Geschreven door Joe King Oliver. En wat hij dan nog niet weet is dat zijn compositie later het voorbeeld wordt voor de klassieke Amerikaanse muziek. En we kennen het beste in de versie van Louis Armstrong. Hij nam het meerdere keren op. En we gaan naar hem luisteren. Het is een opname uit ietsje later, uit 1939. Samen met de big band leider Louis Russell. Hier zijn ze, Louis Armstrong met West End Blues.

NCC, Good Morning Judge, uit 77. En ja, en we kennen ze natuurlijk, de fantastische groep. Maar sommige mensen dachten, nou, er wordt niks meer nadat Godly en Cream waren vertrokken. Moet je je voorstellen, 4 van die talenten. En toen werd de band wel eens 5CC genoemd. Maar het is natuurlijk allemaal goed gekomen. Want Eric Stewart en Graham Gouldman, die schudden er nog wel een paar uit hun mouw. Met deze bestormden ze in ieder geval in 1977 toch nog de hitlijsten. Hey, zullen we even lekker dit gejodel hier achter ons laten en even door met Bruno Mars, On My Soul.

0: Onze Tina Turner, Private Dancer, 1984. En dat werd echt haar grote comeback van Tina Turner. En natuurlijk de doorbraak als soloartiest. Want ze had natuurlijk fantastische platen gemaakt met Ike Turner, maar dat was een hele dramatische scheiding. En dit nummer werd geschreven door Mark Knopfler van de Dire Straits. En de gitaarsolo die erbij hoort is van Jeff Beck. Ja, jongens, jeetje. Nou, ja, dat willen we allemaal wel.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, de muzikale drieling. Drie platen en één overeenkomst. En laat me maar weten, wat gaan we draaien als derde in de serie? Je weet het, hè? Via NPO Luisterapp. En we gaan beginnen. Misschien ken je ze nog. Limousine.

Thunderstorm en Funky Grandpa, dat baggert maar door natuurlijk. En we dachten, we willen alle muziek draaien. Daarvoor hoorde je mijn opa van Hetty Blok. En Leen Jongewaard, ik weet niet hoe het voor jou was, maar ik was opeens weer 8 jaar oud. Wat was dat toch geweldig. Ja, zuster, nee, zuster. En we begonnen de drieling met de Rotterdamse band Limousine en Daddy Grandpa. Nou, het thema was echt helemaal duidelijk. Grandpa of opa. En dan is het zo leuk. We lezen net in de NPO-luister-app dat Kees is vandaag net opa geworden. Kees. Ja, applaus. Wat heerlijk. Gefeliciteerd. En we zien ook ontzettend veel muziek en heel veel suggesties. Heel mooi. Bijvoorbeeld Grandpa Jones, I'm My Own Grandpa.

0: Populair, jongens. Cap Galloway. Oh, grandpa. En dan heb ik hier nog een... Oh, daar ben ik zo dol op. Een fragment uit 1952. Lil Greenwood and the Four Jacks. Grandpa can boogie too.
1: We found out.
2: Grandpa's in high.
0: Yeah. We

Wat leuk dit zeg. En dit kwam uit de jaren 40. De Judds hadden in de jaren 80 een hit met Grandpa. Tell me about the good old days.

Ach, zo leuk. Nou, ik heb er nog eentje en die werd gesuggereerd. Ik weet alleen de naam niet meer, maar dank je wel. Vader Abraham en Wilma. Wilma, mijn grote heldin. Zou het erg zijn, lieve opa? Zou het erg zijn, lieve opa?

Wat mooi hoor. En wat zien we nou nog meer? Marco Borsato, opa. En Jan Smit, lieve opa. John Prine, grandpa was a carpenter. Henk Wijngaard, dit is wat mijn oma, opa zei. Wat zijn opa's?

dankjewel Danny. Jij was het. Dankjewel dat je daarmee kwam. Dank jullie wel voor het meedoen. En morgen is er weer een nieuwe opgave voor je klaar. We gaan door met Chicago.

0: Ah, good old Dolly. Ach, die vrouw. Ik dacht, die wordt wel 120, maar nee, ze is er niet meer. En ik weet nog precies toen ik dit liedje Jolene voor het eerst hoorde. Ik was een jaar of 14. Prachtig, prachtig, prachtig.
1: De avondspreuk.
0: Ja, die is ook prachtig. Nina Simone. You have to learn to get up from the table when love is no longer being served. Je moet leren opstaan van de tafel wanneer er geen liefde meer wordt geserveerd. Nou, er kwamen echt prachtige suggesties binnen. Echt heel veel. Dank jullie wel. René bijvoorbeeld, die stuurt Ear at Home. Paul en Linda McCartney. Nou, ja, tuurlijk. Als dat kan, is dat wel fijn. Maar die waren natuurlijk altijd onderweg. En Annette stuurt mij schoot te binnen het liedje. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Dat is natuurlijk vriendschap van het goede doel. Dat vind ik ook een mooie hoor, Annette. En Ruud zegt, after the love is gone, earth, wind and fire. Maar ja, de mooiste, die gaan we gewoon nu draaien. Ja. Alle stemmen gelden, alleen die van ons iets meer, denk ik. Ja, iets meer. Ik denk dat jullie er ook blij mee zijn. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 5:30, NTR, NPO 2.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. De betekenis is extremer dan hoe rechtsextremisten het uitleggen. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
12: Hij zegt het zijn zo'n processen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
11: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om de boetes te verhogen met 3%, gelijk aan de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden, maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak bijna niet te doen is.
13: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
11: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht. Een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon en iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Angela Groothuizen. Max.
1: De beste Evergreens. NPO Radio 5.
8: I don't understand what's going on here.

Wauw, wat een stem, hè, die John Parr. Je hebt een soort stoommachine, vind je niet? Oké. Maar de soundtrack is wel beter dan de film, zeggen sommige mensen. Ja, toch? Het is wel een grote hit geweest. Van harte welkom bij je tweede ronde. Dinsdagavondstart. Nou, we zijn er tot 8 uur. En we hebben heel veel mooie evergreens mee. Dusty komt weer langs. Jay Ferguson en onze avondster Simple Minds. Ja, yeah. Die zijn er natuurlijk ook van de partij. En we hebben de huisband. Die zijn de boel aan het stemmen. Die komen zo. En ik ben zo benieuwd wat ze ervan bakken. En Grady kijkt al heel trots. Dus hij is er zelf heel tevreden mee. Goed, op de draaitafel liggen nu de Bee Gees. Ze liggen wel lekker. Elke dag reden ze in Miami. Miami over dezelfde brug. Op weg naar de studio. En het ritme dat hun autobanden maakten. Je kent dat wel, ook in België. Die ritme op dat wegdek bleef zo in hun hoofd hangen dat ze er een nummer omheen bouwden. En wat voor nummer. En de werktitel was zelfs Drive Talking. Maar dat werd Jive Talking. Ah. Uit 75.

0: Geweldig nummer. Dusty uit 1966. You don't have to say you love me.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, voor me ligt een boek uit 1989. Geschreven door de Amerikaanse countrygroep Billy Hill. En het gaat over een frontman, Billy Hill, die, hou je vast, niet bestaat. Het is een verzonnen personage. En die komt ook terug in de nummers van de band. Dus een muze die niet bestaat, dat is toch leuk? De vijf heren speelden maar 1 jaar samen voordat ze weer uit elkaar gingen. Dat is niks, hè? 1 jaar. Ah, we gaan luisteren naar hun grootste hit, Too Much Month. At the end of the money. Ik heb nog een maand over, terwijl mijn geld al op is. Fantastisch.

0: 49 jaar oud alweer. Jay Ferguson, Thunder Island. En daarvoor Billy Hill. Too much month at the end of the money.
1: De Avondster.
0: Voordat Simple Minds stadions vulden, speelden Jim Kerr en Charlie Burchill in een punkbandje met een naam die je niet snel vergeet. Hou je vast. Johnny and the Self-Abusers. In 1977 brachten ze hun eerste en gelijk ook laatste single uit. Dat klonk zo. Leuk hoor. Oh, wat leuk. Ja, dit is toch leuk? Ja. Lang duurde het avontuur niet hoor. De band viel uit elkaar. Maar Kerr en Burchill besloten samen verder te gaan. Maar ze hadden wel een nieuwe naam nodig. En die vonden ze bij een van hun helden, David Bowie. In de Gin Ginny zingt hij tegen het einde dit. So simple-minded, he can't drive his mind. Ja, hij zingt dus So Simple Minded. En die twee woorden bleven hangen, Simple Minds. En zo kwam de groep op hun naam. En de eerste single werd Life in a Day.

0: Dave, ja, ze schenen niet zo goed met elkaar te kunnen opschieten. Maar wat konden ze lekker zingen samen. You don't know what you mean to me. En deze parel werd geschreven door Eddie Floyd. Samen met gitarist Steve Cropper van de Booker T en de MG's. Leuk. Zeg, het is zo tijd voor de notenkraken. Wil je een hint? Nou, komt-ie.
1: Iets vaker simpelweg gelukkig was...
0: Oh, nou, die weet ik al. Dit is niet zo'n hele erge moeilijke. Dat heeft Grady zelf ingezongen, toch? Jonathan, ja. Straks het hele fragment, maar nu eerst...
2: De schijf van NPO Radio 5.
0: Douwe Bob, no to self.

0: Mooi, hè? Dreamer van Supertramp uit 74. En daarvoor de schijf van 50. Prachtige liedje van Douwe. Douwe Bob, No To Self. En Ingrid die appt. Wat een mooi nummer van Douwe Bob. Ja, hij zit echt in een toptijd, jongens. Dus laten we ervan genieten. Zeg, we zijn toe aan...
1: De Notenkraker.
0: Ja. En Grady is van opwinding op en neer aan het springen. Maar dit is een hele makkelijke volgens mij. De Huisband, die daagt je uit. Met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. En we willen natuurlijk de titel weten. En ik zie al dat mensen aan het appen zijn. Maar je moet even bellen. 0800-3000-555. Nou, zijn we er klaar voor, jongens? Zullen we dat doen? Hier is de opgave.

0: het jongens toch. Ja, we hebben iemand aan de lijn. We hebben excuses hoor, maar ik lig hier helemaal dubbel. Goedenavond met Angela. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, met Ferdinand. Hallo.
0: Hi Ferdinand. Nou, dit was wel een hele makkelijke. Ja, wij zijn hier, wij hebben een beetje de pislach hier. Want het was zo'n grappige versie. Kwam jij eruit?
1: Nou ja, ik dacht een eigen huis van René Vroger.
0: Is dat niet zo? Oh nee, oh sorry. Nee, oh nee, sorry. Nee, dat mag niet. Nee, je hebt nog niet. Nee, je bent fout. Je was wel...
1: Ik heb het altijd bij jou. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, nou, hoe komt dat dan, hè? Nou, hé, hey, maar sorry,
1: ja,
0: ik maak...
1: Het is weer simpel. Nee, maak een ander maar gelukkig. Is
0: ja,
1: goed.
0: Ja, en ik maak dan ook die fout bij jou, hè. Nou, ja. Tot ziens, Ferdinand. Tot de volgende keer.
1: Doei.
0: Hi. Met wie spreek ik, Angela, hier?
2: Met Ruth Jozef.
0: Hé, hey, hallo. Nou, jij weet het vast wel.
2: Nou, ik dacht eigen huis, maar René Vroeger.
0: Nee, weer niet. Nee.
2: Oh, shit.
0: Nee. Nee, je bent er bijna. Hebben we een volgende? Sorry, schat. We gaan weer even door. Hallo, met Angela. Met wie spreek ik?
3: Sorry, Angela. Ik had dezelfde.
0: Het is toch wel grappig. En toch knap van Grady. Dankjewel. Oh, we hebben er nog één. Hallo, met Angela. Wie heb ik aan de lijn?
4: Hallo, met Bert Vos.
0: Hi, Bert.
4: Eigen huis voor René Vroeger.
0: Nee! Nee, het is... Oh, we hebben er nog één. Dag! Met Angela. Met wie spreek ik?
5: Met Wim.
0: Hi Wim. Nou, maak ons gelukkig.
5: Alles kan een mens gelukkig maken.
0: Oh, ik wilde eventjes een heel mooi ding. Hier komt hij hoor. Nee, hij doet het niet meer. Nee, je krijgt nog een keer de zangpartij van Grady. Dank je, blijf even aan de telefoon. Dan krijg je straks natuurlijk die fantastische sleutelhanger. Excuus hoor, maar wij krijgen door deze versie gewoon de pislag. We gaan even snel door naar Eris Ramazzotti. Maar te bello.
5: Het is helemaal goed.
0: Oh nee, ook niet. Nou, het is echt verschrikkelijk.

0: Fantastische sleutel. Excuus hoor, maar wij krijgen door deze versie gewoon de pislag. We gaan even snel door naar Eris Ramazzotti. Maar te bello. Hè?
1: Is helemaal goed,
0: nee, ook niet, ook niet. Nou, het is echt verschrikkelijk. Ik heb niks aan die mannen.
1: Dag. Dag, Angela.

Uit 1969, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Ja, met die geweldige John Fogerty. Je denkt dat hij met een heel koortje daar staat, maar hij is het zelf. En dat maakt dat altijd speciaal. En heeft hij net anders getimed en dan is het toch zo ontzettend lekker in harmonie met zichzelf. Nou, en ik had het net al over Eros Ramazzotti. Je zal toch Eros heten, jongens? Hé, wat heeft dat? Dat is toch een mooie naam, maar het lijkt me toch ook druk op je schouder. Ma c'è bella questo amore, of hoe mooi is deze liefde?

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wil daar meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Kreton.
17: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
16: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodig gegevens van mensen hebben opgevraagd en die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hadden dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers daar op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. Ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog steeds niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanaf de zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Ja, zo gaan we nog wel even door, geloof ik. Ja, daar gaan ze weer. Aphrodite's Child, Such a Funny Night. En voor Vangelis en Demis Roussos begon het allemaal, hè, bij deze band. En de band maakte muziek die anders klonk. Nou, dat kun je rustig zeggen, dan heel veel pop uit die tijd. Beetje psychedelic, maar wel lekker,
1: ja,
0: ook.
1: Heerlijk.
0: Ja, lekker.

0: hoor, dinsdagavond, 8:10. En David en ik, wij zijn bij je. En we zijn het personeelsuitje goed doorgekomen gisteravond.
1: Ja, dat was heel gezellig.
0: Lekker heel gezellig. Ja, leuke collega's gesproken. We hadden een grote groep, 26 mensen. Ja. En dan kom je altijd weer mensen tegen die je niet of nauwelijks kent. Mensen die net zijn aangeschoven bij het bedrijf. Leuk om ze elkaar zo'n beetje te leren kennen in een ontspannen setting. En heel fijn dat Jeroen in kon vallen. Dus Thea, het was erg leuk en heel gezellig. En ook goed om hier vandaag weer te staan. Maar ik heb dus de hele dag het gevoel dat het maandag is. Dat krijg je dan, hè? Ja. Ik keek ook in de verkeerde muziekbak voor de maandag. Oh, ja, dus ik zat jou al te appen, David. Waar staat dit? Nee, ik zat gewoon in de verkeerde bak te kijken.
1: Een dagje verder.
0: Precies, ja. Dat heb je wel eens, hè? Dat heb ik met die feestdagen. Ja. Dan ben je op een gegeven moment de hele dag van de week ben je kwijt.
1: Alle dagen zijn zoek. Of als je in de vakantie hebt.
0: Ja, helemaal, ja. Ja, dan laat je het allemaal los. Dan maakt het ook allemaal niet uit. Maar het is dinsdagavond. We zijn er. Tot 11:00 zijn we bij je met heel veel fijne dingen. Het aftellen is begonnen. Het aftellen naar de Evergreen Week van de jaren 80.
1: Heel erg veel zin.
0: Ja, hè? Ja. Zaterdagmorgen bij Jan Rietman. Dan wordt de stembus geopend. Want ik kreeg afgelopen weekend al een vraag van een luisteraar. Mag ik al stemmen? Je mag je lijstje maken, absoluut. Maar je kunt hem pas vanaf komende zaterdag kun je hem insturen via de nporadio5.nl.
1: Heb jij al een lijstje?
0: Ja, ik heb een lijstje, ja. Ja. Wij moesten als DJ een lijstje inleveren op de redactie. Die heb ik gedaan. Maar daar waren vooral ook heel veel die ik niet op kon zetten. Dus die ga ik nu gewoon insturen voor de Evergreen-lijst. Dus,
1: ja, dat kan ook nog, hè? Je kan een aparte lijst insturen.
0: Zeker, ja. Ja, hoor. Dus ga daar vooral mee aan de gang. En het is leuk om mee bezig te zijn, kan ik zeggen. En het komende uur. Nou, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En aan jou om te raden waar die vanavond staat. Ik heb weer 3 hints klaarstaan voor je. En wat ik je ook geef is een liedje waarin het verhaal centraal staat. The Son of Hickory Hollis Tramp. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar toch. Het gaat over armoede, over familie en over doorzetten. En O.C. Smith, hij zong het met heel veel gevoel, ga je zo horen. In 1968 groeide het nummer uit tot een van zijn bekendste hits. Hier is die, O.C. Smith.

0: Alan Clark samen met zijn vader. En zijn vader is ook meteen zijn vriend. En zo heet het nummer ook, Father and Friend. Soms bewaar je iets jarenlang zonder dat je precies weet waarom bewaar ik het eigenlijk. Jaap Stiemer, hij had een doos vol oude cassettebandjes. Dat waren allemaal opnames van zijn ontmoetingen met Herman Brood. En nu, 25 jaar na de dood van Herman Brood, heeft hij ze weer tevoorschijn gehaald voor de nieuwe podcast, de Herman Brood Tapes. En we luisteren eerst even naar een fragmentje waarin Herman met Jaap praat over misschien wel de grootste vraag die er bestaat. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
1: We weten niet waar we vandaan komen dus. Ik neem aan dat we daar ook eens. En waar we heen gaan weten we het dus helemaal niet. Maar we weten zelfs niet wat er achter die ster is. We weten, ja, ik kan heel ingewikkeld doen, maar een raket naar de maan sturen. Maar er is natuurlijk penis in het hele heelal.
0: Ja, interessant gesprek. Heel, ja, een boeiende man. Als je hem zo hoort. Een gesprek over het leven, over de sterren en wat weten we eigenlijk. Nou, Jaap die was al fan van Herman Brood toen hij 14 was en heeft hem later meerdere keren geïnterviewd. Jaap Stiemer, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dag, zeg Herman Brood, stelt hier nogal een grote levensvraag. Wat herinner jij je nou van dit gesprek?
2: Nou ja, dit had plaats in een hotelkamer in Zwolle. En Herman zat naast mij om een shotje speed klaar te maken. En hij, ik was daar als journalist. Ja. En hij had eigenlijk heel weinig zin om vragen te beantwoorden. Maar hij had wel veel meer zin om een beetje te filosoferen.
0: Dat kun je inderdaad horen, ja.
2: Ja.
0: En ja, hoe was dat dan voor jou? Want hoe oud, dat was toen je 14 was of niet?
2: Nee. Ik ontmoette hem voor het eerst toen ik 14 was. En ik interviewde hem voor het eerst toen ik 19 was. Ja. Maar dat was in 1986. Maar dit filosofische gesprek was in 1992. Ah, dus okay. Toen was ik begin 20.
0: Ja, interessante leeftijd ook om over die vragen na te denken.
2: Nou.
0: Hey, maar je was 14, hè, zei je, toen je hem voor het eerst live zag. En dat was in Drachten. En ja, wat dacht je toen je hem voor het eerst... Wat maakte hem zo bijzonder voor jou toen?
2: Nou ja, ik hoorde zijn muziek voor het eerst toen ik een jaar of 11 was. En toen, die muziek gaf mij een bepaalde energie. En doordat hij toen heel veel in het nieuws was, had ik ook wel in de gaten dat het een nogal eigenzinnige figuur was.
0: Ja.
2: En die combinatie die sprak me eigenlijk enorm aan. Dus toen ben ik hem gaan volgen.
0: Ja, uiteindelijk heb je hem 4 keer geïnterviewd.
2: Ja.
0: En hoe is het dan om tegenover zo'n man te zitten die je al die jaren al bewonderde?
2: Ja, de eerste keer was dat heel spannend. Toen studeerde ik ook nog journalistiek. En ik was nog zo groen als gras. maar de keren daarna, toen was ik toch echt bezig om een verhaal te halen bij hem. En
0: ja.
2: Nou, toen was ik daar wel iets meer op gefocust. Maar dat was ook niet altijd makkelijk, want nee. Hij schoot alle kanten
0: precies.
2: Op natuurlijk.
0: Ja. En was er iets van, herkende hij jou ook steeds? Ontstond er iets van een herkenning, van een kleine vriendschap misschien wel?
2: Nee, totaal niet.
0: Okay.
2: Pas bij de allerlaatste ontmoeting is er iets van herkenning en ook wel waardering geweest. Okay. Maar daarvoor niet.
0: Nou, dat is toch mooi. Hey Jaap, daar ben je weer.
2: Ja.
0: Ja. Hey, ik begreep dat je zelfs een dag lang voor zijn manager hebt gespeeld.
2: Ja, dat klopt. Dat was,
0: hoe is dat dan? Voor zo'n onverwijfd projectiel.
2: Ja, nou ja, dat heeft me een jaar van mijn leven gekost ongeveer. Dat was ook in Zwolle.
0: Ja.
2: En toen moest ik hem van zijn hotel naar een geluidsstudio brengen. En daarna moest hij weer naar het jongerencentrum waar hij ging optreden. En toen moesten we nog eten. En toen moest hij weer naar dat hotel. En daarna moest hij weer naar de zaal.
0: Ja.
2: En dat viel allemaal niet mee, want er gebeurden voortdurend dingen die voor oponthoud zorgden. Dus dat was
0: lastig. Ja, voor iemand die nooit zijn manager is, maar dat dan voor één dag even mag zijn. Dat kan me voorstellen. Hey, nou heb jij zo'n 300 cassettebandjes met live-opnames en interviews liggen. En dat is nu de podcast geworden. Wat kunnen we allemaal terughoren in die podcast?
2: Ja, nou, ik maak die podcast samen met een vriend van mij, Mark van Biezen. Die is ook een broodkenner. En we maken samen ook nog de podcast Hier is Mieke Moermans Weer. Maar dat is weer iets heel anders. Dat gaat over rare boeken.
0: Aha.
2: Maar in de Herman Brood tapes praten wij over de interviews en de ontmoetingen die ik met Herman Brood heb gehad. En laat ik fragmenten horen van die gesprekken. Mm-hmm. En voor zover voorhanden laat ik ook fragmenten van andere ontmoetingen horen. Yeah. En af en toe wat zelf opgenomen muziek.
0: Wauw. Het is echt wel een schat aan Herman Brood. Want er is ook een Herman Brood museum, toch? Hebben die al interesse getoond?
2: Dat is verdwenen.
0: Nee,
2: dat was ook in Zwolle, maar dat is weg.
0: Okay.
2: Maar,
0: nou.
2: Nee, maar het is wel een soort... het worden 7 afleveringen. Vandaag is de 6e online gekomen.
0: Ja.
2: En ja, het is toch wel een soort geluidsdocument over hem.
0: Prachtig, ja. Een mooi monument om Herman Brood te eren, denk ik. De Herman Brood tapes. Dankjewel, Jaap. En de podcast is, neem ik aan, gewoon te beluisteren via alle bekende podcast-apps, hè?
2: Zeker, ja. Zeer binnenkort komt de laatste aflevering online, nummer 7.
0: We gaan er zeker naar luisteren. En dankjewel voor je toelichting.
2: Leuk, ook bedankt.
0: En we praten niet alleen over hem, we gaan ook naar hem luisteren. Hier is hij samen met Henny Vriend.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: Lekkere gitaren Bad Company, die ontstonden in 1973. Het waren allemaal muzikanten die hun sporen al lang hadden verdiend bij andere bands. En Feel Like Making Love verscheen in 1975. Het werd een van de bekendste nummers van de band.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob vanavond? Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet, want ik zie het hier voor mij. Volgens mij geef ik nu alweer een extra hintje weg. Ga ik verder niet doen?
2: Nou, ik ben nu heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ergens in Spanje of zo, of Italië. Misschien wel in Azië, waar zal die zijn? Zal ik maar gewoon de eerste hint laten horen?
2: Ja.
0: Hier komt-ie.
2: Zo, ik heb dorst gekregen. Ja hoor, zet maar neer. Met dit liedertje kan ik er wel even tegen. Dat gaat sneller op dan je denkt. Ik zal me een beetje inhouden, want ik moet nog meer vertellen vanavond.
0: Nou, ja, dat gaat snel bij hem, of niet?
2: Het is al 8:30 en hij klinkt wel een beetje
0: Hij loopt de hikken en te doen. Klinkt wel een beetje teut, inderdaad. Maar ja, waar zou die nou zitten? Dan kun je op heel veel plekken worden, teut. Ja. Maar goed, als jij het denkt te weten, mag je de NPO Luister-app erbij pakken en het ons laten weten. En heb je tot 10:30 vanavond de tijd voor. En nou, ik ben benieuwd, die app staat sowieso open voor je. Als jij nog iets te melden hebt, hoe je je voelt, hoe je erbij zit, hoe je dag was, wat je aan het doen bent, laat het maar weten via die NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar

0: Liegen en bedriegen. Ik heb altijd geleerd dat dat niet mocht. Maar dat het zo'n lekker liedje op kon leveren. Dat had ik
1: ja, gelukkig wel dan.
0: Ja, Won Ton Ton. Dat klinkt weer als een Chinese. Zo'n menu op een Chinese menukaart. Ja. Mag ik van u één Won Ton Ton met witte rijst alsjeblieft?
2: Speciaal alsjeblieft.
0: Ja, precies, met witte rijst.
2: Sambal bij.
0: Oh, lekker. Ik heb er nou eentje lekker, moet je horen. Oh, heerlijk. Oh. We gaan even terug naar september 1978. Naar een nummer dat eigenlijk niet meer uit deze maand weg te denken is. Earth, Wind & Fire maakte van September een onweerstaanbare mix van funk en soul. En achter die heerlijke muziek zitten een paar mooie verhalen. Neem bijvoorbeeld die beroemde zin over die 21ste september. Maurice White zei dat die datum vooral koos omdat hij zo lekker klonk in het nummer. Maar zijn vrouw die vertelde later dat 21 september ook toevallig de uitgerekende geboortedatum van hun zoon was. En toen zij het liedje voor het eerst hoorde, dacht ze dan ook dat Maurice een soort geheim bericht aan hun zoon had verstopt. Aha. En dan is er die merkwaardige kreet die je steeds hoort. Badia! Wat betekent dat nou? Nou, gitarist Al McKay die vertelt hoe songwriter Ellie Willis aanvankelijk helemaal niet enthousiast was over die woorden. Luister maar wat hij erover zegt.
3: All I remember, we were sitting in a circle playing the track or playing the guitar and play, and she just had a pad and she would write down ideas as she got them. September, she hated Badia. She hated that. That's the part everybody loves and everybody sings to. Badia. Doesn't mean a thing, but it's just a feeling, it's a, you know, and it just worked with the song. And I'm glad Maurice stuck to his guns on that one, you know, because Ellie can be strong when she wants to be.
0: Ja, Ellie can be strong. Dat is een stevige vrouw met een flinke mening. Maar Maurice White dacht, Ellie, je kunt zeggen wat je wil, maar we houden het erin. Dus nee, Badia betekent gewoon helemaal niks. Maar het klinkt lekker. En het past precies bij de groove van het liedje. En juist dat vond Maurice White belangrijker dan de betekenis van welke woorden dan ook. Hier zijn ze, Earth, Wind & Fire. En September, stoelen aan de kant en even lekker dansen.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
1: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Ja, kun je even staan?
10: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV. Die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
14: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
13: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement. Een poging om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

Een typisch hot chocolate nummer. Soul en een stevige popbeat. En die herkenbare stem, hè, van die zanger, Errol Brown. Lekker nummer om de tweede uur van de avond van 5 mee te beginnen.

0: Ja, luistert naar de avond van 5. Blijf dat lekker doen, want David en ik, wij zijn tot 11 uur vanavond bij je hier in de studio. Het is hier goed toeven. Ja. Vorige week was luisteraar... Lammy was hier vorige week, een vaste luisteraar van NPO Radio 5. En ze heeft dat achtergelaten.
1: Ja.
0: Een heerlijke reep chocolade. Hij was echt lekker, Lammy. Dus,
1: ja, heerlijk.
0: Wordt even weer extra sporten morgen.
1: Is dat het denk...
0: op? Ja, nee, hij ligt nog een klein stukje voor de tweede kop koffie zometeen. Doen we erbij.
1: Goed plan.
0: Maar het is hier goed toeven. Wat gaan we dit uur doen? Nou, zometeen gaat de douche aan. Gaan we shower power spelen. En die boodschappentas die kun je winnen als je meespeelt. Moet je even raden wat er zo wordt gezongen onder de douche. En de tweede hint van Waar is Bob? Al komen er al heel veel goede antwoorden binnen. Ik denk dat mijn extra hintje toch een beetje te veel van het goede was dit keer. Maar goed, vorige week, kan me herinneren, was hij een paar keer best wel moeilijk. En misschien dat het deze week weer iets makkelijker is. Maar er zijn al veel goede antwoorden binnen. En denk jij nou, ik heb nog helemaal geen idee. Geen paniek, zometeen krijg je van mij de tweede hint. En dan heb ik ook nog heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Zoals deze. In de jaren 60 deed Elvis Presley mee aan heel veel films. En daar hoorde ook muziek bij die speciaal voor die films werden geschreven. Dus eentje daarvan is Bossa Nova Baby. Een vrolijk rock'n'roll Elvis met een lekker Latijns-Amerikaans kindje. Dus ik heb mijn dansschoenen nog aan. Zullen we nog heel even?

0: ik denk haast wel zeker te weten dat deze volgende week ook wel langs gaat komen in die Evergreen Week van de jaren 80, toch? Rob de Nijs, 1983, een verhalenverteller, een man met prachtige liedjes. En dit was er zo'n voorbeeld van.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Er wordt weer naar hartelust gezongen onder de douche. Ben je trouwens iemand die zingt onder de douchetafel?
2: Nee.
0: Ik kwam er wel heel snel uit. Je hebt altijd
2: haast. Wel tanden poetsen. Dat doe ik wel eens onder de douche.
0: Oké, maar zingen is er dan niet bij.
2: Zingen doe ik.
0: Tijdens inzepen.
2: Nee, dat kan.
0: Ja, altijd.
2: Ja? Ja. En wat zing je dan meestal?
0: Het liedje waar ik mee wakker word. Nee, geen aria. Dit is meestal popmuziek toch al.
2: Oh ja.
0: Ja. Ik moet altijd denken aan Kinderen voor Kinderen. Dat is zo'n liedje vroeg. Ik word altijd wakker met een wijsje in mijn hoofd. En dat is zo. Ik word echt altijd wakker met een wijsje in mijn hoofd. En dat is soms heel vermoeiend. Dat ik denk, mag dat hoofd ook een keer uit? Mag er geen muziek zijn? Dus, nee. Er wordt nu ook weer naar hartelust gezongen onder de douche. En aan jou om te raden wat het is. Het klinkt als volgt.
2: Zing jij zo? Onder de
0: ja, dat zou ik wel kunnen
2: lekker
0: zingen.
2: Uitbundig en de hele buurt wakker.
0: Ja, en de buren die bonken dan op de muur. Van hou op!
2: Kappen.
0: Hou op met de herrie. Ja, heerlijk. Nou, als jij weet welk nummer dit is en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, dan mag je nu bellen 0800-3000-555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. We horen graag van jou. Daniel, hij heeft een slechte dag vandaag. Nou, dat was sneu. Nou, kom maar, Daniel.

0: 1977, dit nummer. Terwijl de hele muziekwereld in de jaren 70 volop veranderde, koos Sugar Daddy Daddy bewust voor de sfeer van de 50s, want dat is het. En Under the Moon of Love werd een enorme hit. Een lekkere ouderwetse rock'n'roll plaat, en dat in de jaren 70.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Het is tijd trouwens, Shuwadi, hoe moet ik het goed zeggen? Shuwadi Wadi, dat is, ik zei Sugar Daddy, maar het is Shuwadi Wadi. Heel wat anders. Ondertussen wordt er nog steeds naar hartelust gezongen onder die douche. En Harnie denkt te weten wat het is. Goedenavond, Harnie.
2: Goedenavond, Karia.
0: Dag, hoe is het met jou vandaag?
2: Prima hoor.
0: Ja, heb je een fijne dag gehad tot nu toe?
2: Ja, best wel, mag niet klagen.
0: Nee, uit Aardenburg, mooie plaats Aardenburg.
2: Ja, zeker.
0: Heb ik ooit nog de Matthäus Passion gezongen? Lang geleden.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Jo, in de Sint-Bavelkerk.
0: Ja, precies, ja. Daar.
2: Yes.
0: Mooi, hè? Wow, mooie herinnering.
2: Ik ben in de Sint-Bavelkerk geboren.
0: Echt waar? Wauw, ja. Zo. Dus je bent geboren en getogen in Aardenburg.
2: Zeker wel.
0: Ja, mooi. Hé, en jij zit lekker te luisteren naar de radio. Doe je dat vaker of naar Radio 5 luisteren?
2: Ik luister praktisch alle dagen.
0: Echt waar? Wauw.
2: En doe morgen vroeg of 's avonds laat.
0: En doe je er dan ook van alles bij? Natuurlijk overdag.
2: Poetsen, van alles. Ja. Nu zit ik zeg maar te haken. Ik zit nu zeg maar pannenlappen te haken in de vorm van een peer.
0: Ach, wauw, wat mooi. Wat goed, hè?
2: Voor de hobbymarkt.
0: Ja. Nou, superleuk.
2: En dan,
0: ja. En dan ondertussen lekker naar de radio luisteren.
2: Lekker, hè?
0: Nou, wat fijn. Wat een mooie combinatie. Hey, en jij hoorde het fragment en wat dacht je te horen?
2: Ik dacht dat het zeg maar de middel of zoek was met Soleil.
0: Ja,
3: dat zie ik niet.
0: Dat dacht je helemaal goed, Harnie.
2: Ja,
0: geweldig. Want dat is ook heel herkenbaar, hè? Die lange uithaal, die hoge uithaal.
2: Ja, en dan moet ik zeggen, dat is ook een beetje...
0: Ja.
2: Ik ben dan 70, dan ben je nog jong en toch.
0: Ja,
2: dat bleef allemaal draaienebel.
0: Ja, want dit komt uit 1971. Mag ik vragen hoe oud jij toen was in 1971? Of is dat een onbeleefde vraag van mij?
2: Nee, dan was ik 14, dan moest ik 15 worden.
0: Ah, 14 jaar. Ja, dan heb je dat heel bewust meegemaakt.
2: Ja.
0: Oh, wauw. Mooi hoor. En wie was je favoriete band in de jaren 70?
2: Ik was hartstikke stop van de Status Quo.
0: Ja. Status Quo, snap ik.
2: Ja. En de CCR.
0: CCR, wauw, goede muzieksmaak heb je. Lekker hoor.
2: Maar dat weet ik niet.
0: Ik snap wel dat je dan naar NPO Radio 5 luistert, want die komen hier allemaal wel regelmatig langs.
2: Jazeker.
0: Nou, ik ga jou de boodschappentas toesturen van de avond van 5.
2: Wow.
0: En jij krijgt ook nog het nummer. Ik ga het voor je draaien natuurlijk. Lekker hard.
2: Gek,
0: nou.
2: En dan kunnen we lekker meejodelen.
0: Ja, precies. Lekker meejodelen. Misschien laat ik de microfoon even openstaan. En dan horen we jou lekker meejodelen vanuit Aardenburg.
2: Nou. Doe dat maar
0: nu. Jawel, dat kun jij. Dat weet ik zeker. Hey, maar ik vond het leuk om je even te spreken, Harnie. En ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Ik jullie ook.
0: Oké, dankjewel hè. Doei.
2: Ja, oké. Joehoe.

0: Leuk, hè? Bertolf en Pet zijn nu 17 jaar bij elkaar. En Bertolf die zat in zijn tuinschuurtje, een beetje op zijn gitaar te spelen. En Pet kwam terug van haar werk en hij zag haar de tuin inkomen. En hij keek naar haar en hij dacht, wauw, wat bof ik toch met jou. Wat bof ik dat wij nog bij elkaar zijn, dat ik jou nog heb. En hij dacht, weet je wat, ik maak er gelijk maar even een leuk liedje van.
1: Waar is Bob?
0: Zo simpel kan het soms gewoon zijn, hè? Mooi is dat. Bob van der Hauven, de stem van Railway. Hij is nog steeds ergens op pad voor ons. In Europa is hij vanavond. En aan jou de taak, de schone taak, om te raden waar hij staat. En er zijn al heel veel goede antwoorden binnen. Maar we missen er ook nog heel veel. Dus misschien dat jij op deze tweede hint zit te wachten. Komt-ie.
2: Ja, het is een en al vrolijkheid hier. Dat komt natuurlijk door de grote kermis. En het vele gerstennat dat rijkelijk, zeer rijkelijk vloeit tijdens dit feest. Het wordt gehouden op een terrein waar vroeger een trouwfeest plaatsvond en dat nu nog steeds heet naar de bruid van destijds.
0: Oké. Die zag ik even niet aankomen.
3: We komen een stapje dichterbij, denk ik.
0: Precies, ja. Maar is het dan zo dat wat mensen nu hebben geappt, dat niet helemaal goed, het nog niet helemaal volledig is misschien?
3: Nee, het moet wel wat completer, denk ik.
0: Aha, oké. Dus al die goede antwoorden, die mogen nog even verder gaan nadenken.
3: Had het toch een plein?
0: Ja.
3: Trouwfeest.
0: Dus nou ja, ga nog even nadenken.
3: Even
0: en als je het dan weet, je mag zo vaak appen als je wil. En is je antwoord goed, dan ga je in de rode hoge hoed. En is je antwoord fout, ja, dan laten we het gewoon voor wat het is. Je hebt tot 10:30 de tijd om jouw antwoord in te sturen via de NPO Luister-app. En dan gisteravond.
3: En wat kon er ook weer winnen?
0: Een waterfles. De waterfles.
3: Oh, die mooie.
0: Ja, de mooie zwarte, ja. Ja, inderdaad. Ik krijg net een appje van Karen, die heeft het badlaken ontvangen. Fantastisch badlaken. En dat is denk ik al een tijdje geleden dan, want die hebben we al even niet meer. Maar ze wil even zeggen, dankjewel voor dat fantastische badlaken. Nou, heel graag gedaan, Karin. Je hebt hem verdiend, want je hebt hem gewonnen door mee te doen aan het spelletje. En ga er lekker gebruik van maken, inderdaad. Ga ik door met een heel mooi nummer. En dat is aangevraagd door Marja. Ja, we zijn geen verzoekplatenprogramma, dat klopt inderdaad. Maar soms dan strijken we even met de hand over ons hart, vooral als het ook kan. Het is een liedje van Ede Staal. Vorige week belde ik nog met de zoon van Ede, Jasper Staal. Er ging een heel mooi gesprekje over zijn vader. En de zoektocht, hij heeft een documentaire gemaakt over zijn vader. Hij heeft hem nooit gekend, want hij was 3 maanden toen Ede overleed. En nu is hij
3: op lijkt op zijn vader.
0: Hij lijkt erop, hij is ook muzikant. Ja dus het was
3: heel
0: bijzonder.
3: Ook. Heel bijzonder.
0: Dus, en Marja en Akke is een heerlijk stel. We zijn ooit bij ze op bezoek geweest. En ze zijn 25 jaar getrouwd. En ze bieden elkaar dit mooie nummer aan. Zalstoe, altijd Bimi Bliem.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Daar waren ze, Peter en Gordon en True Love Ways. Ja, een heel ander onderwerp nu. Misschien een heel ongemakkelijk, maar dat hoeft ook weer helemaal niet. Want urnen, die heb je in heel veel soorten en maten. Maar wat ik toch laatst zag, en ik werd er eigenlijk wel heel, ja, heel blij en heel vrolijk van. Het is heel bijzonder. Ik zag een tompoes, een zakdrop of een koksmuts, een mergpijp zag ik. Hele mooie kleuren, vrolijke kleuren, maar het was wel een urn. En ze worden gemaakt van keramiek door Jacqueline van der Sleen. Goedenavond, Jacqueline.
1: Hallo.
0: Dag. Zeg, urnen zijn vaak vrij traditioneel, hè? Een beetje grijs, een beetje, ja.
1: Ja, klopt.
0: En jij maakt ze echt compleet anders. Hoe ben je zo in de urnen gerold? Ja, kun je dat zo zeggen?
1: Ja, nou, dat kun je eigenlijk wel zo zeggen. Ik ben al vrij lang keramiste.
0: Ja.
1: En ik kreeg steeds meer de wens om keramiek van betekenis te maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik had in mijn vaste collectie, heb ik nog steeds snoepgoed en allerlei Hollandse koekjes.
0: Ja.
1: En ik begreep al heel gauw dat er heel vaak ook iets besteld werd met een verhaal erachter. Dat iemand zei, ja, hè, ik kreeg van mijn oma altijd, die nam altijd een zak apenkoppen mee.
0: Ja.
1: En dit koop ik, want dat vind ik een mooie herinnering.
0: Ja.
1: Ja, en zo is dat gegroeid. En ja, in eerste instantie, want ik heb op een gegeven moment daar een naam voor bedacht. Troostkeramiek.
0: Mm-hmm. En, mooie titel.
1: Ja, yeah. Ja, dat vind ik het wel omvatten wat het is. En toen dacht ik, oh ja, eerst had ik zoiets van, oh, ik ga geen urnen maken. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ga geen traditionele urnen maken.
0: Want wat, zeg maar, wat is het verschil als jij naar een urn in de vorm van een tompoes bijvoorbeeld zit te kijken?
1: Ja, ja.
0: Of een gewoon traditionele urn? Wat is het verschil voor jou?
1: Nou, de traditionele urnen zijn vaak somber. En hebben toch wel een beetje de, ja, toch vind ik zelf wel een beetje de geëikte onderwerpen. Een vlinder, een... Mm-hmm.

0: een hart, een Boeddha. Nou ja, allemaal dat soort voorwerpen. Of het is een klein potje gemaakt van natuursteen.
1: Ja.
0: Dus, ja,
1: maar je
0: dat
1: kunt
0: is...
1: je afvragen, is dat erg? En het is natuurlijk ook niet,
0: nee, hoor.
1: Het is helemaal niet heel vrolijks.
0: Nee, er is helemaal niks mis mee.
1: Nee,
0: maar het is niet vrolijk Frankens. Vrolijk Famke staat ook wel voor kleur.
1: Mm-hmm.
0: En nu ook met de urnen. Het is met een lach en een traan.
1: Ja, is het dan misschien dat wij denken dat het oneerbiedig is als we iemand zo vrolijk portretteren als in een tompoes, zeg maar, de as in een tompoes doen? Is dat het dan misschien?
0: Ik denk dat er best mensen zijn die dat zo zullen ervaren.
1: Heb je helemaal niet.
0: Nee, ik heb zoiets van... het gemis en het verdriet, dat blijft de rest van je leven bij je.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Je wilt eigenlijk ook het geleefde leven vieren. Ja. En je wilt langslopen en dan... Ik krijg nu heel vaak ook foto's terug waarbij de tompoes of de bamischijf bij de foto staat.
1: Oh ja.
0: En dan denk ik, ja, dan loop je langs en dan denk je, ach. En dan heb je ook een mooie herinnering.
1: Precies,
0: En je hebt ook bij een aantal dingen, want je noemde het al in het begin, hè, de koksmuts.
1: Ja, ik zag hem op je website.
0: Ja, dat klopt. Dat is geen urn. Dus je kunt het ergens neerzetten waar jij het wil.
1: Ja.
0: En als iemand erover begint, dan kan je er iets over vertellen.
1: Precies.
0: Of niet. Hè? Dat is aan jezelf.
1: Heb je dan ook wel eens meegemaakt dat mensen zeg maar zo'n item oppakken? Omdat ze denken, ze zien niet dat het een urn is. Ik kan me ook voorstellen dat er dan kinderen komen. Nou, die zien die tompoes staan. En denken, oh wat leuk, die gaan ermee spelen.
0: Oh, dat zal vast gebeuren. Nou, ik adviseer altijd wel om het... want ik lever het met een kurk erbij om dat gewoon even heel goed vast te lijmen.
1: Ja, ja.
0: Maar het is ook wel tactiel. Je kunt het ook gewoon oppakken.
1: Eigenlijk maak jij de dood... daar hebben we het vaker over in ons maatschappij... Dat het een gewonere plek moet krijgen en bespreekbaarder moet zijn. En eigenlijk doe jij dat ook door dit soort urnen te maken.
0: Ja, absoluut. Ja. En ik begrijp ook inmiddels dat er gewoon ook heel vaak as verdeeld wordt van bijvoorbeeld een opa of een oma.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan, hoor ik dan van het zit nu in een potje. En dat is ook maar een potje.
1: Ja.
0: En dan in één keer hoor ik nu wel van, hey, toen kwam jij voorbij. Toen was het, maar mijn opa hield zo van, vul het maar in.
1: Precies, ja.
0: En dan ga ik met mensen in gesprek.
1: Ja, want hoe gaat zoiets? Ja. Iemand komt bij jou binnen, die doet een aanvraag. Die zegt, die en die is voor mij overleden. En dan ga jij vragen, vertel eens, wat was het voor persoon? Waar hield hij of zij van?
0: Het gaat op twee manieren. Of mensen hebben echt iets gezien en die zeggen, dit past helemaal bij mijn opa. Kun je dat ook voor mij maken?
1: Ja.
0: En ik doe alles met spraakberichten, zodat ze ook mijn stem horen.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook persoonlijker.
1: Mm-hmm.
0: En voor mensen die bijvoorbeeld een urn willen laten maken voor alle as, of inmiddels heb ik ook al een aantal urnen gemaakt voor kinderen.
1: Ja.
0: Ja, dan regel ik ook gewoon een Zoom-overleg. Of dat mensen bij mij thuis kunnen komen.
1: Precies.
0: En dan stem ik helemaal af op de wensen. En dan gaan we het daarover hebben. En dan kijk ik natuurlijk ook met een technisch oog, kan dit.
1: Precies, want er zal een limiet aan zitten. Want ik krijg een appje binnen van Toos. Die vraagt op de NPO Luister-app. Kun je vragen, Gerja, of ze ook een jukebox kan maken van keramiek?
0: Oh, toevallig heb ik die op het opdrachtenlijstje staan.
1: Dat meen je? Wat toevallig.
0: Dat klopt.
1: Nou, Toos, dat kan dus. Dus bij deze. Ja.
0: Ja.
1: Och, wat mooi.
0: Ja, dat kan. En heel vaak komt iemand met een vraag, maar dan zet ik al mijn creativiteit in om mee te denken, maar ook om te kijken wat wel kan.
1: Ja, wat goed.
0: Ja.
1: Dus je maakt een periode die eigenlijk heel droevig is en verdrietig. Ja, daar doe jij met jouw werk, maak je het ook een beetje lichter, een beetje mooier.
0: Ja, ik krijg inmiddels wel gewoon mensen die zeggen van... is het gek dat ik zeg dat ik blij word van je urnen? En dan denk ik, dat vind ik helemaal niet gek. Want je wilt ook gewoon naar iets moois kijken.
1: Ja, het is een compliment.
0: En dat is wat ik wil. Kijk, als ik een urn maak voor een kind... ik wil gewoon heel graag iets moois maken voor de ouders.
1: Nou, mooi. Ik vind het mooi wat je doet, Jacqueline. En
0: dankjewel.
1: Dank je voor je verhaal. En willen mensen meer erover zien? Kijk dan even op vrolijkefamkes.nl. Dank en ik wens je nog een fijne avond.
0: Wens ik jou ook.
1: Dank. Dag hoor.
0: Oké, doei.

0: op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.
5: Ja, een lachende Bert, heerlijk om te horen. En zometeen in het derde uur van de avond van 5 hebben we nog heel veel fijne muziek. 2 voor de prijs van 1. En natuurlijk de derde hint van Waar is Bob? Dus lekker blijven luisteren. Dan gaan we eruit met de Hollies dit uur. Laten we eens even bijpraten door het nieuws van Tine. Tot zo.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 10:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te laten zien en soms agressief zijn richting treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
13: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
12: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon, het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Oh, ik krijg spontaan zin om weer op vakantie te gaan.
1: Ja, heerlijk.
0: Even weer een knipoog naar die afgelopen zomer. Het prachtige weer.
1: En waar naartoe?
0: Frankrijk, als Frankrijk, dit voorbeeld is van Frankrijk. Ja, ja. Ja, Spanje. Ik zat gisteren weer te kijken naar Dwars door de Pyreneeën van Arnoud. Even teruggekeken. Ja. Geweldig.
1: Ja, die zouden we bellen gisteravond.
0: Ja,
1: maar,
0: ging helaas niet. Dat lukte niet.
1: Hij, ja, hij zit in ergens in Roemenië en de verbinding kwam niet tot stand.
0: We gaan kijken of we het nog een keer kunnen proberen. Het een
1: deze nog een keer uitnodigen.
0: Ja, leuke gasten zijn dat. Maar daar zou ik ook wel heen willen, de Pyreneeën. Tribune.

0: gaat het met de inzendingen van Waar is Bob? Want volgens mij zijn ze
1: nu... Ja, dat begint al.
0: Echt spot on, hè? Iedereen naar die tweede hint.
1: Gerrit heb ik al binnen. En even kijken.
0: Oh. Naar die tweede hint zag ik een heel rijtje binnenkomen.
1: Ja, heeft, die maakt dan een kans. Die mag in de hoge hoed.
0: Ja.
1: Nee, zo, ze druppelen wel binnen, hoor.
0: En Hardy die won met shower power. En ze zei, ze was lekker aan het haken, die pannenlappen in de vorm van een peer. Nou, ze stuurde net een foto naar de app.
1: Ja.
0: Prachtig. Prachtig. En ze zegt, kan ik je hier een plezier mee doen? Nou, ja, Hardy. Oh. Ik hou me aanbevolen. Ze zijn echt geweldig.
1: Ja.
0: Dus hartstikke lief, dankjewel. Een pannenlap van Hardy uit de Aardenburg. Wie wil dat nou niet?
1: Misschien wel zo'n avond van vijf pannenlap maken.
0: Oeh, zou dat kunnen? Gewoon zo'n avond van vijf erop.
1: En een stuk of 50 kunnen we dat weer uitdelen als prijs. Even
0: jij
1: doorhaken.
0: Jij bent een lekkere, arme Hardy. Die krijgt het echt. Hoe noemen ze dat? Zo'n geen tennisarm, maar dan
1: een haakarm.
0: Ja, een haakarm inderdaad. En daar ben jij dan verantwoordelijk voor, David?
1: Nou,
0: nee hè. Hey, zometeen de derde en de laatste hint van Waar is Bob? Over de plek waar hij vandaag staat. En over twee voor de prijs van één. Ga ik je zometeen meer vertellen. Ja, en we gaan langzaam, we zijn aan het aftellen voor die Evergreen Top. Evergreen, ik moet het altijd goed zeggen. De Evergreen Wake. En zeg ik dan Wake? Maar het is gewoon Week. De Evergreen Week van de jaren 80. Zo moet ik het zeggen. En je voelt de spanning hier in de redactie ook langzaam stijgen na die week. Want daar hebben we allemaal ontzettend veel zin in. En dit is even ook weer zo'n amuse. Paul Young. Hij scoorde in 85 een enorme hit met dit nummer. Every Time You Go Away. Het is geschreven door Daryl Hall en eerder opgenomen al door Hall & Oates. Deze versie van Paul Young, die maakte zijn hele eigen herkenbare, soulvolle versie van. En stiekem vind ik die eigenlijk mooier dan het origineel. Ik heb het origineel even zitten luisteren, maar deze is mooi. Dus ik ga voor Paul Young vanavond. Hier is die. Every Time You Go Away.

0: Ach, wat heeft hij toch een mooie stem. Frank Sinatra en The Look of Love uit de jaren 60. En hij had maar liefst 4 bijnamen. Die ene die kennen we allemaal, The Voice, omdat die stem zo krachtig en herkenbaar en uniek was. Maar ook Old Blue Eyes, vanwege die opvallende helderblauwe ogen. En hij heette ook wel de Chairman of the Board. En dat verwees naar zijn machtige positie in de muziekwereld en bij de platenmaatschappij. En tot slot werd hij ook wel Slexie genoemd. Een jeugdbijnaam die hij kreeg omdat hij er altijd zo ontzettend netjes bij liep.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, hij was een echte verhalenverteller. En als we het daar dan toch over hebben, dan hoort deze man daar ook bij, Paul van Vliet. Een man met weinig woorden, waarmee hij een hele wereld kon oproepen. Geboren in Den Haag, en die stad die bleef altijd een hele belangrijke rol spelen in zijn werk. En met zijn gevoel voor taal en timing en die typische Haagse humor wist hij ons jarenlang te raken. Weet je nog, deze? Even kijken hoor, ja, deze, ja.
2: Het commando, luisteren!
0: Ja.
2: Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten?
0: Ja, geweldig.
2: In een door een zelf gekozen richting.
0: Heerlijk, Paul van Vliet met zijn humor. Hij maakte grote theatershows, maar hij schreef ook prachtige liedjes.

En een van zijn bekendste liedjes is wat je nu al hoort. Veilig achterop bij vader op de fiets. Heel eenvoudig, een herinnering aan vroeger, aan een zorgeloze tijd en aan de warmte van thuis. Die ga ik zo als eerste draaien. Maar welk nummer van Paul van Vliet wil jij daarna horen? En dat mag je net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app.

0: Tja, als je dan toch vast komt te zitten tussen de maan en New York, dan kun je maar beter verliefd worden. Arthur's Theme. Dat is zo rot om uit te spreken. Dat probeer jij het, David?
1: Arthur's Theme.
0: Nou ja, Arthur. Oké, dat gaat nog.
1: Arthur's Theme.
0: Theme, ja. Oh, vreselijk. Moet je 10 keer achter elkaar zeggen. Het was een film. Dit was de titelsong van de film Arthur. En weet je nog wel, met Dudley Moore in de hoofdrol. Bekende film. En een heerlijk, heerlijk nummer.
2: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor de derde en de laatste hint. Voor sommigen is die nodig. En voor anderen is die helemaal niet meer nodig. Lekker cryptisch. Ik ga hem je toch laten horen. Want misschien zit jij wel te luisteren en denk je van... ik wil hem alsjeblieft horen. Nou, hier is hij dan. Komt-ie.
3: Ik heb mezelf ook maar een setje lederhozen aangemeten.
0: Tja, ach zo.
3: Iedereen draagt hier lederhozen. Of dirndels. En drinkt hier uit een maas. Een grote bierpul. Dat maakt dit grote feest in Zuid-Duitsland iconisch. Bieten. Zet maar neer.
0: Ja, Sjaak die vroeg zich na de eerste hint al af. Nou, ben benieuwd hoe hij er na 3 hints aan toe is. Het gaat nog aardig goed. Hij is nog goed verstaanbaar. Dus maar, oké. Als jij denkt te weten, en ja, ik denk dat het wel aardig duidelijk is, dan mag je de NPO Luister-app erbij pakken en naar de studio appen. En is je antwoord goed, ga je in die rode hoge hoed. En tussen nu en, wat zou ik zeggen, 5,5 minuut... trekken we daar een winnaar uit. Dus dan gaan we bellen. Dus hou je telefoon in de gaten als je meespeelt met Waar is Bob?

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Ja hoor, 1966, The Trucks en With a Girl Like You.
1: Waar is Bob?
0: Een echte 60s classic. Waar is Bob? Het is tijd voor het goede antwoord voor ons spelletje. En ik heb Nel aan de telefoon. Goedenavond, Nel.
2: Hallo, Gerja.
0: Hoi, hoe is het ermee?
2: Goed.
0: Nou, wat leuk om jou weer eens te spreken.
2: Ja, hè, is een tijdje terug.
0: Is er zeker een hele tijd terug. Hoe gaat het met je verder? Waar ben je mee bezig?
2: Ik ben me weer aan het voorbereiden op de volgende vakantie.
0: Je leeft van reisje naar reisje naar reisje naar reisje.
2: Ja, hey, zolang ik nog kan. Hè, zolang mijn lichaam het nog volhoudt. Ja, profiteer ik ervan.
0: Ja, en ondertussen ben je lekker aan het koken ook. En dat laat je ons ook altijd in meedelen. Dus dat is ook heerlijk. Ik heb je stuurde vorige week weer een lekker recept door. Ik heb alles in huis, maar ik moet het nu alleen nog maken.
2: Nou, moet je gauw doen. Het is echt heel erg lekker.
0: Ja, hè? Nou ja. Ik ben heel benieuwd. Ik zal het je laten weten zodra ik het gemaakt heb, hoe het gesmaakt heeft.
2: Prima.
0: En wat de rest van het huis ervan vond, zeg maar. Ja. Maar nu bel ik jou natuurlijk voor het spelletje. Want vertel eens, waar denk jij weer waar Bob is vanavond?
2: Hij staat op neemt deel aan de Oktoberfest op de Theresienwiese in München.
0: Ben je er wel eens geweest, of niet? In al je reisjes? Nee?
2: Nee, okay. Ik ga toevallig volgende week met Zwarte Woud.
0: Oh, nou, dan ja. Nou, misschien, als je tijd over hebt, dat je even langs kan. Het is wel oktober dan bijna. Oh nee, nog niet.
2: Jawel, dan is het oktober. Ik trek 3 oktober. Dus
0: nou, ik zou zeggen, maak er een mooi feest van dan.
2: Nou, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, want hoe lang gaan jullie dit keer?
2: 12 dagen.
0: Oh, lekker. Heerlijk hoor. Nou, want je hebt je eigen Bob, hè, of niet?
2: Ik heb mijn eigen Bob, al 55 jaar.
0: Want je zegt altijd, ja, mijn Bob zit gewoon naast me op de bank. Ik weet niet waar jouw Bob is, maar de mijne is gewoon hier. We gaan eens even kijken of het klopt. Hier komt de oplossing, Nel. Ja.
3: De plek waar ik ben is... het Oktoberfest op de Theresienwiese in München, Duitsland.
0: Ja hoor, ganz goed. Had je maar één hint nodig?
2: Met de eerste hint wist ik al dat hij op de Oktoberfest stond. Ja. Maar ja, waar? Dat is dan altijd nog even de vraag.
0: Ja.
2: En ik bij de tweede hint, toen kwam mijn Bob even in actie. En die zei van, maar die staat in München. En die staat op de Theresienwiese.
0: Nou, dus
2: ik stuur hem maar in.
0: Ja, dus die waterfles is ook een beetje voor jou, Bob, zeg maar.
2: Tuurlijk.
0: Okay, nou, eerlijk zullen we alles samen delen dan, hè?
2: Zo is dat. Hij komt 55 jaar. Dus,
0: nou, goed om te horen. En blijf het nog lekker doen. En ik wens je alvast heel veel plezier op jullie volgende reis. En
2: dankjewel.
0: Dan gaan wij ondertussen die waterfles van de avond van 5 naar jullie toesturen.
2: Prima, dankjewel.
0: Leuk je even te spreken, Nel. En ik beloof, ik zal je laten weten als ik het gemaakt heb, hoe het gesmaakt heeft.
2: Oké, prima. Ja? Ik hoor het van je.
0: Graag gedaan. Doei, doei.
2: Doeg.
0: Ja, en wil jij nou eens kijken waar Bob allemaal al geweest is? Want hij heeft echt al heel veel locaties gehad in de afgelopen 2,5 jaar. Dan moet je even kijken op nporadio5.nl en dan de _ waar is Bob? En dan zie je waar hij allemaal geweest is. Nou, ondertussen is het 10:30 geweest. En je bent ondertussen van mij ook gewend dat ik dan een lekkere lange track ga draaien. En ik heb er weer eentje gevonden. Ik heb weer een Pink Floyd uit de bak gehaald. High Hopes heet hij dit keer. Geniet ervan.

0: Dit is tot 11 uur, de avond van 5.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Oh, het doet pijn om hem weg te draaien. Oh, maar anders dan krijgen we ruzie met de klok. Met de reclame met de Nieuws One. Een prachtige cover van die band die dit jaar 50 jaar bestaat. Deze maand 50 jaar bestaat, U2. Zometeen ga ik twee nummers draaien van Paul van Vliet. Ik begin met Veilig Achterop bij Vader op de Fiets. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Dat ga je zometeen horen na de Four Tops. En Walk Away.

0: Nee, dat gaat wel lukken.
1: Oké, gaan we over nadenken.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
1: Ja, Paul van Vliet, schrijver, zanger, cabaretier. De veelzijdigste van alle Nederlandse cabaretiers, zo werd hij wel genoemd. Ontzettend populair. Vooral die komische typetjes. Ze zitten in ons nationale geheugen gegrift. Maar die andere grote pijler in zijn carrière waren zijn liedjes. Die laten een hele andere Paul van Vliet zien. Gevoelig, menselijk, herkenbaar. Waardoor een groot publiek van hem is gaan houden. En dat doen ze nog steeds. Zometeen hoor je welke jij wil horen. En dat is vrij duidelijk, kan ik wel zeggen. Maar eerst deze prachtige, veilig achterop bij vader.

0: Denk je dat wij nog een keer zo'n namenuitzending kunnen doen? Want deze hebben we niet gedraaid vorige keer. Nee. Walk Away René. Mij ook. Hij had er zo bij gekund. Dus denk je dat we dat nog een keer kunnen doen? Voor het einde van het programma?
1: Ik denk het wel.
0: Jawel, hè? Oké.
1: Van het jaar bedoel je?
0: Ja, het einde van dit jaar. Voor het einde van dit jaar.

0: regel maar aan.
1: Ja, Gerja. Ooit was jij een meisje van 13.
2: Nou, dat heb ik geweten. Wat heb ik dit liedje toen vaak gehoord. Mijn vader zette het te pas en te onpas op. En toen had ik er zo'n hekel aan dat toen hij dat deed. Nu vind ik het een prachtig nummer. Ja, en het werd verreweg het meeste aangevraagd als tweede liedje. Dus ja, dan doen we gewoon wat jij, de luisteraar, wil. Maar dankjewel, David, voor deze herinnering. Ja,
1: mooi liedje.
2: Ja, heel mooi liedje. Prachtig. En dit was hem weer voor vanavond, de avond van 5. Het zit erop voor vandaag, de dinsdag. Maar niet getreurd, morgenavond zijn we er gewoon weer. Staat Bob weer op een bijzondere plek en gaat de avond van 5 douche aan voor weer een mooie shower power. En krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. David en ik, wij wensen jou sowieso het beste van deze nacht. Want je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
3: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want ja,

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen, en dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Het Canadese bedrijf WSP Global neemt het Nederlandse Arcadis niet over. Arcadis zegt liever zelfstandig te blijven. Het bedrijf uit Canada deed deze zomer meerdere pogingen, maar dat liep op niets uit. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief naar het treinpersoneel zijn. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Een overdosis drugs was de doodsoorzaak van actrice Hayden Panettiere. De Amerikaanse overleed vorige maand. Uit het autopsierapport blijkt dat ze fentanyl in haar lichaam had. Volgens de patholoog gaat het om een noodlottig ongeluk. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat met 2 euro omhoog. En eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: like nothing. Forget it.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: De beste evergreens.

0: kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet. Foto's bewerken op je laptop. Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
9: Alle deuren zitten op slot.
8: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Middernacht, het begin van woensdag 23 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nu nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee, en op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is de olieprijs ook weer iets gezakt. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. In het Gelderse dorp Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. En dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer ietsjes gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet te betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer bewolkt met kans op mist. Het koelt lokaal af tot een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.